0: concurrent zou winnen. En op de A2 is een automobilist van de weg gehaald die dacht dat hij Max Verstappen was. Hij reed 240, waar 100 is toegestaan. Na een achtervolging dumpte hij zijn auto in Houten, waar hij met een andere auto verder ging. Uiteindelijk kon hij in de kraag worden gevat, zijn rijbewijs en zijn auto is hij kwijt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Hij had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Het is nog niet bekend of er schade of slachtoffers zijn. Immigratiedienst IND stopt met het controleren van telefoons en laptops van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Dat komt door de nieuwe regels van het Europese migratiepact dat vrijdag ingaat. Er was al lange kritiek op de telefooncontroles, omdat het een inbreuk is op de privacy van asielzoekers. Niet zelfstandig een gebouw in kunnen of minder kans op een baan. Een kwart van de mensen met een beperking voelt zich minder waardig, zegt het College voor de Rechten van de Mens dat er onderzoek naar heeft gedaan. Ook zitten ze vaker in financiële onzekerheid, doordat uitkeringen worden gekort en zorgkosten omhoog gaan. En na 48 uitverkochte concerten zit het er dan echt op voor de fans van Karen, Christel en Kathleen, de originele zangeressen van K3. Het afgelopen jaar waren ze weer even samen voor een reeks reunieconcerten in Nederland en België. En gisteravond was de laatste. Naar een livestream van het concert keken meer dan 100.000 mensen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking, de minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden.
1: Stem nu op radioteam.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding van de Iraanse aanval op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. Steeds meer burgemeesters komen in de knel in plaatsen waar coalities in de gemeenteraad geen asielzoekers willen opvangen. In het AD zegt Gerrit Dijksma van gemeentekoepel VNG dat burgemeesters zich gewoon aan de wet moeten houden en dus ook aan de spreidingswet. Vorige week zorgde dat toch voor problemen in de gemeenteraad van Maassluis. De Filipijnen zijn getroffen door een zware aardbeving. Hij had een kracht van 7,8. Op de Filipijnen, maar ook in Japan en Indonesië, is de tsunami-waarschuwing van kracht. De Filipijnse president roept mensen op om naar hoger gelegen gebied te gaan. Volgens de eerste berichten zijn er gebouwen ingestort en is er zeker 1 dode. En het kabinet wil meer mogelijkheden hebben om in te grijpen bij overnames van bedrijven die met gevoelige technologieën werken, meldt de Telegraaf. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die computerchips of militaire spullen maken. Minister Herbert van Economische Zaken wil niet dat die kennis in verkeerde handen terechtkomt. Het Radio 10 Weer door Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Het verbod op het nazissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het cisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven en roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. In zeker 3 steden, waaronder hoofdstad Teheran, zijn explosies gehoord. De aanvallen zijn een reactie op de Iraanse raketaanval op Israël gisteravond. President Trump had premier Netanyahu nog gevraagd om niet terug te schieten. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling zonder dat er toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat al. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. En een Japanse stad heeft bijna 100 scholen gesloten omdat er een beer rondloopt. De zwarte beer was zaterdag voor het eerst gezien en loopt nog steeds rond. Beren weten steeds vaker de weg naar Japanse steden te vinden. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond door een loslopende beer. Het Radio 10 Weer door Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig.
0: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: weekend, zo voelt het altijd. De week begin je met Gordon en Vrouwtje op 10. Maar eerst het nieuws. Hier is Hannelore. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het verbod op het nasissen van vrouwen heeft nog weinig effect. Dat meldt het AD. Het sisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes... en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. Een Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar ingewikkeld is om te handhaven en roept de regering op om er wat aan te doen. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Hij had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Tot nu toe zijn er 5 doden gemeld en meerdere gebouwen zijn ingestort. En Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding voor de Iraanse aanvallen op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. En dan het radioweer. Eerst een mix van zon en wolken, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien en het wordt 20 tot 22 graden.
2: Stem nu op radio10.nl.

0: weer terug in het land.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, ik heb 3 dagen in coma gelegen.
0: En je bent niet eens een berg opgelopen.
1: Nee, niet te geloven. Ja, maar klopt het nou dat jullie samen hebben geïnformeerd om samen de Grebbeberg nog op te
0: gaan? Ja, dat maak jij ervan. Nou, het was een intensief weekend, maar ook echt een heel mooi weekend. Want wat een geweldig evenement was dat. Hè? Dat Alpe d'Huez, ja, zijn we natuurlijk geweest in Frankrijk. Waarbij 5000 deelnemers de berg op gingen. Ja. Om onderzoek voor kanker. Ja. En ja, het was echt wel mooie verhalen gehoord. En,
2: heb je bijzonder bedrag opgehaald?
0: Een groot bedrag opgehaald.
1: 25 miljoen. Ja, zo, dat is niet te geloven.
0: Ongelooflijk.
1: Een dag voorbij dat ik ze op mijn rekening heb. Hè? Een dag of twee. Hey, vrouwtje, ja, heb jij een beetje kunnen slapen vannacht?
0: Nou, nee, ik was vaak wakker vannacht. Nou ja, ik denk een stuk of 2, 3 keer of zo. En de eerste keer dat ik wakker was, was om 1:30 s'nachts. Mm-hmm. Moest ik plassen, inderdaad. Dus ik ging eruit. Maar ken je de, je hebt van die Sonos boxen, hè? Die staan dan op mijn slaapkamer.
1: Die Bluetooth dingen.
0: Bluetooth dingen. En daar zit dan zo'n lampje aan de bovenkant.
1: Oh,
0: en dat vind ik dan heel irritant. Dus ik gooide even mijn BH erop. Zo van, nou, dan is dat lampje uit.
1: Ben jij ook zo lichtsensitief? Want ik kan het dus absoluut niet hebben als ik al zo 1 lichtje in mijn slaapkamer is.
0: Ik ook niet. Dat moet allemaal uit. Ja. Precies, ik hou ook van donker. Dus ik deed mijn BH erop.
1: Je BH.
0: En die legde ik erop. Ja, dat was het eerste wat ik pakte van mijn stoel.
1: Dat is wel heel klein. Ik erop. Dat qua oppervlakte?
0: Nee. Het is heel vrouwenvriendelijk wat je nu doet. Maar, dus ik legde dat erop en ineens springt dus die box keihard aan. Maar met een soort Italiaanse muziek die ik heel vaak overdag op heb staan. Maar dat is best wel scary. Dus dat gaat heel
1: bella
0: hard aan.
1: Bella ciao.
0: En een heel vrolijk muziekje. En dat sprong heel hard aan. En ik dacht dat dat gelinkt was aan je telefoon. Dus ik zat op mijn telefoon en ik kreeg het niet uit. En die muziek was hard. Was keihard in mijn slaapkamer.
1: Klaar wakker.
0: Ja. Ik kreeg hem dus nooit uit. Uiteindelijk bleek dus inderdaad dat komt door touch, weet ik wel. Dus ik heb hem gewoon uitgedaan. Aan de achterkant ging die uit. Maar toen kwam ik dus in een soort koortsdroom daarna terecht. En ik heb over jou gedroomd, Hannelore.
1: Oh, vertel eens. Ja. Ik had hem aangevlogen en toen?
3: Wat heb je gedroomd?
0: Nou, ik droomde dat wij samen... Ja, we zijn natuurlijk die berg opgegaan. Dat wij samen verdwaald raakten. En dat we te laat bij de show kwamen. Oh, nee. En dat ik een auto-ongeluk kreeg.
1: Samen
0: het was een
1: werden.
0: Drama.
1: Jullie lagen geschaard in de berm.
0: Nee. Ik ben blij dat we allebei nog leven aan de loer. En dat jij hier naast mij zit. Oh, en dat alles goed is.
1: Het is 8 minuten over 6.
2: We hebben het over.
1: Hier naar over gaan.
0: Zometeen feit of fabel.
1: Ja.
0: Over drama gesproken. Jij bent aan de beurt, Hannelore. Waar gaat je verhaal over?
3: Nou, mijn verhaal gaat over de eerste en de enige keer dat ik een nieuwsbulletin miste.
2: Oh, dat gebeurt niet vaak. Je bent er eigenlijk altijd wel.
0: Ja. Over koortsstromen gesproken. Ik ben benieuwd.
2: Nou, we hoort zo. Eerst Soul Asylum bij Radio 10. Bye.

0: ABC. Nou, het is echt een ABC'tje geweest afgelopen week.
1: Ja, hey, het is een tijd voor...
2: Feit of fabel?
0: Ja, onze eigen fabeltjeskrant. Elke dag een verhaal namelijk.
3: Oh, daarom wil je dit...

0: feit.
1: Oké.
0: Okay. Hanne Moore, vertel eens even.
2: Ja, dieren uit het binnenste buitenbos.
1: Is het een feit? Wat ga je het over hebben?
3: Mijn hemel. Het is wat veel, Gordon.
1: We komen er wel uiteindelijk.
3: Yes. Gordon is wat veel. Oké, okay, nou, mijn verhaal gaat over de eerste en enige en hopelijk ook de laatste keer dat ik een nieuwsbulletin miste. We zaten net in het Talpa-pand. Ik denk dat het een jaar of...
1: 18
3: ja,
1: geleden.
3: Nee, wat zal het zijn geweest? 12 geleden is. We zaten hier net in het pand. Toen waren nog heel veel dingen anders. Ik las nieuws bij een andere radiozender. De middagshift was dat. En we zaten op de redactie waar nu zeg maar techniek zit. Dus beneden. Dus elk uur, dus zat ik heel braaf een bulletin te tikken, moest ik dus met mijn bulletin naar de studio lopen. Dat was ongeveer een minuut lopen als je flink doorliep.
1: Ja.
3: Het pand was nog in aanbouw. En ik ben toen op weg naar de studio dacht ik, oh, ik ga nog even naar het toilet. Want ik moest plassen. Dus ik met mijn A4'tje waar mijn bulletin op zat, ben ik dus die wc ingelopen. Ik ging daar zitten. En
1: nummer 1 of nummer 2?
3: Gewoon nummer 1. Dat is toch plassen? Nou, ik moest gewoon plassen.
1: Dat is toch plassen?
3: Ja, weet ja, ik okay. veel. Ja. Wat doet het ertoe? Ik moest naar de wc en ik ga echt zitten en die deurklink valt. Ik sta dus met die deurklink in mijn hand. En ik hoor zo poef aan de andere kant. En die deur, ja, de onderkant is gewoon dicht. Dus ik denk, wat moet ik nou doen? Ik denk, nou, eerst even plassen, rustig aan. En ik was klaar. Ik denk, nou, dan tik ik die deur even open, want hoe moeilijk kan het zijn? Nee, dat slot ging er wel gewoon vanaf. Maar ik kreeg dus gewoon die deur niet open. Ik denk, ja, wat moet ik nou doen? Dus ik zat daar. Ik denk, ja, ik had ook niks bij me. Geen telefoon. Ik denk, ja, uiteindelijk zullen ze me wel missen. Nou, dat heeft dus echt, nou ja, ik weet niet hoe lang. Ik denk wel een minuut of 10 geduurd. Voordat er dus iemand anders die wc binnenkwam. En toen heb ik dus alarm geslagen. Hallo! Zit hier... Joe, kan je iemand halen? Want ik sta met die deurklink. En ik had nieuws moeten lezen. Ik had ook geen horloge. Ik wist het allemaal niet. Nou, uiteindelijk iemand van beveiliging die heeft toen aan zijn kant, zeg maar, die deurklink erin gedaan. En ik ook. Nou, toen ben ik er dus uitgekomen. Ja, er is dus helemaal geen nieuws geweest dus dat uur. Ze hebben maar gewoon de commercials doorgestart. Want ze dachten, ja, die Zwitserloot, die komt op het laatste wel even binnenrennen met het nieuws.
2: Maar dat jij gewoon rustig bent gaan plassen terwijl die klink
3: ja,
2: eruit.
3: Als je moet, dan moet je, toch?
2: Ja, dat is waar.
3: En, dat geen zin. Ja, dus heb ik daardoor een nieuwsbulletin gemist, omdat ik mezelf had opgesloten op de wc.
2: Nou. Is dit verhaal een feit of een fabel van Hannelore? Stuur een berichtje via de app van Radio 10. Of bel 0909 300 1010.
1: 18 minuten over 6 inmiddels. Zeker. Ja. Je hoort Coldplay op de radio. Viva la vida.

0: fabel.
1: Zojuist vertelde Hannelore dat ze ooit het nieuwsbulletin heeft gemist omdat ze vast zat op de wc. Is dit verhaal een feit of een fabel? Wat denk jij, Gordon?
2: Ja, ik. Jij bent een perfectionist, hè? Dus laten we dat even wel wezen. Als ik dat zo inschat, vind jij dit vreselijk als je dit zou overkomen?
3: Nou ja, het was overmacht.
2: Het is overmacht natuurlijk. Ik denk heel eerlijk gezegd dat het geen wc was, maar dat je bij het buffet stond.
3: Dat ik mezelf glim had gezeten. Wat is dat nou weer?
4: Dat is dat nou? Ja, moet dat nou?
2: Nee. Ik denk dat het waar is.
1: En jij, Jan-Paul?
4: Want ik denk dat inderdaad Hannelore een perfectionist is. Maar ze is ook wel af en toe een klein beetje onhandig. Dus ik denk dat dit wel waar is.
3: Het is mooi hoe we elkaar steeds beter leren kennen.
4: Ja, absoluut.
2: Hoef ik geen berg voor op te lopen.
1: Het zou waar kunnen zijn, inderdaad. Maar ik ga toch zeggen, even voor het evenwicht in de groep, ga ik nee zeggen.
2: Want?
3: Jij zegt fabel.
1: Ik zeg fabel, omdat je zei van, ik heb geen horloge om. Dat vind ik heel raar als nieuwslezer. Ik had geen tijd bij me.
4: Oh ja.
1: Dat de ene detail heeft me een beetje aan twijfelen gebracht.
2: Laten we het even vragen aan onze luisteraar. Nick, goedemorgen.
5: Goedemorgen allemaal.
2: Hallo. Wat gezellig dat je luistert, jongen, zo vroeg.
5: Ja, altijd.
2: Ja, wat gezellig. Leuk.
5: Ja.
2: Vertel het eens.
5: Ik denk dat het een feit is. Want ik heb het zelf vorige week ook gehad.
3: Oh, vorige week?
2: Moest je het nieuws lezen?
3: Ja.
5: Nee, dat niet. Ik wou het huis in. Alleen we hebben de deur, een nieuwe deur. En we hebben een nieuwe klink opgezet. En die wordt verbonden door zo'n palletje.
2: Ja.
5: Dus ik wil eigenlijk het huis in. En ik trek aan de klink. En ik heb de hele klink in mijn hand. Want de vrouw had dat kleine schroefje niet vastgedraaid.
1: Oh, het is altijd de vrouw, hè, die dat aan.
5: Ja.
2: Nou, we gaan het meemaken. Hannelore, wat is jouw verhaal?
3: Het verhaal dat ik mijn eerste en enige ooit nieuwsbulletin heb gemist omdat ik mezelf had opgesloten op de wc, is een fabel.
2: Nee! Oh, dat heb je goed gedaan.
1: Dan heb ik jou goed ingeschat.
3: Ik heb nog nooit een nieuwsbulletin gemist.
2: Nee.
3: Oh. Wel dat ik echt te laat was en hijgend het voorlas, maar nooit helemaal gemist.
1: Zie je wel, ik ken jou beter dan Nick, echt anybody. Ja.
2: Helaas, Nick. Helaas.
3: Sorry.
2: Maar goed, dank je wel voor het bellen, jongen.
1: Dank je wel, Nick.
5: Geen probleem.
2: En een fijne dag. Zometeen het nieuws met onze eigen Hannelore, die nooit had vergeet.
3: Inwoners van Spanje zijn toeristen zo zat dat ze drastische maatregelen nemen. Welke dat zijn, hoor je zo.

0: 10. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
2: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
9: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze.

0: en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
4: Omdat je mijn favoriete papa bent.
5: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
8: GWC!
6: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the tribes.
8: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hé, hey, bedankt.
16: Merci.
15: Thanks.
14: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Radio 10 met deze week de stemweek voor de 80s en 90s top 1500. Jij bepaalt hoe die lijst gaat klinken volgende week. Dus geef je stemlijstje door via radio10.nl.
18: Ja, en het Radio 10 weer. De dag die start droog, net als mijn tante vroeger. Vanmiddag wel kans op een buitje en de temperatuur ligt tussen de 20 en 22.
17: Is dat nou ook
19: vroeger? Niet nu. Ook zo hard lachen om je eigen grap. Ja, dat is nog het allerleukste.
17: Ik zie het al vol. Ja.
19: Het radioteam verkeer dan. Er zijn 9 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk Centrum en Zoeterwoudendorp 11 minuten. De A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 13 minuten. En de A50 Os-Utrecht... Sorry, die bestaat niet, Os-Eindhoven is het. Tussen Eerde en Zonnebreugel, 23 minuten. En dat komt door een auto met pech.
17: Nou, het is 3 minuten over. We zijn er, Gordon en Graukje. Op 10 en Hannelore met het nieuws.
19: Ook jouw maandagochtend.
20: Een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Hoeveel doden er zijn, is nog onduidelijk. Er worden er 3 of 5 gemeld. Onder meer een fastfoodrestaurant en een school zijn ingestort. En experts waarschuwen nu voor een tsunami.
18: Ja, ik heb dus nu voor het eerst echt wezenlijk een aardbeving gevoeld. Maar het is echt fucking eng, hoor.
19: Heftig is dat, hè?
18: Ja, het is echt eng.
20: Waar was dat en hoe zwaar?
18: 4.1 was die.
20: Oh jeetje, deze was 7.8.
18: Ja, kinderen. Ja. Wauw.
20: Ja. Het verbod op het nasissen van vrouwen heeft nog weinig effect. Daar schrijft het AD over. Het cisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes. En er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. Een Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar ingewikkeld is om te handhaven. En roept Den Haag op om er wat aan te doen.
18: Een cisverbod heb ik nog nooit van gehoord.
19: Dus je mag wel allerlei dingen schreeuwen naar vrouwen, maar je mag niet sissen.
20: Nee, dat is... Maar dat is ook zo irritant als je ergens loopt en je hoort... Heet de
19: nou, deden ze het nog maar eens.
20: Nee, dit is echt niet leuk, hoor.
17: Nee, dit wil je niet.
19: Toch heerlijk?
18: Ik word nooit meer nagefloten.
19: Nee? Er was een tijd.
20: En inwoners van het Spaanse vakantieeiland Lanzarote zijn alle toeristen zat. Jaarlijks bezoeken gemiddeld meer dan 3 miljoen toeristen dat Canarische eiland. Vooral veel Britten zijn het. Ja, en die willen ook zo goedkoop mogelijk vakantie vieren. Dus er valt ook niet veel aan ze te verdienen. En door die vele Airbnb-accommodaties op het eiland zijn de prijzen van de woningen enorm gestegen. En nu nemen de inwoners drastische maatregelen. Ze plakken onder andere de sleutelkastjes van de Airbnb.

0: minder mensen komen die vervolgens meer geld gaan uitgeven.
1: Ah, dat is het idee. Ik heb het Lanzarote nooit echt begrepen. Want dit is volgens mij een zwart lavastrand.
2: Ja, nou, klopt. Ik ben er wel eens geweest.
1: Wordt niemand vrolijk van, volgens mij.
2: Nou, wat mij toen het meest opviel was dat toen ik op weg was naar Lanzarote in het vliegtuig, dat er echt alleen maar senioren om me heen zaten.
0: Maar, ja, klopt. Ja,
2: maar echt gewoon 65-plussers. Ja, daar is helemaal niks mis mee, maar dat is dus wel een bepaalde sfeer op dat eiland.
1: Dan kan je toch beter naar Madeira gaan? Dat is echt een mooi eiland.
2: Daar ben ik nog nooit geweest.
1: Met bejaarden, alleen die hoef je niet te zien, dan ga je de berg in. Maar het is echt fantastisch.
0: Ik ga voorlopig geen berg meer op.
2: Nee. Dat hebben we wel gehad. Ja.
1: Ik ga mijn eitjes maken, jongens.
3: Ja. Oh ja.
2: Gelukkig. Tot zo.
3: En zo meteen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op televisie.
2: Ja, klopt. Met daarin wederom een vrouw onvriendelijk.

0: Voor de replay bij Radio 10.
1: Annie.
0: Wat hebben we al gemist op de
1: Annie.
2: Het personeelstekort in de zorg wordt een gigantisch probleem. Als er niets gebeurt, loopt het tekort op naar 300.000 werknemers binnen 10 jaar. In RTL Tonight bespreken chirurg Helene Snijders en journalist Anna Chimbrère dit. En vertelt Helene dat verpleegkundigen zich niet gewaardeerd voelen. En dat komt niet alleen door het lage salaris.
3: Dus een verpleegkundige is niet iemand die je wast. Dat is iemand met een, er zijn hoogopgeleide of zijn goed opgeleide, en heel vaak vrouwen, maar ook mannen, die daar met kennis en expertise zitten en die toch heel vaak worden gezien als iemand die het hulpje is.
4: Maar het heeft ook te maken toch met die belachelijke schema's. Want ik heb toevallig voor Pointer een paar keer gedraaid, bij ook voor zorgpersoneel dat uitviel. Het ging heel vaak over dat ze dan een jaar van tevoren al vrije dagen moesten opgeven. Dat ze onmogelijk een keer een dagje vrij konden nemen. Dat ze ook vaak overbelast waren door mantelzorg. Want vaak zijn verpleegkundigen ook degene die aangesproken worden voor mantelzorg. Ze zijn gewoon ook totaal overbelast.
5: Ja, ik vind sowieso mensen in de zorg ondergewaardeerd. Dus dat verbaast me niks.
1: Zeker, zeker. En tegenwoordig is het ook niet meer zo. Vroeger had je echt een arts was dan zeg maar hoger in rangorde. En volgens mij wordt er nu veel meer gewerkt met teams. Weet je, je bent allemaal gewoon gelijk. Maakt niet uit of je een arts bent of een verpleegkundige.
5: Dat is best zo.
1: Dat vertelde ook, die Helene Snijders ook van, want zij is zelf chirurg. Zij zegt, ja, wij werken helemaal niet meer in rangorde. Of dat ik dan hoger ben dan een ander. Er zijn gewoon
2: waarschijnlijk echt wel wat meer betaald.
1: Ja. Zeker. Ja. Dus daardoor is er al automatisch meer een rangorde. Ja, dat is waar. Ja.
2: In datzelfde RTL Tonight is oud-Oranje-keeper Tim Krul aangeschoven. Hij blikt met Humberto terug op zijn legendarische invalbeurt tijdens het WK van 2014. Hij verving toen eerste keeper Jasper Cillessen in de kwartfinale tegen Costa Rica. En hij vertelde gisteravond zijn geheim wat betreft het stoppen van penalties.
6: Ja, de allereerste penalty die ik voor Newcastle United pakte was tegen Chelsea. En dat was Frank Lampard. Dat is echt een legende in Engeland. En hij legt die bal neer. En ik loop daarheen met mijn Haagse bluff en ik geef hem een klap op zijn achterhoofd dat hij die bal neerlegt.
7: Gewoon zo.
6: Echt een bakka gewoon. Ja. En die kijkt me aan, die van, wat doe jij hem? En dat was echt het moment dat je zo gewoon zag, zelf zo'n legende, van, die was helemaal van zijn concentratie af.
5: Ja, dat flikte Hans van Breukelen.
1: Ik vind dat zo'n mooi verhaal.
5: Hans van Breukelen vroeger deed het ook. En keek je aan en wees je naar zijn ogen zo.
1: Ja, maar ik vind het toch wat anders. Want hij zegt ook, ik geef hem aan bakka, ze noemt hij het dan, weet je, zo bakka. Achterop zo. Maar dan denk ik, mag dat gewoon zo? Maar je mag dus kennelijk iemand een beetje zo'n tik geven.
5: Nee, dat mag niet.
0: Nee. Fysiek aanraken volgens mij is dan wel
1: een grens. Toch?
0: Nee.
5: Ja, ik vind het jammer, want ik vind het heerlijk als mensen aan me zitten.
1: Ja, maar jij bent ook geen topkeeper.
5: Ik ben wel een topper.
1: Nou, dat was je ooit.
5: Ja, dat is misschien een leuk idee om een equivalent te verzinnen. De Bottoms in concert.
2: Nee. Ja. En gisterochtend was paragnos Lisbeth van Dijk weer te gast bij Harry Mens in Business Class. Harry vraagt haar vaak om het nieuws van de komende week te voorspellen. Maar nu viel hem voorafgaand aan het interview iets op.
8: Ja, dat is altijd een feest om je te ontvangen. Je gaat er steeds mooier uitzien.
9: Steeds mooier?
8: Ja.
9: Daarvoor was ik lelijker.
8: Ja, je was met toen je zwaarder was, was je minder mooi. Je wordt steeds mooier.
9: Dank je wel.
8: Dus daar moet echt, je moet een man of je afstand, denk ik.
1: Jij had het kunnen zeggen, Gordon.
9: Nee, daarom zit ik bij jou, want misschien kunnen we een oproep doen.
8: Nou, laat maar eens even, dit loopt weer uit de hand.
5: Als ik die man hoor praten, ik bedoel, you gotta love him to hate him. Maar ik denk dat je nog een maand heeft.
1: Ja, het is van een, het is van een onhandigheid. Volgens mij is het ook, want dit is uit zijn mond een compliment. Hè?
2: Ja, maar wij spraken hem vorige week. Gordon, je bent toen uitgenodigd om te gast te zijn in business class.
5: Niks meer van gehoord.
2: Nee,
5: ik denk dat hij het heeft. Ik denk, er ligt een rouwkaart op mijn mat deze ochtend.
1: Maar gaat dat nog gebeuren?
5: Ik heb geen idee.
1: Dat zou toch wel leuk zijn?
5: Ja, nee, goed, ik zie het wel.
2: Misschien krijg je ook een complimentje met je nieuwe lijf.
5: Oh. Van Harry Mens?
2: Ja.
5: Harry Mens held.
2: Ja, precies.
0: Ik ben overtuigd om ook mee te doen.
5: Jongens, 13 minuten voor 7 hier op Radio 10. Met de allergrootste hits aller tijden. De Doobie Brothers met Listen to the Music.

0: Het is Tina Turner bij Radio 10 en The Way of the World.
1: De 80s en 90s, top 1500, stem mee.
0: Ja, vanaf volgende week maandag dan ga je de lijst horen. De 1500 allerbeste liedjes uit de 80s en 90s.
2: Leuk.
0: Ja, dat is nogal een decennium. Decennia eigenlijk, hè? 80s, ja. 90s, waar zit jullie gevoel?
2: Nou,
0: waar
2: ik muziek? Vind de 90s het leukst.
3: Ja, zeker de 80s.
0: Ja?
3: Ja, oh, echt? Te gek.
2: 90s.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Je hebt daar meer gevoel mee.
2: Ja, dat, oh. Ja. Dat waren mijn jaren ook.
0: Van jouw eigen liedjes.
3: Jaren.
0: Ja, absoluut. Nou, ook aan jullie de vraag om even goed na te denken over welke liedjes je dan wil kiezen. Dus als je een stemlijstje moet maken met een stuk of 20 liedjes, welke zouden dat dan zijn?
3: Ja. Is dat dan lastig? Kill Your Darlings.
0: Ja. Ja. Ik ga later deze week nog wel even specifiek aan jullie vragen welke liedjes dat dan zijn. Dus denk er alvast even over na. Maar ook als je luistert, geef je stemlijstje nu door. Je kunt hem doorgeven via radio10.nl. En vanaf volgende week hoor je hem dus de 80s en 90s top 1500 hier bij Radio 10.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
8: Lineker! Ja, Gary Lineker!
7: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Frankje op 10. Ja, we hebben zin in het WK voetbal. En dat komt ook door al die heerlijke oranje meezingers die ooit zijn gemaakt. Maar welke zijn er ook alweer? Hoor je dadelijk. Eerste nieuws. Hannelore, goedemorgen.
9: Goedemorgen. AI gaat ook worden ingezet om te beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen. ING gaat dat als eerste bank in het land doen, meldt het FD. Huizenkopers kunnen zo sneller duidelijkheid krijgen. Bovendien heeft de bank een tekort aan mensen die hypotheekaanvragen kunnen beoordelen. Die hebben trouwens wel het laatste woord. Een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Over het aantal doden is nog onduidelijkheid. De cijfers variëren van 3 tot 8. Experts hebben gewaarschuwd voor een tsunami. De hoge golven kunnen ook onder meer Indonesië en Japan bereiken. En het blijft lastig om straatintimidatie tegen vrouwen aan te pakken. In een paar gemeenten loopt een proef dat BOA's boetes kunnen uitdelen als mannen iets tegen een vrouw roepen of als ze sissen. Maar dat heeft maar een handjevol boetes opgeleverd, schrijft het AD. Het probleem is dat er harde bewijzen moeten zijn. En dan het Radio 10 weer. Eerst een mix van zon en wolken. Maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. En het wordt 20 tot 22 graden.
10: Het Radio 10 verkeer. Er zijn 13 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Empelbrug 13 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal-West 21 minuten door een ongeval. En op de A58 tussen Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal 14 minuten.
11: Stem nu op radio10.nl.

0: dat gaan wij hier nu eventjes bepalen.
1: Oh ja,
0: net zo
1: dat gaan
0: alle.
1: We nu bepalen.
0: Ja, ja, het WK staat natuurlijk op het punt van beginnen. Donderdag is de eerste wedstrijd, hè, de openingswedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika om 9:00 s'avonds.
2: Je vertelt het ook met zoveel vuur dat
0: ja,
2: je er echt op
0: ik heb er echt
2: ook.
0: Zin in. Ja, ik kan niet wachten. Zondag komt het, Zondag komt het Nederlandse elftal voor het eerst in actie om 10:00 s'avonds tegen Japan.
2: Ja.
0: Ga jij daar naar kijken?
1: Ja, natuurlijk. Ja, het is voor ons natuurlijk wel...
0: Hij is midden in de nacht voor ons.
1: Boklaat, maar... Ja. maar ik ga natuurlijk kijken. Ja, ja? Ik ben natuurlijk wel heel nieuwsgierig.
0: Nou, jij dan, vrouwtje? Ik hoor het de volgende ochtend
1: oh, oké, jij kijkt de herhaling. Samenvatting.
2: Ja, nee, maar ik heb wel het idee dat het leeft niet zo, het WK.
0: Dat
2: het
0: idee heb ik dus ook een beetje.
2: Ja. Ja,
0: in ieder geval, bij mij in de straat is meestal wel oranje. En ik woon nou, niet echt in een volksbuurt, maar wel ook, ja, ook wel een beetje wel. Maar ik zie helemaal niks eigenlijk.
1: Nee, ik hoor er ook helemaal niemand over.
3: Dat komt vanzelf. Ik heb het er straks om 7:30 nieuws over.
0: Oké, okay. Dat moet even langzaam gaan beginnen.
1: Je moet ik zelf het feestje een beetje maken natuurlijk. Ja, dat zit hem ook in de muziek. Dus als je die liedjes hoort, dan krijg je ook vanzelf al een beetje het gevoel. Want er is heel wat leuks gemaakt.
0: Dat is waar, ja.
1: Deze editie van het WK. Ik heb even een paar even meegenomen. Die van Samuel Welt hebben jullie vast wel gehoord. Hè?
4: Ja, één ding is zeker. Beest is weer los. En wij gaan achter hem staan.
2: Zeggen, hoe meer ik hem hoor, het is echt een hele goede plaat. Ik vond het eerst niks.
1: De leeuw komt eraan, ja, dat is goed. Dan heb je natuurlijk ook nog deze van Gerard Joling.
2: Oh, ik ga
4: het hele land is rood, wit, blauw, Nederland is overal. We kunnen de straten volledig.
1: Ja, je voelt het feestje toch wel.
0: Ik vind het een leuk liedje.
1: En natuurlijk een hele grote is die van Snollebollekes die voor de gelegenheid in de, ook in de Engelse versie hebben gemaakt.

0: Hey, maar wat ik dan zo knap vind, hij kan helemaal niet zingen, die is Rob Kemps. Hij playbackt dit nummer dus. En daar treedt hij dus gewoon mee op in het land. Ja, ik vind het toch een godsbaar.
1: En dit is toch een knaller, dit nummer.
2: Ja, maar dit zijn natuurlijk wel allemaal redelijk nieuwe versies, nieuwe liedjes. Ja. Hè? Maar dat zijn natuurlijk ook gewoon all-time favorites. Hebben jullie er ieders eentje?
1: Nou, wat ik wel echt wel een favorite vind, is van natuurlijk van Wolter Kroes. Viva Hollandia.
2: Oh, ja.
1: Ja. Het is prima. Ja, dit is toch sfeer?
2: Het is ook goed.
0: Nee, jongens, luister even. Er is maar één. Ja, kijk, ik bedoel, ik ben niet de allergrootste André Hazes fan. Dat heeft zijn redenen. Maar er is één liedje voor het WK. Die is onlosmakelijk verbonden. En dat is Wij houden.

0: Ja, hier kun je niet omheen eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat is ook dit zijn wel twee knallers dit natuurlijk.
2: Maar laten we de luisteraars laten kiezen.
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Welke van deze twee hits vind jij het beste? Ben jij team Vrouwtje? Dus zeg jij Wolter Kroes, Viva Hollandia. Of ben jij meer team Gordon met André Hazes en Wij houden van Oranje?
2: Ja, en als je bij mij in het team zit, dan weet je het, hè? Nootjesheepje laten vallen.
0: Nou ja, laat het even weten, hè? Via de app van Radio 10. Team Gordon, team Vrouwtje. En dan degene met de meeste stemmen zullen die gewoon gaan draaien, toch?
3: Dat gaan we dan doen.
1: Zeker, ja.
0: Dus ja, ga je voor Wolter Kroes of voor André Hazes?
1: Ja.
0: Wolter Kroes, Vrouwtje.

All Time in bij Radio 10. You can call me Al. Ja, we zijn op zoek naar het beste WK-nummer aller tijden. Ben jij team Gordon en kies je voor André Hazes bij Houden van Oranje? Of ben jij team Vrouwtje, Wolter Kroes en Viva Hollandia? Dus laat het even weten. Team Gordon of team Vrouwtje? Geef het door via de app van Radio 10 of bel 0909 310 10. Hoor je nu Anouk?

0: Anouk bij Radio 10. Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow. We zijn op zoek naar het beste WK-nummer aller tijden. Ik bel je
1: zomaar even op. Ja, goedemorgen René.
2: Goedemorgen Gordon.
1: Wat dacht jij vanochtend toen je het hoorde van dit is mijn favoriet? Vertel eens even.
2: Nou, dat André Hazes is gewoon de beste.
1: Ja, hè?
2: En zeker met dit liedje.
1: Ja.
2: Dat gaat dat gewoon dwars door je heen.
1: Ja, ja. Kan je hem een klein stukje zingen?
2: Een klein stukje zingen? Oh, met mijn ochtendstem. Nee, laat maar.
0: Oké, dankjewel. Ja, voor de duidelijkheid, Gordon, jij bent voor André Hazes. En Vrouwtje, jij zegt, doe maar gewoon Wolter Kroes.
3: Ja, Viva Hollandia.
1: Ja, het is, wij houden
3: gezelligheid. Ja, Sylvana, goedemorgen.
4: Yeah.
3: Ja, Sylvana, jij bent team Vrouwtje met Wolter Kroes, hè?
4: Ja, natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
1: Zo natuurlijk.
3: Ja, waarom vind je dat zo'n goede plaats?
4: Nou, een feestnummer. Het moet toch een feest zijn? Ik vind het een beetje serieus dat andere. Ja, laat me wel zijn. Het is mooi, hè, van André Hazes. Maar kom op, een beetje feest. En dat, iedereen moet van die stoel af.
3: Ja, ik voel jou helemaal, Sylvana.
1: Sylvana, dit is jij denkt, als je André Hazes hoort, dan gaat die kist naar beneden.
3: Nee. Nee, maar ik snap jou wel. Het is meteen feest op de stoelen staan. En dat wil je met de WK, toch? Gezelligheid. Ja, dankjewel. Ja.
1: Dankjewel, Sylvana.
4: Oké.
1: Okay. Erik, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Welk team ben jij? Team Vrouwtje of team Gordon?
5: Ja, Hazes natuurlijk.
1: Ja, Hazes. Ja. Dat is de basis.
5: Jongens, Hazes is de basis. Hè. Dus, zet hem aan en knallen met die handel.
1: Oké, okay. Nou, met de meerderheid van de stemmen heeft gewonnen. Hazes. Dankjewel, Erik.
3: Ja, het beste oranje nummer ooit dus.
1: Jongens, laten we even in de stemmen komen.

0: Maar dit is toch ook wel... Ja, sfeer.
1: Ja, kom op. Hey, maar laten we hopen, jongens, dat het gewoon niet met een teleurstelling begint.
2: Nee. We moeten erin, toch?
3: Ja, zeker.
2: Het gaat wel lukken met deze liedjes natuurlijk. Duidelijk de winnaar ten opzichte van Wolter Kroes, Heil en de Razers. We houden van Oranje om dat WK-gevoel er een beetje in te gooien.
3: Ja.
2: Gordon en vrouwtje, de ochtendshow over meezingen gesproken.
3: Ja.
2: Zullen we deze
3: gaan? Gaan we weer, jongens.

0: Radio 10 en de grootste hits alle tijden binnen Joe Alstad en My Life.
1: Ja, maar eerst het Radio 10 weer natuurlijk. Hè,
2: nee, we gaan niet vertellen wat we zo
1: straks
2: hebben.
1: Ja, dat is waar.
3: Wat zit er allemaal in het nieuws?
2: Ja, je herkent Nederlanders op het vliegveld razendsnel aan één ding. Wat dat is, hoor je zo.

0: Radioteam.nl.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
10: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
14: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
15: Lineker!
16: Ja, Gary Lineker!
14: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja.
19: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
20: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
21: Met deze week in de bonus. Alle A bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
20: Lekker hoor.
21: Alle A schalkipburgers en A terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
20: Boeie.
21: Alle A kiesjes en pies, ook tweede gratis.
20: Zoé.
21: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
20: Yes.
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Hamster.
22: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
23: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
24: Lekker van Albert Heijn.
25: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
0: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Radio 10 met een leuke uitdaging voor jou als muziekliefhebber. Want wat zijn nou de beste liedjes uit de jaren 80 en de jaren 90? Met jouw voorkeur stellen we de 80's en 90's top 1500 van Radio 10 samen. Die hoor je vanaf volgende week maandag. En jouw stemlijstje geef je door via radio10.nl.
2: Maar nu is dat Radio 10 weer. De dag start droog. Vanmiddag wel kans op een buitje. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 22 graden.
3: Nou, niet verkeerd. Nee. Radio 10 verkeer. Er zijn 22 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. 23 minuten door een auto met pech. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal-West. 52 minuten, dat komt door een ongeval. En de A59 Zonzeel-Oss tussen Drunen-West en Engelen. 24 minuten, ook dat komt door een ongeval.
1: Ja, sterk als je erin staat. Het is 4 minuten over 7:30. Gordon en Vrouwkje in de ochtendshow van Radio 10. En Hannelore met het nieuws.
4: Goedemorgen. Het is niet zo moeilijk om gegevens in te zien van honderdduizenden mensen die geldproblemen hebben en daarom een bewindvoerder hebben. Volgens RTL gaan de bewindvoerders namelijk niet goed om met gegevens en kunnen hackers makkelijk toeslaan. Het gevaar schuilt in slecht beveiligde oude e-mailadressen, waardoor namen, woonadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en ook alle schulden op straat kunnen komen te liggen.
3: Dat is best wel kwalijk als je toch al in een hele kwetsbare positie bent, dat je dan ook nog eens een keer extra doelwit bent eigenlijk.
4: Precies,
3: dan.
4: Ja.
3: Dat is wel...
4: Ja. Eindelijk lijden we eraan. Oranje koorts. De vlaggen en versiering vliegen sinds een paar dagen de deur uit, zeggen de leveranciers. En niet alleen Nederlandse supporters slaan massaal versiering in. Ook artikelen voor andere landen worden nu volop gekocht, zoals Turkije, Marokko, Kaapverdië en Curaçao. Door de drukte draaien sommige bedrijven inmiddels over uren.
2: Ja, ik vind het ook wel leuk hoor, dat Curaçao. Ik moet eerlijk zeggen, ik wil ook daarop verheugen op die wedstrijd.
3: Zo leuk.
2: Ja. Ja.
1: Ze moeten als eerste tegen Duitsland volgens mij.
2: Ja, zij hebben de uitzwaaiwedstrijd met 4-0 gewonnen van Aruba. Oké, Aruba. Dan denk je van, het is niet echt. Maar goed, je kan beter winnen met een goed gevoel weggaan als dat je met 0-1 verliest natuurlijk.
3: En als ze ergens een feestje kunnen bouwen, dan is het wel op Curaçao.
2: Oh, het zal me toch... Ik kan me er niks meer voorstellen. Nee, ze zijn heel ver komen. Dat
3: zou toch wel heel leuk zijn.
2: Jawel.
3: Ja, en toch merk ik hier in het straatbeeld nog niet heel veel van de oranje koorts.
4: Nou ja, we zijn massaal aan het inslaan. Dus komt vanzelf.
3: Ja, dus het gaat langzaam maar komen.
2: Ja. Ja. Ja. Je weet hoe oranje koorts eruit ziet. Hè? Dat is Donald Trump. Ja. Die heeft echt oranje koorts.
3: Een echt gevalletje van oranje koorts.
4: En je herkent Nederlanders op het vliegveld steeds vaker aan één ding. Hun eigen bammetjes. Bijna de helft van de vliegpassagiers koopt bewust niks te eten op het vliegveld, meldt de Telegraaf, maar trekt van tevoren nog even de eigen koelkast leeg. Logisch ook, want bijvoorbeeld voor 2 kroketten op brood tik je zo €14 af. En in het vliegtuig betaal je al snel €7 tot €10 voor een heel simpel broodje.

0: Hè, toen we afgelopen week naar Zwitserland gingen. Wauw, wat heb je een chique tent hier.
1: Eventjes. Ik bedoel, je gaat op vakantie. Wil je toch, dan ben je toch in een soort van sfeer dat je denkt van, kan mij iets schelen en leuk.
0: Ja, maar vakantie is al duur genoeg.
2: Ja, maar het is toch voor iedereen is dat anders. Ja. Ik kan me wel heel goed voorstellen, het is al heel duur. Ja, je maakt al veel kosten.
1: Je broodtrommeltje trekt.
0: Ik doe dat ook hoor. Ik kijk nog even wat niet goed is tegen de tijd dat ik terugkom in de koelkast. En dat neem ik dan lekker mee.
2: Nou ja, en daarbij is er ook heel veel ongezond te krijgen. Dus als jij gewoon lekker je bammetje met kipfilet wil of met kaas.
0: Niks mis met Gordon.
3: Maar bij jou in die VIP-lounge is het natuurlijk heel anders. Hè?
0: Ja.
2: Ik heb gelijk alles te krijgen.
1: Ik heb jullie helemaal niet gezien.
2: Nee. Ik word daar gelogen.
3: Nee, inderdaad, ja. Het is Radio 10 met de grootste hits aller tijden. Adele hoor je zo. En eerst is die Christopher Cross. En al.

0: Adele bij Radio 10, Rolling in the Deep. Het is kwart voor acht. Vrouwtje, ik wil het even toch met jou hebben over iets wat jij hebt meegemaakt onlangs. En is het misschien nog wel in je hoofd bijgebleven. Het geluid van een plofkraak.
1: Nou, in mijn hoofd bijgebleven. Dichtbij. Ja, ik was heel dichtbij. Dit gebeurde inderdaad een paar maanden geleden. Ik woon in Landsmeer en daar was een plofkraak in het centrum van Landsmeer.
0: Heel heftig.
1: Daar woon ik dichtbij. Dat was midden in de nacht en het was zo hard. Wow. Dat ik echt dacht van, de oorlog is uitgebroken. Zo'n harde knal. Ja, het is echt anders dan een vuurwerkknal.
2: Maar ik weet nog wel dat jij echt verbijsterd was van wat gebeurt er, wat is dit? Nou, en hoe gaat zo'n plofkraak in zijn werk? Hè? Hoeveel euro levert het op en wat gaat er door je heen als je gepakt wordt? De Utrechtse Stephen Killian zat in een bende dat plofkraken uitvoerde en heeft er een boek over geschreven. Met de titel, hoe mooi, Plofkraker.
1: Ja, hij vertelt
2: zometeen alles over het plofkraken.
1: Oh, dat vind ik wel heel interessant.
0: Ja, okay. Daarom. En hij is ook opgepakt, dus blijkbaar. Ja. Hij gezeten in de gevangenis.
2: Ja. Bijzonder
0: verhaal.
2: Hij heeft vastgezeten.
0: Je hoort het dadelijk, hier is Patrick Hernandez bij Radio 10.

0: zijn de hits die je net even wat energie geven die je nodig hebt. Misschien wel aan het begin van de week op deze maandagochtend.
1: Nou, Patrick Hernandez.
0: Ja, toch?
1: Ja, dit is meteen heel lekker hoor. Hysterisch.
2: Ja, hey, we hadden het er net al even over. Hoe beland je als drievoudig Nederlands kampioen boksen? Bloedknap. Oh nee, dat staat er niet, maar dat vind ik. Die een HBO-studie volgde en gelukkig in de liefde en werk was. Hoe beland je dan in die criminaliteit? Dat overkwam de Utrechtse Steven Killian.
1: Ja, hij belandde in de Audi-bende. Een groep plofkrakers die in binnen- en buitenland met hun Audi RS6 betaalautomaten leegroofden. Misschien herinner je je nog wel van een aantal jaar geleden. Was dat veel in het nieuws. Steven Killian is gepakt. 10 jaar heeft hij vastgezeten, maar hij zegt in zijn uitgekomen boek Plofkraker dat hij zijn leven heeft verbeterd. Steven, goedemorgen.
2: Hey, Steven.
3: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Allereerst, wat gebeurt er met een plofkraak? Kun je ons dat vertellen?
3: Ja, een plofkraak is een methode die gebruikt wordt door criminelen om vaak een geldautomaat open te breken. Aan de hand van een hele harde knal, zoals je al zei.
2: Ja, een explosief dus.
3: Ja, een explosief vaak, ja.
2: Ja, en dan,
3: sorry.
2: Ja, wat ik me afvraag, hè, want je bent dan met zo'n bom onderweg. Maar heb je dan nooit de angst van straks gaat het ding te vroeg af?
3: Ja, je leeft in principe gewoon een soort waas. Ik heb die dingen ook zelf gemaakt. Gewoon echt aan de keukentafel. Dat is nu de zogenaamde pizzaschuifmethode. En je hebt altijd in je achterhoofd zoiets kan fout gaan. En,
1: de pizzaschuifmethode, kun je dat uitleggen?
3: Ja, dat waren zelfgemaakte bommen. Zoals ik al zei, aan de keukentafel helemaal gevuld met flitspoeder. Met cobra's, zeg maar. En die gingen in een koker die ik dan vervolgens in die pinautomaten liet schuiven. Zeg maar, aan de hand van een lange staaf. En ja, toen hebben ze dat de naam pizzaschuif gegeven.
2: Oh ja. Hey, en wat levert zo'n plofkraak op? Je breekt zo'n automaat open en hoeveel geld spreek je dan?
3: Nou ja, het levert sowieso een bak grote ellende op.
2: Ja.
3: Maar
2: doet het niet voor niks.
3: Nee, zeker niet. Ja, in potentie liggen die bedragen tussen 100.000 en maximaal 250.000 per pinautomaat. Toen de tijd, hè. Pinautomaten zijn inmiddels wel allemaal aangepast.
2: En hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om daarvoor te kiezen? Want je kunt op alle manieren geld stelen of wat dan ook. Waarom dat plofkraken?
3: Dat komt gewoon ook op je pad. Ik kwam uit een wijk waar heel veel bekenden al een beetje in het circuit zaten. Familie, vrienden. En ik heb toen een afweging gemaakt. Ik praatte het in principe ook een klein beetje schoon voor mezelf. Ik dacht ik zou nooit een euro van wie dan ook kunnen stelen. Dat gaat gewoon tegen al mijn principes in. Maar dit was dan in het begin voor mij zoiets van, ja, maar dit is een automaat. Wie zie je eigenlijk dan bij betrokken?
1: Ik
3: bagatelliseer het een
2: klein beetje. Nee, ik begrijp het.
1: Ja, er worden geen mensen mee geraakt. Tenminste wel met geld, maar niet fysiek. Hey, en hoe ben je uiteindelijk gepakt, Steven?
3: Sowieso door die pizzaschuifmethode. Dat was gewoon echt een manier waarvan de politie ook echt wel heel snel moest gaan ingrijpen natuurlijk. Want die explosies die werden dan ook wel steeds zwaarder. En er werd toen de tijd ook een anti-ram- en plofkraakteam voor ons opgericht bij de politie. Die waren echt speciaal voor ons getraind om ons te komen pakken. Dus wij gingen ook gewoon te lang door. We hadden ook zoiets van, ja, we deden daar een beetje laconiek over. Van, het gaat een keer fout. En als het fout gaat, dan gaat het fout.
1: Maar je deed het dus al jaren in binnen- en buitenland. En uiteindelijk ben je dus gepakt. Wat dacht je toen je gepakt werd?
3: Dan vergaat je wereld in principe. Wat je dan denkt is vooral de mensen die natuurlijk direct naast je staan. Ja, je ziet eigenlijk als het ware een soort film voorbij schieten van gezichten van de mensen waarvan je houdt. En denk je bij jezelf, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan? Weet je wat ik zeg, je leeft echt in een soort waas. En je wordt eigenlijk, mijn drijfveer was vooral ook echt adrenaline. Ik had dat vroeger dan natuurlijk als uitlaatklep het boksen. Maar omdat ik, ja, ik was ongeveer 19 toen, toen kreeg ik diabetes type 1. En ja, toen ging ik mijn spanning ergens anders vandaan halen. En dat was in mijn geval was het op den duur ja, die plofkaken.
2: Hey, Steven, je hebt 10 jaar gezeten. Wanneer kwam voor jou dan de omslag dat je dacht van ik moet hier iets anders mee gaan doen dan al die negativiteit?
3: Dat kwam vlak na een heftig incident in de gevangenis. Ik werd op 9 september 2021, ja, ik kreeg een ruzie om de was. Het ging helemaal nergens om. Ja. Maar toen werd ik overgoten in mijn cel door een medegedetineerde met een pan kokend hete olie. Die die, die had 38 minuten lang op het vuur gezet. Oh. En ja, die gooide die mijn cel in terwijl ik met 2 anderen aan het gamen was. En daarbij raakte ik ja, echt... ja, ziek zwaar verwond. Moest ik ook met spoed naar het brandwondencentrum. En ja, mijn huid viel gewoon echt, die dag gewoon echt gewoon op de grond. Gewoon, dat smolt gewoon helemaal weg.
1: Jezus.
2: En toen dacht je van, nu is het klaar.
3: Nou ja, toen op een gegeven moment kwam ik iemand, die liep heel hard tegen mijn schouder aan. Die was alweer een maand of anderhalf later. Toen kreeg ik daar ook een ruzie over. Toen belandde ik in de isoleercel en daar dacht ik echt bij mezelf. Ja, dus ik heb nu zoveel shit over me heen gekregen en meegemaakt. Ik ben een relatie kwijt van 12 jaar, mijn koophuis kwijt. Mijn opa en oma waren overleden tijdens mijn detentieperiode tijdens corona. Dus ik kon ook geen afscheid van ze nemen. Die levenslange littekens natuurlijk. Toen dacht ik bij mezelf, ik ga dit opschrijven. Sowieso in eerste instantie voor mezelf. Het was toch een beetje... Ja, haast therapeutisch, zeg maar, om het van je af te schrijven.
1: Nou komt er ook een berichtje binnen, Steven, van Mario. En die zegt, waarom praten wij het gedrag van een plofkraker goed? Wat zou jij willen zeggen tegen Mario?
3: Nee, we praten helemaal niks goed van het gedrag van een plofkraker. Ik erken ook gewoon dat ik echt grove fouten heb gemaakt. Dat er eigenlijk gewoon heel veel mensen bij betrokken zijn geweest... waar ik op voorhand niet over na heb gedacht. En kijk, zo'n pandeigenaar waarvan dan zijn winkel één grote ravage is... of die mensen die de volgende dag die explosieven moeten opruimen... van de explosieve dienst. Ja, dat zijn ook allemaal mensen met een gezin thuis, snap je?
2: Ja, ik vind het een heel fascinerend verhaal. En we zouden er uren over kunnen praten, lieve Steven.
1: Ja, maar en je hebt, je hebt het omgedraaid naar iets positiefs. En dat is hartstikke goed. Dank je wel, Steven.
3: Ja, dank jullie wel.
2: Dank je wel, jongen.
1: Dank je wel, Steven Killian.
3: Hoi, hoi.

0: hits uit die tijd?
1: De 80s en 90s, top 1500.
0: Stem nu via radio10.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3 Inkt?
6: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
5: Zo geregeld. 1-2-3-inkt.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: Stoepkrijten, tikkertje. Buitenspelen is gewoon het allerleukste.
16: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
15: Dus, kom op, naar buiten.
16: Univé, daar plukt u de vruchten van.
17: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Ik wil als Dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
24: Dat gaan we vieren.
23: Aldi.
25: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
23: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
24: Dat gaan we vieren!
23: Aldi.
21: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
26: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
21: Hoe dan?
26: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
27: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Radio 10. Gordon
1: verhaaltje op 10 met straks het shownieuws over onder andere Patty Bart en waarom ze in tranen is uitgebarsten. Maar eerst het nieuws van iets na 8 uur, Hanne-Loris Witseloot.
2: Goedemorgen. Het is voor cybercriminelen vrij simpel om aan gegevens te komen van mensen met geldproblemen en die daarom een bewindvoerder hebben. Het probleem ligt volgens RTL bij de bewindvoerders. Die gebruiken slecht beveiligde websites voor hun cliënten, waardoor hackers makkelijk bij gegevens over bijvoorbeeld schuldeisers kunnen. Er is een tsunami-waarschuwing gegeven na een zware aardbeving bij de Filipijnen. Er zijn gebouwen ingestort en het aantal doden zou zijn opgelopen tot 8. Experts melden golven van 1 tot 1,5 meter hoog. En ook mensen in Indonesië en Japan zijn gewaarschuwd voor een tsunami. En sinds een paar jaar mogen BOA's boetes uitschrijven wanneer vrouwen op straat lastig worden gevallen. Maar dat doen ze nauwelijks. En dat komt omdat het te ingewikkeld is, schrijft het AD. Zo mogen BOA's pas ingrijpen nadat ze iemand 3 keer hebben betrapt op bijvoorbeeld sissen. En dan het radioteam weer. Eerst een mix van zon en wolken. Maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. En het wordt 20 tot 22 graden.
3: Het radioteam verkeer. Er zijn 19 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A6 Lelystad-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. 27 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Feyenoord en Prins Alexander. 23 minuten. Dat komt door een ongeval. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en het Utrecht Science Park. 22 minuten.
4: Stem nu op radio10.nl.

0: uit de jaren 90. Het zouden zomaar jouw favorieten kunnen zijn voor de 80's en 90's. Top 1500 van Radio 10. En die lijst die hoor je vanaf volgende week. En je stemlijst kun je nu doorgeven via radio10.nl.
1: Kun je bij het koffieapparaat niet meepraten over de sterren? Nou, er is niks aan de hand hoor. Heel goed nieuws. Elke dag namelijk rond 7:15 jouw eigen shownieuws-update. In een paar minuten ben je helemaal bijgepraat over de sterren. Hannelore, wat zit er in het shownieuws?
2: Ja, na 48 uitverkochte concerten zit het er dan echt op voor de fans van Karen, Christel en Kathleen, de originele zangeressen van K3. Afgelopen jaar kwamen ze weer even samen voor een reeks reunieconcerten in Nederland en België. En gisteravond was dus het echte afscheid.
3: Wij nemen jullie altijd mee in ons hart. Van Afrika tot in Amerika, de hele wereld rond. Want wij houden ontzettend veel van jullie.
2: Dat was dus het allerlaatste concert. Na een livestream van het concert keken trouwens meer dan 100.000 mensen. In shownieuws heeft K3-pianist en componist Miguel Wiels, die we ook kennen van Even tot Hier, verteld wat deze concertreeks met hen gedaan heeft.
4: Wat geweldig is aan deze K3-concerten is dat echt iedereen daar met een glimlach staat. En we hebben ook allemaal een beetje het gevoel van, ja, dit is zo de kroon op ons werk en dit is zo'n mooie finale van wat K3 betekend heeft voor zoveel generaties. Ja, dus hier mag het ook gewoon stoppen. Dit is echt gewoon de kers op de taart.
0: Wat irritante stem op de achtergrond.
2: Ja, maar ik vind het wel mooi wat hij vertelt, toch? Ja, kerst op de taart, dit.
1: Nou, en ik vind het eigenlijk, het is wel een fenomeen, hè, dat K3. Want we doen er soms een beetje lacherig over, van nou, dat kleutergroepje. Maar dit is dus ongelooflijk. Hij zegt het dus terecht, meerdere generaties beslaat dit. En zo populair in al die concerten. Het is toch uniek?
5: Ja, ik bedoel, mijn aangenomen dochter, die ging er dus heen, Veerle. En die, die voelde zich gewoon weer kind van 8, 9.
1: Die
5: Veerle 26.
1: Ja, precies. Dus
5: die voelt zich gewoon weer.
2: Ja, dat zeiden ze zelf ook. Onze fans hebben nu allemaal zelf kinderen.
5: Dat is niet normaal. Maar wat een geld is daar binnengekomen, jongens. Ja, ik ben dan weer zo'n zakenman. Ik ga
2: dat
5: weer
2: heerlijk, uitrekenen. Toch? Het is ze gegund.
5: Heerlijk.
2: Ja. En goed nieuws over Patty Bart. Ze was bij haar faillissement jaren geleden haar gouden platen van Luf kwijtgeraakt. Maar nu heeft ze ze weer. Het was de erfenis van haar onlangs overleden ex-manager Pim Terlinde. Ze werd erover gebeld door zijn weduwe. En ja, het was een complete verrassing. Mijn hart is nu weer compleet, zegt ze. Ze heeft echt al even zitten janken.
5: We horen het er ook zeggen.
1: Dat is toch mooi, kun jij uitleggen wat gouden platen voor een artiest betekenen? Want ik heb toch geen idee, ik kan me er iets bij voorstellen dat dat bijzonder is.
2: Het waren haar eerste stappen in de showbizwereld.
1: Ja.
5: Het is natuurlijk heel leuk om te krijgen. Ik bedoel, ik heb er heel veel gekregen, maar ik heb ze nooit opgehangen. Het is echt verschrikkelijk.
1: Terwijl het echt wel iets is om trots op te zijn.
5: Ja. Nou, ik had ze vroeger wel eens in mijn kantoor, maar ik bedoel, ik ben daar niet iemand die gewoon de hele trapgang gaat behangen.
1: Nee, maar je hebt ze wel liggen. En het is toch, ik kan me wel iets bij voorstellen dat als je die dan kwijt bent in zo'n faillissement, dat dat echt wel helemaal.
5: Vroeger kreeg je nog echt van die vinylplaat. Dan was dat ook echt met een goud randje erop. Dat is tegenwoordig niet meer.
1: Oké, wat is het dan tegenwoordig?
5: Ja,
1: gewoon een soort iets neps.
5: Nep.
1: Het heet goud als er dan een bepaald aantal exemplaren zijn verkocht.
5: Ja. Nou, wel leuk voor ons, Patty, toch?
2: Ja, toch?
5: Ja.
1: Vanavond rond 11 uur op SBS6 Shownieuws. En morgen hier op Radio 10 in de ochtendshow een nieuwe show.

0: blijft toch fantastisch mooi. Dit is misschien wel een van de mooiste liedjes hier gemaakt in Nederland. Hè, door Danny Vera en Rollercoaster.
1: Ranking the Hits.
2: Ja, het is weer zover. Hè. Jouw kans op €250 elke dag bij Ranking the Hits. Raad of een hit voor of na een bepaald jaar dan komt. En vandaag heb ik weer een hartstikke leuke hit uitgezocht. Namelijk van Sita Vermeulen. Weten we nog wie dat is?
0: Ja.
2: Ja.
3: Sita.
2: Van Star Maker en Chaotic. Ze is vandaag 46 jaar geworden. En is wel leuk, want zij is de vriendin van mijn ex-vriend. Oh. Ja, ermee gegaan. En daar is zij nu mee. Oh. Nou, en ik vind haar zo'n leuke vrouw.
3: Maar ze komen weer bij elkaar, toch? Dat, want ik werd uitgenodigd van de week door Bushra. Bushra, dat is een van de zangeressen. Kom je naar ons concert toe?
2: Nou,
3: heel leuk, toch?
2: Hartstikke leuk.
3: Ja.
2: Nou, daarom dus vandaag een hit van Chaotic. Hoor dit. Was dit een hit voor of na 1995? Stuur het in via de app van Radio 10. En misschien win jij dus zomaar vandaag €250.
3: Maar zover is het nog niet. Eerst het nieuws met Hannelore. Wat zit er allemaal in?
4: Met één simpele verandering in je outfit kun je als vrouw veel meer gedaan krijgen van mannen. En het is iets anders dan je verwacht.
2: Weet ik.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Scoor nu supervoordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
17: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
19: Oranje. Omdat je mijn favoriete papa bent.
8: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ja, komt eraan. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
7: GWC!
5: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Pick it to the tribes.
7: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
13: Radio 10 met deze week jouw kans op tickets van 10 voor UB40 met Ellie Campbell. Dat is op 15 december in Ahoy, Rotterdam. Je kan er gewoon bij zijn met een vriend of vriendin. Hoor jij een UB40 hit? Misschien wel dadelijk bij Dennis Verheugd vanaf 9 uur. Reageer dan met het woordje tickets via de app van Radio 10.
14: Maar eerst het Radio 10 weer. De dag die start droog. En hoe droog, dat staat hier niet bij. Maar vanmiddag wel kans op een buitje. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 22 graden. Nou, kijk je maar.
15: Heb je dan in gradaties in droog?
13: Ja, hoe droog
15: is het gewoon droog? Ook keurig droog.
14: Beter dan jullie vragen.
15: Het radioactief verkeer. Er zijn 11 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A6 Lelystad-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. 34 minuten door een ongeval. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel. 28 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelminakanaal. 13 minuten.
13: Ben je

0: of je een hypotheek krijgt. Tenminste, ING is als eerste bank in Nederland op grote schaal AI aan het inzetten om sneller hypotheekaanvragen te beoordelen. En dat is gunstig voor de klant, zegt ING. Maar een medewerker houdt nog wel het laatste woord. Het zou allemaal veel sneller gaan nu.
1: Dus het wordt AING. Ja, het duurt wel lang, hè? Je moet bijna 2 maanden wachten.
0: Ja, dat kan heel lang duren. Je komt allemaal weer door personeelstekort natuurlijk.
1: Maar goed, dan is dat ideaal toch? Dan dit.
2: Ja, ja, maar goed, er zijn natuurlijk wel gewoon grenzen. Zoals bijvoorbeeld als je wat ouder bent, dan kan je veel moeilijker een hypotheek krijgen. Of tenminste helemaal niet eigenlijk. Ja, of, dat blijft gewoon
0: alleenstaand. Of als je bijvoorbeeld een auto, een leaseauto hebt, ja, om dat te noemen. Hm. Ze vinden altijd wel wat, ja, gevoel. Bondscoach Ronald Koeman heeft het zwaar. Hij vindt het lastig om ver weg te zijn van zijn zieke vrouw. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Bartina leidt aan chronische borstkanker en heeft iedere week een behandeling. En daarna voelt ze zich dan een paar dagen slecht. Nou, kon ze ook niet mee naar het WK. Ronald Koeman zegt, als we de finale halen, dan mag ze misschien een behandeling overslaan. Dat zou het ultieme zijn.
2: Mm. Verdrietig. Het echt heel, lijkt me heel heftig voor hem, ja. Ja.
0: En dan een bericht voor alle dames die luisteren. Want met één simpele verandering qua outfit krijg je alles gedaan van mannen. Gordon, wat denk jij dat het is?
1: Nou ja, ik denk het standaard is zoals ik heb bij mijn rijexamen, deed ik een kort rokje aan.
0: Ik denk hielp het?
1: Heeft het geholpen? Nou ja, en dat was een schakeloto.
3: Wat is dit ook weer?
0: Wat denk jij dat het is, vrouwtje? Gebruik je die
2: Ik denk het niet alleen. Ik weet dat het zo is.
1: Een kort rokje?
2: Nee, hoge hakken.
0: Ja, precies.
1: En of een panty met naad.
0: Nee.
2: Hoge hakken is echt een wondermiddel bij mannen.
1: Ik vind het ook echt heel mooi.
0: Sterker nog, hoe hoger de hak, des te groter de belangstelling van mannen. Blijkt uit nieuwe test. Zo werd een vrouw in keurige kleding midden in de winkelstraat gezet om zogenaamd mannen een enquête te laten invullen. En wat bleek? Op platte schoenen wilde 47% van de mannen de enquête best wel invullen. Maar droeg ze hoge hakken, toen wilde maar liefst 83% het doen. En bij een andere test werd een vrouw in sexy kleding in een bar gezet. En met platte schoenen duurde het gemiddeld een minuut of 14 voordat ze werd aangesproken door een man. En met hoge hakken was het al binnen 7 minuten raak.
1: Hey, heb jij wel eens hakken aan?
0: Ja, zeker. Okay. Ja, in mijn vrije tijd.
1: Oh, dat wel.
0: Maar als jij het leuk vindt, wil ik morgen wel hakken aandoen.
1: Ik vind het wel leuk om
0: het
1: te
0: helpen,
1: zien.
0: Denk je? Ben je dan wat aardiger? Nou?
1: Altijd met van die laarzen aan, dat vind ik.
0: Ja, hè? Ja. Sexy. Doe ik morgen voor jou sexy laars aan. Ja.
1: Nee, hakken.
0: Ja.
1: Ja, oké, leuk.
2: Met ja, maar goed, ik vind ook wel weer... Ja, het zit natuurlijk wel echt heel beroerd in die hakken. Oh my god.
3: Ik snap het eigenlijk helemaal niet zo. Wat is er met hakken? Is dat wel echt iets seksueels dan? Ja, dat daardoor...
0: Nou ja, Jan, morgen echt testen. Zelfs
1: ik, vind dat spannend.
3: Oh?
1: Ja, ik heb zelf maat 44, maar ik heb standaard een paar hakken in huis.
3: Jij wel, ja.
2: Zelfs bij jou is het sexy.
1: Hakken over de sloot. Hey, straks gaan we lekker spelen.
2: Ja, lekker.
1: €250.
2: Ranking the hits.
3: Eerst R.E.M. bij Radio 10. Hier is Losing My Religion.

0: Wonder bij Radio 10 en Isn't She Lovely. 8:50 geweest inmiddels. Ja, we gaan er weer doen. Geld verdienen met je muziekkennis.
1: Ranking the hits.
2: En dat gaan we vandaag doen met Mike. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi Mike. Hey,
2: goedemorgen. Jij hebt vorige week een nieuwe vloer gekocht. En nou ben ik zo benieuwd. Is dat dan zo'n hippe visgraadvloerie? Of een gietijzeren vloer?
4: Of een pakketvloer?
2: Een gietijzeren vloer. Wat zeg ik nou?
4: Een gietijzeren vloer.
2: Hey, hoe noem je dat nou? Zo'n gietvloer. Gietijzer lijkt me ook. Lijkt me niet echt relaxed. Wat voor vloer is het, Mike?
3: Een gewone vloer.
2: Een gewone vloer. En wat is dan een gewone vloer?
4: Oh, laminaat.
2: Oh ja, ja, ja, ja.
4: Laminaat maar zitten.
2: Gewoon een lekker praktische vloer, hartstikke goed. Die jaren meegaat.
3: Als je nou €250
2: wint, wat ga je daarmee doen?
4: Een nieuwe vloer kopen, denk ik.
3: Een
2: gietijzeren vloer.
3: Ik kan het geld inderdaad gewoon goed gebruiken voor de vloer die ik heb gekocht.
4: Goed zo, jongen.
2: Oké, goed. Ja. Nou, hartstikke lekker. Je hoorde net deze hit van Chaotic. Was dit een hit, Mike, voor of na 1995?
3: Na.
2: Heel goed. Damn, I Think I Love You van Chaotic. En we hadden het net al even over Chaotic. Ja. Super populair natuurlijk, tijd geleden. Rond die tijd, 2000. Donderdag en vrijdag staan ze in Tivoli, Vredenburg in Utrecht. Dus treden ze gewoon weer op. Nou, dat is toch hartstikke leuk om te weten. De eerste €50 is in de pocket. In totaal maak je kans op €250. Moet je wel even alle vragen goed beantwoorden. Maak je een fout, dan houdt het spel op. Dan krijg je natuurlijk wel de Radio 10 Dopper drinkfles. Voor €100, Mike. Was dit een hit voor of na 2001?
4: Ja, dat waren de Sisters.
3: Ja. Ik ga toch voor erna.
4: Dat heb jij heel goed gedaan.
2: Ja.
4: 2006, de Sisters.
2: Ja,
4: I don't feel like dancing.
2: Stop.
4: €100. Ja. Stop of doorgaan.
3: Ik ga door.
4: Goed zo, Mike.
2: Goed, voor €150. Was dit een hit voor of na 2006?
4: Nou, Mike, ik vind het allemaal wel moeilijk, hoor.
2: Ja, dat is lastig.
3: Het is lastig.
2: Ja.
3: Ik ga van mijn gevoel uit, dus ik zeg ervoor.
4: Nou, jouw gevoel zit helemaal goed.
2: Ja.
4: Vanessa Carlton, 1000 Miles uit 2002.
2: Ja, goed hoor.
4: Ja, €150. Wat gaan we doen, Mike?
3: Ik ga door.
4: Oké. Okay.
2: Oeh, spannend. Het allerlaatste fragment voor €250. Mike, let op. Was dit een hit voor of na 2002?
4: Ah, onze lieve Britney.
3: Oh,
4: volledig van het pad af.
3: Heel lastig.
4: Ja.
3: 2002 zitten we nu.
4: Ja.
2: Ja.
4: Baby.
2: Ik wil het nu horen.
3: Ervoor.
4: Oh, wat heb je dit goed gespeeld.
2: Ja, hartstikke goed, Mike. Gefeliciteerd. Je wint €250. Stop het maar lekker in die vloer.
4: Ja, 1999 kwam die uit. Britney Spears, Baby One More Time. Dankjewel, Mike.
2: Hartstikke goed. Fijne dag nog, Mike.
3: Van hetzelfde.
4: Bye.
2: Hoi.

0: dit is er wel eentje die je keihard meezingt. Toepasselijke shout. Tears for Fears bij Radio 10.
1: We hebben eitjes altijd, hè, elke ochtend. Ja. Zout.
2: Morgen neemt Gordon ze hoogstpersoonlijk mee in zijn binnenzakje. Kaarten voor UB40. Hoor je een nummer van ze? App dan tickets met de app van Radio 10. Kom je live in de uitzending? Dan win jij dus 2 tickets van 10 voor UB40 met Ellie Campbell op 15 december 2026 in Rotterdam Ahoy.
1: Ja, zometeen Dennis Verheugen met de Guilty Pleasure Party. Voetjes van de werkvloer garantie.
3: Zometeen op Radio 10.

0: Heerlijk.
1: Wij zijn er gewoon morgen weer.
0: Tot morgen.
2: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi,
7: een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
9: Lineker.
10: Ja, Gary Lineker!
8: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Pas op hoor, deze is heet.
16: Oeh, ja.
15: Wil er iemand nog wat drinken?
16: Ja, lekker.
15: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
16: En voor mij, man?
15: En een frisje voor jou.
16: Dank je.
15: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Ja, op de vroege maandagochtend je gouden keeltje laten klinken. Het kan zo dadelijk, hè, tijdens de Guilty Pleasure Party. Over een uur zal je keel misschien wel een beetje schor zijn, maar heb je wel goed je best gedaan qua meezingen. Nu eerst het nieuws van 9 uur. Hannelore, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Heb je financiële problemen en daarom een bewindvoerder? Voor cybercriminelen is het niet moeilijk om jouw gegevens in handen te krijgen. Dat meldt RTL. Omdat die bewindvoerders hun e-mailboxen niet goed beveiligd hebben, kunnen hackers vrij simpel bij de gegevens van hun cliënten, zoals namen en bankrekeningnummers. Het aantal doden door een zware aardbeving bij de Filipijnen is opgelopen naar 15. En ongeveer 130 mensen raakten gewond. Meerdere gebouwen zijn ingestort, maar veel details zijn er nog niet. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami. Tot nu toe zijn de golven 1 tot 1,5 meter hoog. Het geweld tussen Iran en Israël is opgelaaid. Vannacht nam Israël wraak op een aanval van Iran door raketten die kant op te sturen. En nu zou Iran weer terugslaan. Volgens de Iraanse Nationale Garde is een luchtmachtbasis het doelwit. De Amerikaanse president Trump had Israël juist vannacht gevraagd om de rust te bewaren. En bij een appartementengebouw in Rotterdam-Noord is vannacht voor de tweede keer iets ontploft. De portiekdeur raakte flink beschadigd, meldt regiozender Rijnmond. Zaterdagavond was de eerste explosie. Toen stonden er op de muur teksten over verraad, zoals het woord snitch. Het is niet duidelijk wat erachter zit. En dan het radioteam weer. Veel wolken met lokaal een beetje zon. Maar in de loop van de middag ontstaan er in het westen buien. Het wordt wel warm, 20 tot 22 graden.
17: Oké, Hannelore, dankjewel. Kijk ik nog even wat Flitsmeister te melden heeft. Nou, 4 vertragingen. Dit zijn ze alle 4. De A2 Oude Rijn Maarsen voor Utrecht-Papendorp, 7 minuten. A6 Lelystad-Muiden voor Almere-Oostvaarders, 8. A10 Komplein Watergraafsmeer voor Durgedam, 7 minuten. En de laatste, de A50 Arnhem-Apeldoorn voor Arnhem Centrum, 5 minuten aan extra reistijd daar.
0: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500.
1: Dennis Verheugd.
0: The Guilty Pleasure Party.
17: Ja, de een heet Thomas Anders, de ander Dieter Bohlen. En met

0: Armageddon.
1: De Radio 10 Guilty Pleasure Party.
0: En hall again op de vroege maandagochtend. Het is 9 minuten over 9. Van harte welkom. Dennis Verheugd hier. Op de plek van Martijn Koopman, die even geniet van een lekkere lange vakantie. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar zelf ook misschien naartoe bent. Want deze week wordt niet veel soeps, hè. Er komt echt weer een flink bak regen over ons heen. Maar goed, wat doe je er tegen, hè? Tegen een bak regen. Nou, wellicht een bak koffie als troost. Dat is altijd goed. En natuurlijk ook de muzikale vitamine-explosie, die ook wel bekend staat als de Guilty Pleasure Party. Echt alleen maar fijne meezingers. Ja, om deze nieuwe werkweek mee af te trappen. Want hoe je het went of keert aan het werk, dat moet je sowieso. Net als Donna Summer. She works hard for the money. Komt eraan. En pak je plakkerige dansschoenen van afgelopen weekend er ook nog maar even bij. Want ook Alice DJ wordt gedraaid met Back in My Life. Maar eerst toch even je koffie wegzetten om de luchtgitaar te hand te nemen. Status Quo is hier.

breng je het zaterdagavond / weekendgevoel over op de maandagochtend. Nou, op deze manier dus. Guilty Pleasure Party. Ja hoor, met Alice DJ en Back in My Life. Werd inderdaad gedraaid hier in de Guilty Pleasure Party bij Radio 10. Inmiddels 10:50, maandagochtend. Hoe was je weekend eigenlijk? Was hij lekker rustig of juist heerlijk romantisch? Kan ook natuurlijk, ja, over dat laatste gesproken. Want wist jij dat een gemiddeld mens in zijn of haar leven zo'n 20.000 minuten aan zoenen besteedt? Ja. Omgerekend is dat ongeveer 2 weken. Maar goed, het is altijd wel handig om wat kusjes te bewaren. Dat doet de Brotherhood of Man zo ook. Save Your Kisses For Me komt eraan. Eerst wat zomerse klanken van deze man. Gustavo Lima.

0: info. Radioteam.nl.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!

0: keukenspecialist.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
0: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
0: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
5: 10 tenders alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Goedemorgen, het is 2:30. De maandagochtend bij Radio 10. Er zijn veel wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plekken warm met 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan er in het westen wel wat buien. Maar goed, dat is voor latere zorg. Flitsmeister meldt 1 vertraging en die is te vinden op A2. En dat is Utrecht Den Bosch tussen Deil en de Martinus Nijhoffbrug. Daar doe je er 11 minuten langer over.

zijn zusje of nichtje heeft met die naam. Theo heeft de kunst in. Guilty Pleasure Party. Ja, ik hoop dat je de maandagochtend een beetje goed bent opgestart. Niet dat je al helemaal gestrest en brak je bed uitkwam op de eerste dag van deze werkweek. Daar valt overigens wel wat aan te doen. Ja, de stembanden eens even flink laten trillen. Er zijn studies die uitwijzen dat af en toe een potje lekker schreeuwen goed is voor de gezondheid. Schreeuwen kan namelijk emotioneel opluchten en stress verminderen door spanning te ontladen. Ja, dat gaat namelijk de hartslag omhoog. Wat als een korte fysieke training kan worden gezien. Oké, nou, dat is goed om te weten. Dus, nou ja, als je op je werk bent, dan zou ik even lekker naar het toilet lopen om daar je stem te verheffen. Hè? Kan enorm opluchten. Nou, geven wij die rol nu aan de trams? Nou, niet de toiletrol natuurlijk, nee, de rol van...

Mariah Carey Without You hier bij Radio 10. Ja, de echte fans van Mariah die moeten het muzikaal gezien eigenlijk al een tijdje zonder haar muziek doen. Maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen, want ze gaf eerder dit jaar aan te werken aan nieuwe tracks. En ze wil misschien nooit uitgebrachte liedjes toch het levenslicht laten zien. Dus, nou, we wachten met smart. De laatste in de Guilty Pleasure Party is deze van de Kings. En Lola. She walked up to me.

0: Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Jij bent mijn kampioen.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis... en alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
10: Lineker!
11: Ja, Gary Lineker!
9: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
15: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
19: Dat vindt Unive ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Unive buitenspeelbox.
18: Dus kom op, naar buiten.
19: Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
21: Dat gaan we vieren.
20: Aldi.
22: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
20: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
20: Aldi.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
21: Het is bijna 10 uur op deze maandagochtend. Zo dadelijk hoor je hier muziek van Dire Straits en ook Jason Mraz met Have It All. Heb jij alles al? Heb je al een bakkie koffie, Nicola?
23: Heerlijk, maar ik wil er nog wel eentje. Ga maar.
21: Oké, ga ik zo meteen halen. Goedemorgen trouwens.
23: Helemaal goed, goedemorgen. Rond dit moment gaan de verhoren van de coronacommissie weer verder. Hubert Bruls wordt als eerste ondervraagd. Hij is burgemeester van Nijmegen en was in coronatijd voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat moest bijvoorbeeld de mondkapjesplicht en de avondklok uitvoeren en handhaven. Het tsunami-alarm na de aardbeving bij de Filipijnen is ingetrokken. Experts verwachten dat er geen gevaarlijke golven meer zullen ontstaan. Eerder werden behalve de Filipijnen ook onder meer Indonesië en Japan gewaarschuwd. Door de beving zijn op de Filipijnen zeker 15 mensen omgekomen en er raakten er zeker 130 gewond. In Den Haag en omgeving waren de afgelopen dagen opvallend veel autobranden. Vannacht werden 2 auto's verwoest in Den Haag en 2 in Rijswijk, vermoedelijk in brand gestoken. En zaterdag was het raak in Voorschoten, Zoetermeer en Den Haag. Daar gingen in totaal 4 auto's en een scooter in vlammen op, meldt Omroep West. En immigratiedienst IND stopt met het controleren van telefoons en laptops van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Dat komt door de nieuwe regels van het Europese Migratiepact dat aankomende vrijdag ingaat. Er was al langer kritiek op de telefooncontroles, omdat dat een inbreuk is op de privacy van de asielzoekers. Het Radio 10 weer nog. Er zijn veel wolkenvelden, lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm met 20 tot 22 graden. Maar in de loop van de middag ontstaan in het westen buien.
21: Oké, Nicola, dankjewel. Espresso, cappuccino, wat wil je?
23: Een extra sterke zwart, alsjeblieft.
21: Ga ik zo halen.
23: Lekker.
21: Flitsmeister meldt 1 vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 11 minuten.
24: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500. Radio 10.
25: Dennis Verheugd.

It All. Jason Mraz. En Have It All hier bij Radio 10. En daarvoor nog Dire Straits. Met een ode aan alle straatmuzikanten ter wereld. Dat was het idee van de band zelf. Van het meisje met haar blokfluit op Koningsdag tot aan de accordeonspeler op een krukje voor de supermarkt. En nou, weet je wat? Doen we de orgel draaien er ook gewoon nog bij. Het is toch maandag, dus waarom niet? Je hoorde dus The Walk of Life. Nogmaals, goedemorgen. Dennis Vreugd hier met iets leuks voor je. Want wat als ik de feestmaand december nog feestelijker voor je kan maken? Ja, klinkt nog zo ver weg, hè, maar het is het echt zo. Ik heb ze hier liggen. 2 tickets van 10 voor UB40 in Ahoy. Ja, Rotterdam is dat, hè. Hoor je in plaats van ze voorbij komen, dan heb je tickets. En wie weet ga jij ze op 15 december live zien.

0: vanochtend hier bij 10.
1: Tickets van 10 voor UB40.
0: Ja, gezellig. Ik heb Annie aan de telefoon hangen. Annie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je trouwens een concertganger?
2: Ja, festivals en concerten, ja. Ja? Van alles eigenlijk. Van host tot van Bower tot, noem maar wat, gewoon alles.
0: Leuk. Wat is je laatste concert geweest?
2: Dan moet ik even kijken. DJ Paul Elstak in Arnhem.
0: Oh, geweldig zeg. Akku.
2: Ja. Ja, dat was echt vet.
0: En wat is je beste concert ooit geweest?
2: Het beste concert was het eerste concert van Frans Bower. Maar toen waren we nog heel jong.
0: Nee, is niet het juiste antwoord. Nee, is niet goed. Nee. Je beste concert komt er nog aan, want gefeliciteerd!
2: Oh, dankjewel. Ik zat tegen mijn man, ik ga die gewoon even winnen.
0: Twee tickets van 10. Ja, voor het concert van UB40 op 15 december. Duur nog even, maar jij bent erbij in Rotterdam. Ahoy!
2: Super gaaf, dankjewel.
1: 10. Song called Another 45 Miles to Go.

0: is en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
4: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
5: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Serieus?
7: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
16: Boost yourself.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
20: Hey, bedankt.
21: Merci.
20: Thanks.
19: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
23: Dat gaan we vieren.
24: Aldi. Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis... op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
25: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
23: Dat gaan we vieren!
25: Aldi.
26: Dennis Verheugd. 10:30, goedemorgen. Zin in een muzikaal feestje? Ja, kan ik voor je regelen hoor.

is niet de enige. 64% van de mensen heeft last van de maandagblues. Dat is meer dan de helft, zeg hij. Ja, en bij onze Nederlanders domineert ook het humeur. 48% zegt een ochtendhumeur te hebben op de vroege maandag. En dit is ook interessant. Vrouwen hebben meer last van de maandagochtend dan mannen. Ja, volgens het onderzoek omdat vrouwen gevoeliger zijn voor stress. Kan je er wat tegen doen? Vraag je jezelf misschien af. Nou, eigenlijk niet. Nee, zo be it, hè. Maar goed, geef elkaar de ruimte en wees een beetje lief, hè. Scheelt een hoop. Scheelt een hoop stress in ieder geval. Nou, we kunnen wel wat vrolijkheid gebruiken op deze maandagochtend. De Pointer Sisters geven jou nu wat happiness.

0: De tijd dat ze Henk en Henk nog door één deur konden. In de jaren 80. Tegenwoordig niet meer natuurlijk. Hè?
1: Nee, letterlijk. En figuurlijk niet.
0: Ja, een beetje modder gooien. Dus ja, ze hebben daar alles aan geprobeerd. Maar nee, helaas.

0: aangeschoven. Want zo dadelijk natuurlijk om 11 uur het nieuws. En wat zit er zoal in?
1: Ja, nou ja, je ziet het al. Hè. Iedereen is er een beetje aan het klaarmaken voor de vakantie. Of mensen zijn op vakantie. Bijvoorbeeld een Martijn of een Jeroen.
0: Ja.
1: Als jij naar bijvoorbeeld het zuiden van Europa gaat en je denkt, ik ga lekker een ijsje halen of iets anders. Let goed op. Het kan je namelijk ontzettend veel geld gaan kosten.
0: Oh, echt?
1: Ja, daar heb ik zo'n verhaal over. Dus echt, Stijn, met je oortjes te klapperen.
0: Ja, nou ja, ik ben sowieso wel gek op ijs. Luister, het is zeker Italiaanse ijs, want ik ga weer richting Italië natuurlijk.
1: Oh, wanneer?
0: Ja, dat is eind juli ergens.
1: Nou, lekker, voor mij wordt het geen Italië. Dat is jammer.
0: Ja. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ik dan kwijt ben.
1: Ja, nou, ga ik zo vertellen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, goed. En dat en meer natuurlijk, hè, om 11 uur. En om 11:11 natuurlijk, 4-1. 4 nummer 1 is achter elkaar. Dat is ook mooi. Nu op 10, Gavin.

0: straks. Stem nu. Via radio10.nl. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
1: Omdat je mijn favoriete papa bent.
2: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Jij gebruikt energie op jouw

0: één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
8: Por favor.
9: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Goedemorgen, 11 uur. Zo dadelijk hier Miami Sound Machine. En ook muziek van George Michael. Om 11 over 11 als we uitkomen. Natuurlijk de 4x1. 4 nummer 1 hits achter elkaar. Maar eerst het nieuws met Nico Laudijs. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Al een jaar voor de corona-uitbraak hield het Veiligheidsberaad al rekening met een pandemie door een ziekte. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was inderdaad voorzitter van dat beraad. Er lagen nog geen uitgebreide plannen klaar, zegt hij. Maar we vroegen ons wel af wat er allemaal komt kijken bij een pandemie. Het schiet nog niet op met de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vannacht sliepen 50 mensen in de nachtopvang in het Drentse Gieten. Dat was de laatste nacht daar en het is nog niet duidelijk waar asielzoekers vanavond naartoe kunnen. Het Rode Kruis blijft oproepen dat er een definitieve oplossing moet komen. Het aantal wandelaars dat heeft afgezegd voor de Nijmeegse Vierdaagse is fors hoger dan de afgelopen jaren. Ongeveer 3900 mensen doen toch niet mee. Vorig jaar zeiden 3300 mensen af en het jaar daarvoor 2500. Het startbewijs van een afzegger gaat naar iemand op de wachtlijst. Ja, pas op als je deze zomer naar een toeristische bestemming in het zuiden van Europa gaat. Dat kan je namelijk flink veel geld kosten. Daar kwam een Amerikaanse vrouw achter in Rome. Die bestelde gezellig twee ijsjes en kreeg er ongevraagd wat slagroom, een macaron en een koekje bij. Heel vriendelijk, maar ze moest overal voor betalen, bleek later. De uiteindelijke rekening, €44 voor twee kleine ijsjes. En dat overmaat van ramp was het ook nog niet eens hartstikke lekker, zei ze. Dus pas op, je bent gewaarschuwd.
10: Hoe kunnen ze dat doen? Die vrouw die vraagt daar niet om. Nee. Er wordt gewoon, gewoon standaard slagroom met van alles.
11: Ja, en dan vooral heel snel roepen. Toen dacht ze ook, dat vind ik ben niet zo goed in Italiaans, maar dat is €14 in plaats van 40. En pas toen ze gekeken hebben, later zagen ze 44 staan. Dus nogmaals, let erop, je wordt genaaid waar je bij staat.
10: Een duur lekkertje.
11: Het weer. Er zijn veel wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 20 tot 22 graden. En de loop van de middag dan ontstaan in het westen buien.
10: Oké, Nicola, dankjewel. Flitsmeister, die meldt twee vertragingen. Dit zijn ze, de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Wildenberg. Door een ongeval, 22 minuten. En een klein kwartiertje op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens.
12: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

samen met Andrew Rizzi ook een liedje uit. Met dezelfde titel Freedom. Toen zei ik dan van ja, is misschien een beetje verwarrend. Als ik dan weer een liedje uitbreng met die titel. Ik zet er gewoon 90 achter. Freedom 90, want daar kwam ook uit in 1990. Je hoorde George Michael hier. En daarvoor nog de Miami Sound Machine en Dr. Beat. Nou, maandagochtend, wees welkom. Martijn Koltman die heeft de benen genomen voor een heerlijke vakantie. Ja, ik geef hem geen ongelijk. Even de batterij opladen, lekker hoor. Maar ja, de sleutel van de nummer 1 hitskluis heeft hij gelukkig achtergelaten. En in die kluis vinden we ja, natuurlijk de kroonjuwelen van de popmuziek. Het is bijna 11 over 11, dus ook 4-1 op de digitale klok. Tijd voor de 4x1. 4 nummer 1 hits achter elkaar. Uit binnen- en buitenland. Met zometeen een track die niet 1, maar 2 keer bovenaan de hitlijst heeft gestaan. Maar eerst iemand die als tiener tekenfilms in mocht spreken en soms ook even mocht zingen. En dat zingen, ja, dat klonk zo lekker dat ze hem uiteindelijk de kans gaven om een liedje op te nemen. Nou, dat is goed, zei Lucas. Maar dan wel met mijn eigen band. Ja, en dat liedje werd het begin van zijn internationale carrière. Lucas Graham met 7 Years is de eerste in een 4x1.

1 stond in Amerika. En daar zat 40 jaar tussen, zeg. De eerste keer was in 1977. Toen het Electric Light Orchestra sowieso goede zaken deed. En ja, de tweede keer was 40 jaar later. Toen dit liedje gebruikt werd voor een Volkswagen-reclame. Het werd

was een J-Lo, Jennifer Lopez, met een liedje over een relatiecrisis. Ja, ze zijn gek op elkaar, maar horen niet samen te zijn. Een verhaal zo oud als dat van Romeo en Juliet, hè? Gezongen door een vrouw die al aardig wat relatieproblemen achter de rug heeft. 4 keer getrouwd, hè? Ja, en gewoon weer vrijgezel. Je hoorde Ain't It Funny, de laatste in de 4x1. Voor vandaag, maar morgen uiteraard weer een nieuw rijtje, hè? Zo rond 11 over 11. 5 minuten voor 11:30 onderweg naar de lunchshow. Deze week met Robert Veller. Want Jeroen Nieuwenhuizen die geniet net als Martijn Koolman van een welverdiende vakantie. Dus het wordt zo dadelijk alles mag op maandag met Robert. Dus wat wil je horen tijdens jouw lunch? Geef het door via de app van Team. Door een tekstberichtje te sturen of spreek wat in. Kan ook, en dan komt het hier als een audio-appje binnen. Ook helemaal prima. En als je nog een suggestie hebt voor een hele fijne...

0: zijn? Luister deze week naar Radio 10 en maak kans op tickets van 10 voor UE40. Alle info radio10.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Score nu supervoordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
2: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
7: Dat zeg ik.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
9: Zo geregeld, 123inkt.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
13: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
13: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
20: Hebbes.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
3: Aldi, staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Dennis Verheugd. Zo dadelijk geen BZN, maar PZN. Ja, de paard zonder naam. Amerika komt eraan met a horse with no name.

0: Om 12 uur natuurlijk, hè? Ga je helemaal los. Alles mag
1: dan
0: maandag.
1: Dan begint de maandagmiddag en dan gaan we natuurlijk even een feestje bouwen. Muzikaal, heb jij iets in je hoofd waarvan je denkt, ja, dat zit er al een tijdje, maar het moet er nu wel uit. Laat even weten wat je graag wil horen. Kan gewoon via de gratis Radio 10 app eventjes intikken of inspreken. En dan ga ik mijn best doen om jouw liedje te draaien.
0: Ja,
1: zo simpel is het eigenlijk.
0: Ja, precies. En meestal na het weekend hebben we ook wel een beetje power. Net als op de vrijdag eigenlijk, dan gaan we het weekend in. Maar maandag is er altijd zo'n opstartdag, dus we willen geen...
1: Jij hebt een beetje energie nodig, begrijp ik. Dan moet je zeker om 12 uur luisteren, want dan beginnen wij de middag met de Bammerammer. Traditiegetrouw, dat is een liedje met net iets meer pit. Dus heb je daar een idee voor, vraag hem ook aan via diezelfde Radio 10 app. En als je dan in de uitzending komt met jouw Bammerammer, dan win je ook een Bammerammer broodtrommel.
0: Kijk, goed om te weten, blijf ik nog even zitten.

Lekker relaxed. Richting de lunch met Barry White. And never, never gonna give you up. Want zometeen, ja, hier Robert Veller. Met Alles Mag op een maandag. Dus kom maar door met je muzikale suggestie. Dat kan gewoon via de app van 10. En hou ook UB14 in de gaten. Hoor je ze voorbij komen, dan heb je tickets. En wie weet ben jij erbij op de 15e van december in Ahoy, Rotterdam. Ik spreek je morgen weer.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax montagelijm bij Bouwmaat.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
20: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
21: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
22: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
21: Dus kom op, naar buiten.
22: Univee, daar plukt u de vruchten van.
21: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
21: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
1: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Een hele goede middag. Hij is gekozen, de Bammerammer. Ik verklap hem nog niet, maar het wordt voetjes van de vloer zometeen. Eerst het nieuws van 12 uur, Nicola Ruijs. Goedemiddag.
23: Goedemiddag. In de stad Utrecht hebben zwaar bewapende agenten een middelbare school bestormd na de melding dat een meisje een pistool bij zich had. Volgens RTV Utrecht werd haar klas ontruimd en werd ze gefouilleerd, maar bleek ze niks bij zich te hebben. Ook kluisjes en het toilet werden ondersteboven gekeerd. Het meisje dat de melding had gedaan is opgepakt. Tijdens de corona-epidemie wilde het kabinet wel heel snel met versoepelingen komen in de ogen van het Veiligheidsberaad. Te snel, dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was toen voorzitter van dat Veiligheidsberaad. En vooral voor evenementen vonden ze het te snel gaan, ook omdat gemeenten daardoor te weinig tijd kregen om de vergunningen netjes op tijd te kunnen geven. De oud-directeur van het cultureel platform Moam in Amsterdam heeft in hoger beroep 3,5 jaar celstraf gekregen in een zedenzaak. Veel meer dan dat hij eerst kreeg. De man zocht via social media contact met jongens en mannen en eenmaal bij hem thuis werden ze aangerand of verkracht. Volgens de rechter met intimidatie en met geweld. En nadat er vanmorgen al een drone Letland was binnengevlogen en werd neergeschoten door een NAVO-vliegtuig, is er nu eentje neergestort in Moldavië. De vraag is waar ze vandaan komen. Het kunnen uit koers geraakte drones van Oekraïne zijn. Die gingen eerder al alle kanten op, omdat Rusland ze verstoorde. Het Radio 10 weer. Droog en wat zon. Vanmiddag steeds meer bewolking. Van het westen uit buien. Sommige ook met onweer. Het wordt tussen de 19 en 22 graden.
14: Dankjewel, Nicola. Dan het Radio 10 verkeer. De drie grootste.

0: 5700. 9 minuten. En de laatste voor nu op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelminakanaal. Daar 6 minuten extra.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: deze maandagmiddag trappen wij af met Yvonne. Hallo daar.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent druk bezig met de voorbereidingen van iets heel leuks, lees ik hier.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Met dingetjes voor de bruiloft van mijn dochter, die 26 gaat trouwen. Dus gezellig.
0: Wat leuk, wat een feest. En je gaat natuurlijk niet verklappen wat je dan aan het voorbereiden bent.
1: Nee. Want misschien luistert ze wel. Ja. Dus dat gaan we niet doen.
0: Gaan we niet doen, maar even, waar is de A voor in het alfabet?
1: Anoushka, haar naam.
0: Oh, nou kijk, heel goed.

0: Allereerst wil ik het even over je lunch hebben. Wat heb jij erop vandaag, Yvonne?
1: Ik heb twee lekkere volkoren roggebroodjes. Eentje met portabella con pistachio en de andere met 100% pindakaas.
0: Jij bent een levensgenieter. Ik hoor het, Yvonne.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk. En daar mag ik muzikaal iets bij serveren en jij mag zeggen wat.
1: Hot Shot van Karin Jong.
0: Ja, leuk. Even discoën. Ja.
1: Even discoën en daarna eten.
0: Heel goed. En ga je deze ook draaien op de bruiloft? Vraag ik dan toch even tussen neus en lippen
1: door? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Okay. Dat heb ik niet in de hand.
0: Het is niet de eerste dans, dit.
1: Ja, wie weet.
0: Ik ga hem voor je draaien en je krijgt ook nog een bammenrammer broodtrommel.
1: Hartstikke bedankt. Doeg, doeg.
2: Radio 10, bammenrammer.

0: Maar Ronald dacht, ja, ik kan erop stemmen. Kan hem ook gelijk even aanvragen. Voor alles mag op maandag. En gelijk heb je, dankjewel daarvoor. Het is maandag, de 8e van juni. Dankzij e-bikes worden er steeds hogere snelheden gehaald op het fietspad. Waardoor ongelukken ook steeds zwaarder worden op het fietspad. Maar daar hebben ze in het Utrechtse Houten nu iets op gevonden.
1: Wat dan? Wat dan?
0: Althans, dat denken ze.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Een snelheidslimiet.
1: Oh, dan is het nu klaar. Goed
0: voor
1: zo.
0: Voor alle fietsen. Voor alle fietsen. Dus ook voor wielrenners. Ik hoor nieuw chagrijn aankomen. Ze gaan het testen. Ja? Kijken wat het oplevert. En je mag maximaal 20 kilometer per uur fietsen.
1: Maar even een gewoon hele simpele vraag. Hoe gaan ze dat handhaven? Want mijn fiets heeft geen kentekenplaat, bijvoorbeeld.
0: Ik denk dat er gewoon iemand, een veldwachter staat met zo'n grote draaisnor.
1: Met zo'n snor,
0: ja. Zo'n en die houd je dan aan.
1: Ja, dat moet wel.
0: Vandaag ook in het nieuws. We gebruiken te veel water. Oh. En de grote boosdoener is niet, zoals je zal verwachten, de douche.
1: Nee?
0: Dat we te lang douchen of
1: de afwas.
0: Het is ook niet de afwas. Nee, het is het gazonnetje.
1: Oh, in de tuin natuurlijk. Ja.
0: Willen wij graag groen hebben en dus sproeien wij veel. Gelukkig is daar ook een oplossing voor bedacht.
1: Ik ben zo benieuwd.
0: Hoveniers die zien een goed alternatief in het klavergazon.
1: Het is klaver.
0: Ja, geen gras meer in de tuin, maar klavertjes.
1: Dat is een jesses.
0: Jesse klavertjes
1: kleine
0: allemaal.
1: Jesses.
0: Die hebben allemaal minder water nodig, namelijk die klavertjes. En het is ook ideaal voor de luie tuineigenaar. Dus ook misschien wel iets voor jou, Nicola.
1: Ja, vertel.
0: Want je hoeft minder vaak te maaien.
1: Dat is echt wat voor mij.
0: Nou, zeker. En deze hele week maak je kans op tickets van 10 voor UB40 met Ellie Campbell. Dat is de zanger. Dus dat is die andere UB40 dan die een paar maanden geleden ook al in Nederland waren. Het is de echte, zeg maar. Die anderen voelen toch een beetje als de hulp Sinterklaasen. Dit is de echte UB40. 15 december staat UB40 in Rotterdam. Ahoy. En hoor je de band voorbij komen deze week op Radio 10. Dan app je zo snel mogelijk tickets. Misschien ben je er gewoon bij in december. Alles mag, alles mag. Is jouw kans om de rest van Nederland te trakteren op goede muziek? Laat maar even weten via de Radio 10-app wat je graag wil horen. Heeft Anja bijvoorbeeld ingesproken?
2: Hallo, ik weet wel een stevig plaatje om te draaien. Oeh. En dat is Black Betty van Ram Jam. Oeh. Hopelijk draaien jullie hem. Doei, groetjes Anja.
0: Nou, groetjes terug. Gaan we zo meteen draaien. Maar eerst voor Cyril nog even Ed Sheeran. Dit is Galway Girl.

Anja die wist nog wel een stevig liedje voor deze maandag. En dat was deze Black Betty Ram Jam. Lekker. En we hadden het ook nog even over een snelheidslimiet voor fietsen. In Houten is daar een test mee gaande. En Mark van Noot die zegt allemaal leuk en aardig. Maar moet ik dan ook verplicht een kilometerteller op mijn fiets gaan zetten? Ja, en ook achteruitkijkspiegel.

0: Tot 1 uur bepaal jij wat ik draai. Marja, wat wil je horen?
1: Co-West van de Pet Shop Boys. Lijkt me wel leuk voor deze middag. Alvast bedankt.
0: Gaan we zeker doen, maar daarvoor nog even voor Paul. Ook een liedje dat ik lang niet heb gehoord. Leuk. Joy Sims, dit is Come Into My Life.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
2: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
3: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
7: GWC!
5: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
5: Tickets to the tribes.
7: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
0: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Robert Miller.
15: Alles mag op maandag. Stefan, zeg het maar.
16: Alles mag. Burning Heart, Survivor.
17: Ruim even, dankjewel.

0: wat je wil horen. En dan draai ik hem eventjes. Kim heeft dat ook gedaan.
1: Hallo, met Kim. Kunnen jullie voor mij Too Min Sound met Disco Mamba draaien?
0: Mag het ook Disco Samba zijn?
1: Oh, wat zei ik?
0: Disco Mamba.
1: Disco Sound.
0: We gaan hem lekker draaien.
1: Graag.

0: voor één liedje en eigenlijk is die plek al vergeven. Het is reggae en ik zeg het is geen UB40. Ik herhaal, het is geen UB40.
1: Goedemiddag, graag het nummer Master Blaster Jamming van Stevie Wonder. Dankjewel, groetjes Wilma.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
17: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: We denken na over een koophuis.
19: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
18: Bart, met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
21: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.

0: zoeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zometeen gaan we hem spelen, de top 4000 quiz. En ook Blondie komt eraan met Heart of Glass na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag, Nicola Ruijs.
2: Goedemiddag. In Amsterdam is een straat bij het Vondelpark afgezet door de politie, meldt AT5. In het midden van de afzetting staat een toeristenbus en de politie heeft het over een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. De toeristen zitten nog in de bus. Toen tijdens de corona-epidemie de avondklok werd ingevoerd, was het voor het Veiligheidsberaad de vraag of dat wel ging werken. Volgens oud-voorzitter Hubert Bruls had het kabinet geen overtuigend verhaal. Er kwamen wel berekeningen over het nut van de avondklok, maar Bruls geloofde daar niet in. Dat zei hij tegen de enquêtecommissie. Vorig jaar was er een hack bij een laboratorium dat bevolkingsonderzoek doet naar baarmoederhalskanker en er komt nu een nieuwe massaclaim. Vrouwen kunnen zich aanmelden bij een collectief dat dan de claim indient. Niet alleen tegen het laboratorium, maar ook tegen het ministerie van Volksgezondheid. En ook advocatenkantoren zijn bezig met een claim. En president Trump eist dat Israël en Iran stoppen met het elkaar aanvallen. Het geweld begon vannacht met raketten uit Iran. Dat land reageerde op aanvallen van Israël op Hezbollah en Libanon. Israël sloeg terug en sindsdien gaat het over en weer. Trump roept Iran op om verder te praten over vrede en niet meer te schieten. Radio 10 weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag in het westen ook buien. En aan het begin van de avond, ja, dan trekken de buien richting het oosten.
1: Dankjewel, Nicola. Dan het Radio 10 verkeer. Flitsmeister meldt 8 vertragingen. De 3 grootste hoor je nu en dat zijn alle 3 grenscontroles. A1 Hengelo-Osnabrück bij de Lutte, 7 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland, een kwartier. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en wederom de grens met Duitsland, 11 minuten vertraging.
3: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: altijd zin in de zomer als je deze man hoort. Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry. Ja, dat is die fijne lijst die wij elk jaar in december uitzenden. En het hele jaar spelen we vervolgens
1: de Top 4000 quiz.
0: En dat betekent dat je 4 vragen krijgt over die lijst van afgelopen december. En elk goed gegeven antwoord levert jou een mooie prijs op. Dus wil je even meespelen, let dan goed op. Niemand gaat met lege handen naar huis als je meespeelt, dat beloof ik. Hè. Onder mijn bezielende leiding gaat dat niet gebeuren. Garantie tot aan de deur, dat dan weer wel. Maar als ik er ben, gaat niemand zonder prijzen naar huis. Maar je moet wel even het goede antwoord geven op de selectievraag. Jeroen is deze hele week op vakantie. En daarom een vakantieplaatjesvraag. Al hoop ik dat Jeroens vakantie wel beter is dan de tekst in dit liedje. Want er gebeuren rare dingen in het nummer Dreadlock Holiday. Moet je maar eens luisteren als je hem hoort. Maar de vraag gaat daar niet over. Die is simpeler. Welke band staat er in de top 4000 met dat liedje Dreadlock Holiday? Ik denk dat jij hem weet. En als je hem weet, dan tik je dat nu even in als antwoord in de Radio 10 app. En wellicht speel je dan zometeen mee in die top 4000 quiz. Wie staat er in de lijst met Dreadlock Holiday? Nu Bryan Adams. I run to you. She

0: altijd moeilijk kiezen als je op het terras zit. Dan denk je, pornstar Martini of toch die Sex on the Beach. In dit geval gingen wij voor Teaspoon natuurlijk. Het is tijd om de Top 4000 quiz te gaan spelen. En dat doen wij vandaag met Björn, 22 uit Dieren. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Jij bent druk aan het werk als technisch verkoper.
1: Ja, ik kreeg nog even vrij van mijn baas.
0: Kijk, heel goed. Toch even tijd gevonden om lekker mee te spelen. Laten we gelijk aftrappen met de selectievraag. Welke band staat er in de Top 4000 met het liedje Dreadlock Holiday?
1: Ja, dat is natuurlijk 10cc.
0: Dat is natuurlijk 10cc. Helemaal goed. Vraag 1. Je krijgt vanaf nu 4 vragen en elk goed gegeven antwoord levert vanaf nu een prijs op. Het is vandaag Wereldoceanendag. Een dag om stil te staan bij het belang van de oceanen. En in de Top 4000 staat ook een liedje met als titel Oceaan. Gemaakt door een Zeeuwse act. Maar welke is het? En ik kan daar meer keuze van maken als je dat prettig vindt.
1: Dat is Raccoon.
0: Zo. Dat is hoppakee.
2: Wat?
0: Niks meer keuze.
1: Nee.
0: Ik wilde nog zeggen,
1: maar bij volgende.
0: Kan ook Bluff zijn of Danny Vera, maar het was Raccoon. Helemaal goed, jongen. Je bent gewoon lekker begonnen.
3: Vraag 2.
0: Vandaag is het de 66ste verjaardag van Mick Hucknall. Je kent hem als zanger van die ene fantastische band. Maar hoe heet die band ook alweer? En dit is geen meerkeuzevraag.
1: Simple Red?
0: Wat?
2: Bijna.
1: Simply Red.
0: Ja, okay. Simply Red. Helemaal goed. Lekker. 2 antwoorden goed gegeven.
3: Vraag 3.
0: Misschien gaan we wel voor een volle score. Vraag 3 is een intro. Welk liedje uit de Top 4000 begint zo, is de vraag. En ik wil de titel van het liedje horen uiteindelijk. Luister goed, als je het weet, mag je eroverheen roepen.
1: Zwart-wit
0: is... het goede antwoord. Weet je de band ook nog toevallig?
1: Dat is Frank Boeijengroep.
0: Wilde je zeggen, inderdaad. Helemaal goed. Je gaat ontzettend lekker, jongen. Nog 1 vraagje.
3: Vraag 4.
0: En die krijg je van Nicola Ruis.
2: Ja, ik ga het dus over Lassie hebben. En dan bedoel ik niet de toverrijst, maar het hondje. De heldhaftige collie die iedereen te hulp schiet die het een beetje moeilijk heeft. Ja, hij is jarig. Hij is 84 jaar geleden, de allereerste aflevering van Lassie. En dan denk je op televisie, zo lang geleden? Nee, op de radio. Oh. Het was een hoorspel van een kwartier. En het werd gesponsord, zou je echt niet verwachten, door de producent van hondenbrokken. Die dacht een hele heldhaftige hond. Dat vinden de mensen leuk. Nou ja, dat blijft, want iedereen kent Lassie.
0: Maar niemand weet meer welke hondenbrokken het waren.
2: Nee, dat is wel waar.
0: Dat is jammer. In de Top 4000 vinden we ook een bekende hond. Die heet namelijk Hound Dog, en dat is de titel van een liedje, maar wie staat er mee in de lijst?
1: Cool.
0: You ain't nothing but a hound dog. Het is Elvis Presley. Lekker! Als je 22 jaar bent en je geeft Elvis Presley als goede antwoord, dan ben jij goed muzikaal opgevoed.
1: Ja, ik moet heel veel 90's luisteren van mijn collega. Dus,
0: heel veel 90's. Ja, dit was iets daarvoor.
1: Ja,
0: dit was iets
1: daarvoor. Maar ik moet jullie heel veel luisteren. Dus,
0: Heel goed, man. Je krijgt gewoon 4 prijzen. Heel goed. Je krijgt een Radio 10 zonnebril, een Radio 10 pet, de Bammerammer broodtrommel en ook een DAB Plus radio.
1: Nou, wat leuk.
0: Hey,

0: Profielweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
1: Jij

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax montagelijm bij Bouwmaat.
2: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
3: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Omdat je mijn favoriete papa bent.
4: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help!
11: GWC!
10: Help!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Tickets to the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wie verdient er volgens jou een dikke 10? Laat het even weten via de Radio 10-app. Dan gaan we hem of haar in het zonnetje zetten. Eerst

0: Ik heb een groep gevonden.
1: Een hele groep?
0: Een bevolkingsgroep eigenlijk.
1: Oké. Okay,
0: ja, dat zijn de weermensen van ons land.
1: Want?
0: Want die gaan ervoor zorgen, dat doen zij, zij zijn ervoor verantwoordelijk, dat het wisselvallige weer na deze week voorbij is en dat de zomer terugkomt.
1: Nee.
0: Ja, echt volgens sommige weerbureaus wordt het 24 graden, volgens de Telegraaf 30, dus dan weet je.
1: Dan volgen wij de Telegraaf, hè?
0: Ja, precies. Het wordt komend weekend gewoon hartstikke lekker weer en het kan heel lang duren, zeggen ze. Oh. Ik heb dit eerder voorspeld, maar ja, ik ben natuurlijk geen weermens. Dus, maar zij zeggen het nu. Dus als het niet klopt, niet bij mij aankloppen, maar bij de weermensen. Voor nu krijgen ze een hele dikke 10.
1: Een hele dikke 10. Voor het zomerse weer dat eraan zit te komen. En is er iemand in jouw omgeving die ook een dikke 10 verdient? Laat het weten. De Radio 10, hij staat...

0: Jij zei, komend weekend wordt het mooi weer, Nicola. Maar toen dacht ik, dan pak ik er nu vast een lekker zomers liedje bij.
1: Lekker doen.
0: The Gypsy Kings en Volare Volare. Wij gaan dikke tienen uitdelen aan mensen die het verdienen. En gelukkig zijn er een heleboel mensen die het verdienen. Marijke zegt een dikke tien voor mijn man Kees. Want hij zet altijd zelf de vaatwasser aan.
2: Kees, jij weet hoe het moet.
0: Heel goed, we leggen de lat lekker hoog voor Kees. Inruimen vindt hij een taak voor de volgende generatie. Daar ben ik het alweer helemaal mee eens. Ria die zegt een dikke tien voor mijn schoonzoon Daan. Want hij komt elke zondag op bezoek en repareert ondertussen ongemerkt alles wat piept, kraakt of knippert.
2: Heel goed.
0: Willem, een dikke tien voor mijn vriend Jan die bij iedere verhuizing helpt sjouwen. En Rieneke die geeft een dikke tien aan de K3 Originals. Dit weekend was het allerlaatste reunieconcert in Antwerpen.
2: Ja.
0: En daar is Rieneke geweest en ze heeft er enorm van genoten. Dan heeft Mirjam ook nog wat ingesproken.
3: Nou, graag een hele dikke tien voor mijn schoonzus en zwager Mirjam en Erik. Het is vandaag hun trouwdag. Ik heb ze helaas nog niet kunnen bereiken, maar misschien horen ze dit dan op de radio. Dus van harte gefeliciteerd. Een dikke tien voor jullie. Jullie zijn de beste.
0: Ja, groetjes Mirjam. Mooi. Dikke tien ook van Radio 10 erbij. En Petra die heeft ook wat ingesproken.
4: Hallo lieve mensen van Radio 10. Ik zou graag het hele team van House of Wax, dat het afgelopen weekend op Intense Festival de entertainment verzorgde, een dikke tien geven. Ze waren super.
0: Mooi.
4: Ondanks alles wat er fout ging. Ondanks alle...
0: Ja. Chaos, denk ik. Chaos. Ja, chaos?
4: Chaos.
0: Ja,
4: zijn we wel. Was het een geweldig weekend. Dankjewel.
0: Nou, heel goed. Dikke tienen worden uitgedeeld met een liedje, dus zingt u vooral.

0: uit die tijd?
1: De 80's en 90's, top 1500.
0: Stem nu via radio10.nl.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus,
4: heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000. Wat verdikken me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
9: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
3: Mm.
4: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: De Afterlunchtip heeft geen schijn van kans, maar jij hebt wel kans op tickets van Team voor UB40 featuring Ellie Campbell na het nieuws van 2 uur. En het kaartje van Nicola Ruis.
12: Goedemiddag. Iran zegt Israël niet meer aan te vallen. De militaire operatie is voorbij. Maar er is wel 1 voorwaarde. Als Israël Libanon blijft bestoken, dan pakt Iran de draad weer op. Sinds gisteravond heeft Iran bijna 30 raketten afgevuurd, zegt het Israëlische leger. En die zouden allemaal onschadelijk zijn gemaakt. Israël vuurde ook terug. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond het niet kunnen dat sommige van zijn collega's in coronatijd zeiden dat ze de maatregelen niet zouden handhaven. Dat gebeurde aan het begin van de laatste lockdown in 2022. Bewoners hadden het zwaar, was hun argument, maar dat was overal zo, zei Bruls tegen de coronacommissie. In een loods in Eindhoven heeft de politie een enorme hoeveelheid gestolen spullen gevonden. Daar lag van alles bij, van sieraden tot make-up en sigaretten. Ook de douane was betrokken bij de operatie, meldt Omroep Brabant. De politie kon de plek van de loods achterhalen door foto's van gestolen spullen die online waren gezet. En niet alleen de wedstrijden van Oranje zijn tijdens het WK op grote schermen te zien. Ook voor Kaapverdië en Curaçao zijn er plannen. De eerste wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland is zondag bijvoorbeeld te zien in de Maassilo in Rotterdam. Een café in Den Haag heeft een scherm voor Kaapverdië waarvan 6 spelers in Nederland zijn geboren. Radio 10 weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. Maar in Zeeland kan een bui ontstaan. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En aan het begin van de avond, dan trekken de buien gezellig over het hele land heen richting het oosten.

Japanse stad Utsunomiya. Daar hebben ze alle 94 scholen in die stad gesloten, omdat er voor het eerst een beer is gezien daar. Een beer, ja. De beer was vanmorgen lokale tijd voor het laatst gezien in de buurt van een school en is sindsdien spoorloos. En daarom hebben ze alle scholen maar even op slot gedaan. En zo zie je maar weer dat een beer makkelijker vrije dagen kan regelen dan een minister van Onderwijs.

Dat Marwell Josh en Bernard Edwards er een remix van hadden gemaakt. Maar die gasten hadden in die tijd echt gouden handjes. Dat is één ding wat zeker is. De Reflex dus hoort eigenlijk wel thuis, hè, in de 80s en 90s top 1500. En jij kunt daarvoor zorgen als je stemt op radio10.nl of in de Radio 10 app op de lijst. En als je dat gedaan hebt, dan kun je vanaf aanstaande maandag beluisteren. 2 weken lang de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10.

0: Rastafari.
1: Radioteam.nl.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
6: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Attap.
6: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Hola, collega.
16: Hey.
15: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis...
16: Mark?
15: En die prijzen.
16: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
15: Oeh, ja.
17: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
18: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Bij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
2: Hak je dag!
3: De top 4000 flashback komt zo van een band die er een hekel aan had om in de schijnwerpers te staan. Ja, maar eerst hoor je een spannende...

vorig jaar december. Je kon toen ruim een maand lang elke dag luisteren naar de Top 4000. Aan het eind van dit jaar is het natuurlijk weer zover. En tot die tijd hoor je elke middag een opvallende hit uit de laatste lijst voor dat hele fijne Top 4000 gevoel. Ja, je kent het wel, hè? En wat stond er dan vorig jaar in de Top 4000 wat zo bijzonder is? Nou, deze band had er nogal een hekel aan om in de schijnwerpers te staan. En daarom gingen ze steeds minder hun best doen om beroemd te zijn. Dat deden ze door steeds ingewikkelde platen te maken. Maar in 1985 was daar nog geen sprake van. Toen scoorden ze een dikke hit met Life's What You Make It.

op 15 december in Rotterdam Ahoy. En het is zo makkelijk om die tickets te winnen. Je hoeft alleen maar het woord tickets naar de studio te sturen in de Radio 10-app als je een hit van UB40 hier hoort. Kom je in uitzending, dan ben je erbij op 15 december. UB40 featuring Ellie Campbell in Ahoy, Rotterdam.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
4: Lineker! Ja, Gary Lineker!
3: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
4: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Radio 10. Je maakt dus ook kans op tickets van 10 voor UB40 featuring Ellie Campbell in Rotterdam. Na het nieuws van 3 uur. Met Martijn Nijhuis.
9: Er is meer bekend over een gevangene die eerder dit jaar in Heerhugowaard een bewaakster aanviel en gijzelde. Volgens NH Nieuws bleek vandaag bij zijn rechtszaak dat hij 2 keer is veroordeeld voor moord. Die op zijn zwangere ex-vriendin in Engeland en een vrouw in Limburg. Daar kreeg hij 20 jaar en TBS voor. De Drentse plaats Roden stelt 150 slaapplekken beschikbaar voor asielzoekers voor wie geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tot donderdag kunnen ze er overnachten in een sporthal. Dat betekent dat ze niet buiten in het gras hoeven te slapen. Roden ligt op een uur rijden van Ter Apel. Goed nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteren bij een oefenpotje ineens in elkaar zakte. Hij mag snel het ziekenhuis uit. De Deense premier noemt dat een grote opluchting. Iedereen hield zijn adem in toen Eriksen plotseling naar de grond ging. 5 jaar geleden overleefde hij tijdens het EK een hartstilstand. En in safaripark Beekse Bergen is voor het eerst een puntlipneushoorn geboren, meldt Omroep Brabant. Het is een mannetje, hij heet Bungie en het gaat goed met hem. De puntlipneushoorn heeft een flexibele, puntige bovenlip, je verwacht het niet, waarmee hij takken en bladeren kan afgrazen. Hij is ook bekend als de zwarte neushoorn en wordt ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. En daarom is hij van grote waarde voor het internationale fokprogramma. Ik heb een pijnlijke bevalling, zo'n neushoorn, maar dat kan aan mij liggen.
10: Door die puntlip, ja.
9: Ja, toch? Het radioteam weer. Het is nu vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui vallen. Vooral in het westen vallen echt wel een paar buien. Die trekken vanavond naar het oosten weg. Morgen koeler, zo'n 17 graden. Dan wel weer felle buien.
10: Dankjewel. Ja, punt hoofd is nog erger, denk ik.
9: Zeker.
10: Gaan we naar de files. 10 stuks op dit moment. En de 3 grootste staan op de A12 Arnhem richting Utrecht voor Grijshoord. Door een pechgeval 18 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven voor de brug over het Wilhelmina-kanaal. 29 minuten vertraging. En dan nog 1 op de A76 Geleen richting Keulen tussen Kunderberg en de Duitse grens. 21 minuten.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
12: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

Bill Withers bij Radio 10. Ain't No Sunshine When She's Gone, 1971. En ik weet het nog goed. Ik was 3 jaar en ging naar de peuterschool, waar de juf erachter kwam dat ik mijn kleurpotlood in mijn linkerhand vasthield bij het kleuren. Dat kon dus echt niet. Er werd meteen met harde hand ingegrepen, want een excentriekeling die linkshandig is paste toen blijkbaar niet in een peuterklas. Nu kijkt er al niemand meer op als een peuter in het peuterklasje zit te vapen. Ga je mee?

0: 40.
1: Tickets van 10 voor UB40.
0: En daarvoor heb ik aan de telefoon Ed. Hey Ed.
2: Hey, hallo.
0: Hey Ed, wat vind jij zo leuk aan UB40? Vertel dat nou eens.
2: De muziek sowieso, hè. Ik bedoel, ik ben er wel een beetje opgegroeid, dus heerlijk. Ja.
0: Ja, de muziek, hè. Ja, denk
2: ik
0: wel, hè.
2: Ik ben eigenlijk Stones fan natuurlijk, maar ja, UB40 is heerlijk. En we zouden eigenlijk vorig jaar zijn geweest naar Beach Life, geloof ik, was dat.
0: Ja.
2: Maar dat ging niet door, hè. Dus we zaten te kijken op Scheveningen.
0: Ja, dat klopt. Vanwege het slechte weer werd het afgelast.
2: Ja.
0: Nou, weet je wat? Dan ga je gewoon in de herkansing. Je wint bij deze 2 tickets van 10 voor UB40 featuring Ellie Campbell in Ahoy Rotterdam op 15 december.
2: Helemaal te gek, dankjewel.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Wat
2: een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: Omdat je mijn favoriete papa bent.
11: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
12: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
13: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
16: Oranje. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
17: Oh, wat een goal!
0: Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
20: Lineker! Ja, Gary Lineker!
19: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
21: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
22: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
23: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter croissants per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.

0: De doorbraak. Het is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Buffalo, midden jaren 80. Twee vrienden richten een band op en spelen overal waar een podium staat. Hun geluid is rauw en stevig met invloeden uit de punkrock. Ze brengen album na album uit, maar buiten een trouwe fanbase blijft het grote succes uit. Daarom schuift de band op naar een wat toegankelijker geluid. In 1995 weten ze daardoor te scoren met een single getiteld Name. En voor het eerst proeven ze hoe succes voelt. Maar de echte klapper moet dan nog komen. 3 jaar later krijgt de zanger van de band een bijzonder verzoek. Of hij een nummer wil schrijven voor een film met Nicolas Cage en Meg Ryan. City of Angels heet hij. De zanger worstelt op dat moment met persoonlijke onzekerheden en gebruikt die gevoelens als inspiratie. Het nummer komt terecht op de soundtrack van de film en die verkoopt miljoenen exemplaren. De band bereikt een publiek dat veel groter is dan ooit tevoren. En wat begint als een bijdrage aan een film groeit uit tot het nummer waarmee ze voorgoed muziekgeschiedenis schrijven. De Goo Goo Dolls met Irish.
1: De doorbraak.

0: 10. En hola, Gijs Staverman. Goedemiddag.
1: Bonjour, moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk.
0: Hè, jij hebt nog een beetje die Franse inslag natuurlijk. Die Franse inborst van jouw bezoek.
1: Zeker, want we zijn gelukkig veilig teruggekomen. Dat was heel prettig. En vorige week natuurlijk een prachtige editie van de Alpe d'Huez. Meer dan 25 miljoen is erop gehaald.
0: Goed hoor.
1: Ja, ik vind het ook heel bijzonder. En ook dank aan alle luisteraars die natuurlijk gedoneerd hebben. Radio10.nl/doneer. En daar stonden allemaal geweldige items op. En heel veel mensen hebben daar ook gehoor aan gegeven. Dus wij vonden het een mooie editie. En nu zijn we weer terug. Terug in Nederland. 8 juli, maandag. We gaan straks het hebben over met kinderen op vakantie gaan. Of juist niet. Is het lekkerder om niet met je kinderen op vakantie te gaan? Of is het juist heel fijn om met je kinderen op vakantie te gaan?
2: Ik doe daar geen uitspraken over.
1: Nee, omdat je nog geen kinderen hebt natuurlijk.
2: Precies, nee.
1: Oké. Nou, misschien leer je er wat van. misschien denk je van, hartstikke leuk kinderen of niet. En Jeannot van Beurden, die gaan we ook even bellen. Want de parlementaire enquêtecommissie die praat nu met de Bruls. Burgemeester Bruls.
0: Nijmegen,
1: van Nijmegen. En toen was hij de hoofd van een of andere commissie. En hij is het volgens mij niet helemaal eens met wat er in Den Haag toen besloten is. En Jeannot die weet er meer van, dus die hebben we straks aan de telefoon.
0: En dat gaat dan over de enquêtecommissie in verband met corona.
1: Met corona, ja.
0: Juist, inderdaad.
1: Had ik dat er niet bij gezegd? Oké.
0: Maar dat geeft niet. Natuurlijk gewoon.
1: Corona.
0: Geen punt. Ja. Zit ik ook nog van enig nut hier te zijn.

0: Tiesto Top 1500.
1: Stem nu. Via radio10.nl.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Adtap.
6: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
16: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij...

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: 11!
6: GWC!
5: 11!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Pick it to the tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Goedemiddag, het is 1 minuut na 4 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Levend en wel teruggekomen vanuit Frankrijk. Martijn, goedemiddag.
16: Ja, goedemiddag Gijs. Jij ook welkom terug. De overheid moet meer doen om discriminatie en racisme aan te pakken. Ook binnen de overheid zelf. Dat staat in het eindrapport van de Staatscommissie na jarenlang onderzoek. Discriminatie heeft grote gevolgen, zegt die commissie bij de NOS.
17: Verwoest mensenlevens, mensen haken af. En het kost de samenleving ook miljarden om mensen weer te voorzien van herstelbetalingen. Zoals bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire.
16: Discriminatie zit volgens de onderzoekers diep verankerd in de samenleving en wordt gevoed door discriminerende uitspraken van politici. Veel schade aan een huis in de plaats Nuland bij Den Bosch. Daar was vanmiddag een gasexplosie. Volgens Brabantse media raakten 2 monteurs gewond die binnen aan het werk waren. Door de explosie is een deel van het dak in Nuland weggeblazen. Huizen ernaast zijn ontruimd. Israël lijkt te stoppen met de aanvallen op Iran. En dat gebeurt op verzoek van president Trump. Die had gebeld met premier Netanyahu. Eerder al zei Iran de aanvallen op Israël op te schorten. Maar, zegt Israël, we gaan doelen in Libanon wel opnieuw aanvallen als Hezbollah plaatsen in Israël blijft bestoken. En Dirk Kuyt is misschien niet lang de trainer meer van de eerste divisieclub FC Dordrecht. Volgens Voetbal International houden ze er rekening mee dat hij vertrekt naar zijn oude club Fenerbahçe in Turkije. Die wil Kuyt namelijk graag terug hebben, niet als trainer, maar als iemand die zich bezighoudt met transfers.
15: Oh, dat is een mooie, mooie job.
16: Ja, en kun je al jouw vriendjes even een baantje helpen?
15: Ja, hij heeft wel oudere vrienden hoor, denk ik. Dus ik, hij moet op zoek naar jong talent.
16: Die spelen bij mijn veteranenteam, daar heb je goed.
15: Ja, precies. Ja.
16: Het radioteam weer. Vanavond blijft het buiig. Ook vannacht valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgenmiddag is er wat zon. Maar ja, daarna toch weer regen. Misschien komt weer veel wind. Wel een graad of 17.
15: Ja, ik zei dat het deze week weer terugkwam, de lente. Maar het is een beetje een natte lente. Dus ik

0: Goedemiddag. Op de A9 richting Alkmaar bijvoorbeeld een kwartier vertraging tussen knooppunt de Velsen en Kooimeer. Op de A12 richting Utrecht een kwartier tussen knooppunt de Velperbroek en Grijshoort. En op de A15 vanuit Rotterdam is het goed druk richting Gorkum een kwartier tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Richting Nijmegen is de weg weer vrij na een ongeluk, maar nog een kwartier file tussen Hardingsveld-Giessendam en Arkel.
1: Oké, nou dat is wel een geluk bij een ongeluk. Heel veel sterkte. Zorg ervoor dat je veilig thuis komt. En wij blijven in ieder geval deze hele file lekker bij je. Met muziek van Queen, David Bowie, Under Pressure, Sister Sledge ga ik ook voor je draaien. He's the greatest dancer. Het zit in Stavons Disco. En ik heb cabaret van Jochem Meijer voor je. Allemaal binnen een paar minuten.
2: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500. Radio 10.
3: Gijs Staverman.
2: Gijs op 10.
4: Hey Gijs, Alberto Stegeman hier.
1: Hey Alberto, hi.
4: Heb jij je paardenstaat nog?
1: Jazeker.
4: Ik heb nog iets nodig voor een nieuwe vermomming.
1: Oh.

0: vanwege de muziek überhaupt van het Songfestival. En toen in 2012, toen kwam opeens deze vrouw en toen dacht ik van nou, eigenlijk kan het wel. Dus met al die miljoenen platen die zijn uitgebracht, is er toch één die wel de show stal. Gijs op 10. Was dat geen goed Nederlands of vind jij gewoon wel het Songfestival?
1: Abba, sla je Abba over?
0: Ja, nee, maar Loreen die heeft echt...
1: Dom?
0: Ja, maar...
2: Kisses
1: for me. Het is al 40 jaar geleden, maar toch.
0: I rest my case. Maureen die heeft gewoon het beste Songfestival nummer ever gemaakt. Euphoria, dat is in 2012. En Kim Wilde hoorde je daarvoor. Heeft nooit met Songfestival meegedaan. Had ze misschien wel gewild. Cambodia uit 1981. Nou, wees welkom. Vorige week zaten we nog in Frankrijk. En nu zitten we gewoon op een andere berg.
1: De Bergweg.
0: Ja, de Bergweg, ja, precies. Ja. En we zitten hier gewoon in het prachtige Talpa-gebouw. Wees welkom bij de middagshow hier op Radio 10. Gijs op 10. Mijn naam is Gijs Staafman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag, Gijs.
0: En de hele middag...

0: 25 miljoen. Nou, en ik ben er heel trots op dat we daar een steentje aan bij hebben mogen dragen. En natuurlijk ook alle luisteraars die iets gedoneerd hebben. Dank jullie wel. En 21 juli staat voor veel wandelliefhebbers rood omcirkeld in de agenda. Want dan is het tijd voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, evenement is al jaren helemaal stief uitverkocht met 45.000 deelnemers. Maar toch hebben bijna 4.000 mensen die zich hadden ingeschreven, die hebben er gewoon geen zin meer in. 3915 deelnemers hebben besloten om toch niet mee te doen met deze editie. Ja, dat is gek, is dat toch?
1: Ik snap het wel hoor, ik zou ook denken, laat maar zitten.
0: Ja, precies. Ik snap dan niet dat je je opgegeven hebt, okay, überhaupt. Ja. Maar dat even terzijde. Het is een record aan afzeggingen. Toch hoef je niet bang te zijn hoor, voor grote gaten in het wandelpeloton. Want met een wachtlijst van meer dan 11.000 mensen weet de organisatie deze gemakkelijk op te vullen. Ja, dat wandelen, dat moet echt wel je ding zijn. Nou, ik zou in ieder geval liever in de omgeving van Nijmegen gaan lopen dan bijvoorbeeld op de Wadden.
2: Ik voor mijn studie biologie ben ik gaan watlopen. Van Lauwersoog naar Schiermonnikoog ben ik gaan watlopen. Watlopen, watlopen. Of, zoals ze in Marokko zeggen, watlopen. Watlopen, hoezo? Watlopen, serieus, meneer. Watlopen dan, serieus.
3: Hey. Staverman. De meeste muziek. In de middag.

0: Queen frontman Bart Peters zong bij The Radios and She Goes Na Na Na Na Na Na Na. En over de jaren 90 gesproken. Ja, volgende week zenden wij Radio 10 de 80's en 90's top 1500 uit. En als je daar een keuze in wil maken, of in ieder geval dat jij ervoor wil zorgen dat jouw favoriete plaat uit de jaren 80 en 90 ook in die lijst komt, dan kun je stemmen. En dat kan via radio10.nl. Je kan stemmen op al jouw favoriete nummers uit de jaren 80 en jaren 90. 80 en 90. Nou, denk ook even aan de radio's. Sister Sledge, die kan er niet in. Die komt uit 1979. Hier is The Greatest Dancer. Dat zat in, allemaal in Staverman's Disco. Straks hebben we natuurlijk het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, ik moet even met je hebben over met je kinderen op vakantie gaan. Want dat is, ja, laten we eerlijk zijn, dat is gewoon de hel natuurlijk.
0: Ja, het kan heel gezellig zijn.
1: Je geeft heel veel geld uit. Ze zitten liefst de hele dag alleen maar op hun telefoon. Of ze glijden uit bij het zwembad en dan zit je de hele dag op de eerste hulp.
0: Mm-hmm.
1: Wat is nou het ergste of grappigste dat je ooit hebt meegemaakt op vakantie met je kinderen? Dus laat het alvast weten via de gratis Radio 10 app.
0: Oké, dan gaan we dat zo direct behandelen. En dit hoor

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
15: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
15: Dat gaan we vieren!
14: Aldi.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
18: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.

0: het zelf. Nu in de Bijna Albert Heijn app. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: wat zon, daarna steeds meer regen en het wordt zo'n 17 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie, want die weet immers waar het stil staat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op nog niet zo heel erg veel plekken, wel op de A4 richting Rotterdam. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen Zoeterwoude-dorp en Den Haag-Zuid. Op de A50 Eindhoven-Oss sta je een kwartier stil tussen Sonnenbreugel en Uden-Zuid. En op de A58 Tilburg-Eindhoven heb je een kwartier vertraging tussen Moergestel en Knooppunt Batadorp.
0: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. Ja, is het nou een zegen of een vloek om met je kinderen op vakantie te gaan? En wat heb je nou met ze meegemaakt? Laat het ons even weten via de Radio 10-app. Stuur gewoon een WhatsAppje en dan gaan we dat zo eens even bespreken. En ik zie aan het hoofd van Martijn dat hij heel veel heeft meegemaakt met zijn kinderen. Nou, dat hoor je dan ook zo. En muziek van ABBA, Melee, die ga ik allemaal voor je draaien. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. Honderden mensen hebben in Berchem afscheid genomen van de vermoorde jeugdtrainer Bas van Lanen. Bij de voetbalclub stonden ze langs de route en klapten ze toen de rouwstoet voorbij kwam. Is te zien bij verschillende Brabantse media. Als het gaat om discriminatie en racisme, doen overheid en politiek te weinig om het te voorkomen. Pas als iemand ermee te maken heeft, wordt ingegrepen, zei de voorzitter van de staatscommissie bij de presentatie van een rapport erover. Er komen strengere regels voor vlogfamilies op bijvoorbeeld YouTube. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 te gebruiken voor commerciële content.
0: Oh.
2: Volgens minister Van Aartsen is dat gewoon kinderarbeid.
0: Ja, jij vraagt het wel steeds aan je kinderen?
2: Dat is een heel goed punt.
0: Ja.
2: Ik maakte geen reclame toen ik nog met mijn kinderen op YouTube zat. Maar het was wel altijd, vind jij dit over 10 jaar nog steeds leuk als dit online staat? En ik heb ook al filmpjes weggehaald.
3: Ja hoor, papa. Ja,
0: toen heb je het gewoon online gezet.
2: Ik heb er wel een paar moeten wissen, inderdaad. Ja, dat is,
0: ja. Nu, Paul de Leeuw, die wil ook al heel veel dingen niet meer. Via het beeldarchief wil die kwijt, hè?
2: Nee, dat snap ik. Er zijn natuurlijk grapjes die de tand destijds niet echt hebben doorstaan,
0: precies,
2: zal ik maar zeggen. Maar over kinderen gesproken.
0: Ja.
2: Ik ga deze week mijn vakantie boeken.
0: Mm-hmm.
2: Je kent mij, ik ga bijna nooit op vakantie.
0: Want nee, jij zit het liefste thuis, hè?
2: Ik zit het liefste thuis.
0: Ja.
2: Buiten is voor dieren. Maar het moest wel eens een keertje, want mijn kinderen die drongen heel erg aan. En ja.
0: Dat is niet gelogen, dat is echt
2: dat is
0: waar.
2: Waar ja. Ik zie daar dus heel erg tegenop. Omdat je met kinderen, ja, het is gewoon de hel. Sorry dat ik het zeg, maar...
0: Nou.
2: Voor het laatst dat ik op vakantie ben geweest, 3 jaar geleden, naar Texel.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk, nou, dan pak ik uit. Duur appartement, topplek, dicht bij de zee. Allerlei activiteiten geregeld. Wat doet mijn zoon?
0: Nou?
2: Die neemt stiekem zijn PlayStation mee.
0: Serieus? In zijn koffertje of in zijn tas?
2: Ja, in zijn tas. Had sporttas bij zich. Ik denk, hij gaat daar fitness of zo. Nee. Zit hij de hele dag achter die PlayStation in een duur appartement. Geen straaltje zonlicht.
0: Ja.
2: De gordijnen zaten pot dicht, want anders kan ik het scherm niet zien. Maar ja, je denkt toch, hij heeft het naar zijn zin.
0: Ja.
2: En anders zit hij met een chagrijnige kop. Daar word ik ook niet blij van.
0: Nou ja, ik denk dat hij het ook leuk vindt om op vakantie gewoon even wat levels te spelen. Want het is voor hem ook ontspanning.
2: En ook zo, hè?
0: Nee, maar wat voor ons ontspanning is, is voor kinderen natuurlijk heel anders.
2: Ja, maar dat kan toch ook thuis?
0: Ja, dat heb ik ook wel eens tegen mijn zoon, heb ik dat verteld. Ja, het liefste. Wij zijn ooit naar Amerika geweest met het hele gezin. Hij had het liefste gewoon in zijn kamer met de gordijnen dicht. Op zijn wifi alleen maar TikTok-filmpjes gekeken.
2: Ja, je had een strengere vader, denk ik.
0: Nee, helemaal niet. Maar ik heb wel met zijn haren het zwembad ingekomen.
2: Ja,
0: dat dan weer wel, ja.
2: Rick, jij hebt een dochtertje?
4: Ja, en maar klagen natuurlijk. Kinderen kunnen echt zo heel goed zeiken de hele tijd.
0: Ja.
4: En wij gingen bijvoorbeeld een stuk een hike maken, hartstikke leuk. En dan nou, alleen maar...
0: Is dat lopen of fietsen? Of
4: dat is wandelen
0: stokken.
4: Door de natuur. Nee, ik ben niet gek. Maar
0: ik ben nou zo leuk,
4: hartstikke leuk.
0: Stokken.
4: Schitterende omgeving, hartstikke mooi. Nou, precies een beetje hetzelfde. We komen op een gegeven moment bij een of andere klimrek.
0: Ja.
4: Nou, dat was fantastisch. Daar had ze dus de hele vakantie over.
2: Dure
4: appartementen, dure hele toestand. Nee hoor, dat fucking klimrek in
0: maar
4: het bos.
0: Maar is het ook niet zo... Ik ben wij zijn ook een keer naar Portugal geweest. En we hadden een prachtig hotel. En we hebben lekker gegeten en dat soort dingen.
4: Ja.
0: Maar het leukste, wat Milan dan het leukste vond... was een stepje. En met dat stepje zijn we langs de kust gegaan. Dus
4: had je
0: eigenlijk
4: hoop geld geschild, had gewoon zo'n stepje besteld.
2: Ja, toch? Ja,
0: dan hadden we dat moeten doen.
2: Ja.
0: Nee, maar dat is eigenlijk het leuke. Dus misschien moeten wij ons wat meer verdiepen in onze kinderen. Misschien moeten we dat doen.
2: Nou,
0: toch?
2: Die kinderen moeten gewoon niet zo zeiken. Gewoon op vakantie gaan.
0: Okay.
2: Maar het kan altijd erger.
0: Wij zijn vast niet de enige die dit soort dingen meemaken op vakantie met onze kinderen. Laten we het eens even aan onze luisteraars. De leukste luisteraars van Nederland vragen. Wat is nou het ergste of het grappigste wat jij op vakantie hebt meegemaakt? Maak met je kinderen, van jezelf of van anderen. Stuur even een appje of een audio-appje. Dat kan ook. Het kan via de gratis Radio 10 app. Want we zijn enorm benieuwd. Dus kom erop.

0: het op de radio te horen. Misschien dat je hem op de lijst wil zetten voor de 80's en 90's top 1500. Kan niet. Want hij komt uit 2008. Kan wel met ABBA en Super Trooper uit 1980. Malay, Built to Last. En je hoort het allemaal bij de meeste muziek in de middagshow. En zo noemen we dat Gijs op 10. En Martijn die had het net over op vakantie gaan met je kinderen. Wat hem betreft is dat werkelijk de hel. Nou, ik heb dat zelf niet zo, want ik hou wel van mijn kinderen. Maar,
1: jij kan wel goed liegen.
0: Nou ja, ze zitten vaak op mijn telefoon. Of ze glijden uit. Zit je de hele dag in een buitenlands ziekenhuis. Wij stelden onze luisteraars net even de vraag. Wat is nou het ergste dat je op vakantie hebt meegemaakt met kinderen? Of wat is nou het leukste wat je hebt meegemaakt? Dat kan natuurlijk ook. Het zijn niet alleen maar erge dingen. Van jezelf of van anderen. Ik kreeg onder andere van Eva een audio-appje.
2: Hoi, Eva hier.
0: Hallo, Eva.
2: Ik heb wel een verhaal over mijn jongste met wie we naar Frankrijk gingen. Nou, de andere kinderen gingen ook mee. Maar goed, de jongste die had bedacht dat zij een piraat was ergens bij een tankstation.
0: Oh.
2: En bij elke tankstop ging zij dingen begraven bij die speelplaatsjes die je in Frankrijk allemaal hebt. En dat werd steeds gekker. Vooral toen op een gegeven moment de autosleutels kwijt waren. Ik kan wel raden. We hebben een tijdje moeten schat zoeken. En een paar uur later konden we pas weer vertrekken.
0: Nou, ik vind het een geweldige... Maar dan kun je toch niet boos zijn op je kinderen als je dit soort dingen meemaakt?
3: Nou, op dat moment kan je wel
0: burgeren. Nou ja, op het moment supergem misschien wel. Maar ja, als je er nu later over nadenkt. Ja. Leni heeft ook nog gereageerd. Wij kampeerden jarenlang op Texel. Alles aan speelgoed meegesleept. En waar waren ze nou het gelukkigst mee? Wat denk je, Martijn?
3: Geen idee.
0: Met een kartonnen doos uit de supermarkt.
3: Oh, het zijn net
0: die gewoon in zo'n hele grote bak om kan halen. En daar zijn ze mee de duinen afgegleden.
3: Oh, dat snap ik wel.
0: En dat was helemaal te gek. Joyce die had een lifehack in de app. Bij een vakantie waarbij zij niet naar het buitenland gingen... liet ze haar kinderen een top 10 maken van dingen die zij wilden doen. En vaak zaten daar wat overeenkomsten tussen. Ze heeft de 3 populairste uitgezocht. En zo had iedereen een leuke vakantie.
3: Dat is een hele goeie.
0: Echt een goede tip ook. Gabrielle wil daar zo'n trakteren op een mooie vakantie, dus die heb ik even teruggebeld. Gabrielle, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Vertel, jouw zoon kon eigenlijk nooit mee op vakantie?
4: Nee, klopt. Ik kort samengevat, ik ben alleenstaande moeder, dus eigenlijk nooit geld ervoor. Maar ja, mm-hmm. Goed.
0: Maar je hebt natuurlijk alles over voor je kind, dus er moet iets gebeuren, toch?
4: Ja, precies. Ik had zoiets van, goh, weet je, of jou zou het ook leuk zijn om eens een keer op vakantie te gaan in het buitenland. Dus gespaard en gespaard en gespaard. Nou goed, voor elkaar. 2 weken Turkije, all inclusive.
0: Yeah.
4: En eerste paar dagen was leuk. Toen had hij nog leuke aansluiting met andere jongetjes uit het buitenland, zeg maar.
0: Yeah.
4: Nou, leuke waterpolo in het water en alles.
0: Hoe oud was hij toen?
4: 13, 14 hoogstens.
0: Ja, oké. Okay.
4: En maar goed, voor hun zat de vakantie erop, kort samengevat. Dus hun gingen weer weg.
0: Yeah.
4: Maar ja, geen vriendjes meer. En hij had op een gegeven moment natuurlijk blij, bleef steeds op zijn hotelkamer. En ik zeg, goh, ja, weet je wel. En ik zeg, ja, ik voel me niet zo lekker. Oh, oh. Dus de hele week op zijn hotelkamer. Denk ik, ja, ik kan er wel als haar mee sleuren, maar dat gaat ook niet werken.
0: straks is hij echt ziek. Dat kan natuurlijk niet.
4: Ja, precies. Ja. Dus weet je, dat weet je nooit zeker. Je kan natuurlijk niet naar binnen kijken.

0: En de laatste dag toen was aangebroken en hij kwam in één keer uit zijn schulp vandaan. Hij ging in één keer weer zwemmen smiddags en was tijdens het eten hartstikke vrolijk.
1: Oh.
0: Nou, ik kon hem s'avonds ook weer niet wel doen. Ik denk dat had je de hele week moeten doen.
1: Maar waarom was hij zo vrolijk dan?
0: Ja, omdat we de dag daarna weer naar huis gingen.
1: Oké, nou dankjewel voor je reactie, Gabriel. Het is wel goed gekomen, allemaal?
0: Ja, zeker.
1: Oké, nou dat is het mooie. En we kijken er met een mooie manier op terug. Dankjewel.
2: Gijs op 1. De meeste muziek.
3: In de middag.
2: Gijs Staverman.
3: Radio 10.

0: ze ook gaan optreden. Tenminste, dat vraag ik even aan de man die alles weet van Taylor Swift. Zou ze gaan optreden op haar eigen huwelijk? Dat zou natuurlijk wat gek zijn, toch?
1: Die kans lijkt mij extreem. Zou jij een DJ-setje doen op je eigen bruiloft?
0: Zeker.
1: Omdat het goedkoper is.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik ga geen
0: dure DJ's. Ja. Maar goed, ze gaan Madison Square Garden. Dat hebben ze uitgekozen om te gaan trouwen.
1: Nou, er zijn twee plaatsen genoemd en twee data. En het idee is dat mensen dus waarschijnlijk naar de verkeerde plek gaan. Zodat ze dan toch...
0: Jeetje. Okay. Trouwens, je hebt wel wat teweeggebracht met de vakantie van hel. Als je je kinderen meeneemt, tenminste, dat vind jij dan persoonlijk.
1: Ja, zeker.
0: Karin die heeft al net geappt. Mijn grootouders die woonden in Zeeland en deden voor de vakantie altijd aan huizenruil. Het strand voor het bos verruilen. Ja. Dan ging ze met de trein en op zo'n reis waren ze opeens een van de kinderen vergeten. Oh ja, daar mag je niet op lachen. Maar ja, die stond nog op het perron. Ja, opa is teruggereisd, oma ging door. Bij het eindpunt was iedereen weer bij elkaar. Dus eind goed, gelukkig is dat goed gekomen. Maar...
1: Ik ben nog steeds een kind kwijt. Ja, dat heb je soms.
0: Ja, ja, precies. Wij zijn ook nog steeds aan het zoeken. Maar ja, goed. Straks hebben we het nieuws, Martijn. Wat zit erin?
1: Kinderen onder de 16 mogen van de minister geen reclame meer maken op YouTube. En de goedkope supermarkt Die Grenzen krijgt een boete voor iets heel bijzonders. Het bier is er te goedkoop.
0: Wat een geweldige supermarkt is dat.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: een tikkie anders doe.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Omdat je mijn favoriete papa bent.
12: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: in de doek boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling. Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Ja, goedemiddag. Het is 5:02. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag Gijs. Vlogfamilies en jonge influencers op bijvoorbeeld YouTube moeten zich houden aan strengere regels. Het kabinet wil verbieden dat kinderen onder de 16 worden gebruikt om in die filmpjes reclame te maken voor een product. Volgens minister Aartsen is dat in feite kinderarbeid en dat is strafbaar. Het was moeilijk om de coronamaatregelen te verzachten, zodat mensen wat meer vrijheid hadden. Dat zegt een topambtenaar die zich daarmee bezighield tegen de enquêtecommissie. Zo moest hij eind 2020 een plan bedenken om mensen toch samen kerst te kunnen laten vieren. Maar het aantal besmettingen liep zo hard op dat daar niks van terecht kwam. Bij de Filipijnen is het wrak van een Japans vrachtschip gevonden dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren honderden Nederlandse krijgsgevangenen en nog eens 1000 Britten. Het schip was onderweg naar Taiwan toen het werd aangevallen. Bijna niemand overleefde dat. En de goedkope winkelketen Die Grenzen krijgt duizenden euro's boete. De reden? Het bier is er te goedkoop. Klinkt gek, maar sinds een paar jaar mag alcohol in Nederland met maximaal 25% korting worden verkocht. En dat is om overmatig drinken te ontmoedigen, want anders dan slaat iedereen dat in.
6: Zeker.
7: Die Grenzen heeft inmiddels 75 winkels die vol staan met vooral restpartijen. En de directeur zegt, als ik bier opkoop dat ik nog nooit eerder in de winkel heb gehad, dan bepaal ik zelf de startprijs. Daar haal ik dan gewoon 25% vanaf. Daar is de inspectie het niet mee eens. Die zegt, wij kijken gewoon naar de goedkoopste prijs bij andere winkels. De directeur blijft voorlopig maar gewoon die 1000 euro boetes betalen. Want jij zegt, die prijzen verhogen, dat kan niet. Die lage prijzen zijn ons hele ding natuurlijk.
6: En waar zitten die winkels ook alweer?
7: Op 75 plaatsen in Nederland. Voor jou is Amersfoort redelijk in de buurt.
6: Ik vroeg dat voor Robin, want die
7: uiteraard.
6: Was mee van het zijn er net.
7: Ook even naar Oldenzaal als je een tripje wil maken.
6: Heel leuk.
7: Dat is een hele grote.
6: Ja.
7: Het Radio 10 weer vanuit het zuidwesten kans op buien. Tijdens die buien daalt de temperatuur naar een graad of 15. Ook vannacht kans op een bui. Morgen blijft het wisselvallig met, buien, veel wind en 16 tot 18 graden.
6: Hij zit mij dus uit te lachen, maar ondertussen weet hij wel waar de grootste is. Dat is echt heel grappig.
7: Ja, is goed.
6: Dankjewel Martijn voor deze waardevolle informatie. We gaan meteen even naar Robin van der Gie, want die weet waar het stilstaat op de Nederlandse snelweg. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het is een vrij normale maandagmiddag op de weg. Op de A4 heb je 20 minuten file tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid. Op de A16 vanuit Rotterdam sta je tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug 3 kwartier stil door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht op de parallelbaan. En op de A58 Eindhoven-Tilburg heb je een 30 minuten file tussen Oorschot en knooppunt De Baars.
6: Oké, zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. Top 4000 in 40 seconden. We gaan het straks spelen. En we gaan ook lekker jouw werkdag afsluiten. En dat doe ik met Los Lobos en La Bamba.
9: Stem nu op radioteam.nl voor de 80s en 90s top 1500.
6: Ja!

0: Het is natuurlijk Earth, Wind & Fire en The Emotions. En als we toch naam aan het droppen zijn, natuurlijk ook Morris White. Een van mijn grote helden van Earth, Wind & Fire hoorde je zingen. 1979, Boogie Wonderland. En Melanie C, Never Be The Same Again. Nou, nu we het daar toch over hebben, weet jij nog wat je 2265 dagen geleden deed? Niet? Nou, dat is misschien een beetje gek, want 27 februari 2020 is namelijk wel een datum om te onthouden. Want op die dag werd het eerste coronageval van Nederland gesignaleerd. En de wereld zou nooit meer hetzelfde zijn. En nu, ruim 6 jaar later, zijn de zogenaamde coronaverhoren gaande. Waarbij de hoofdpersonen in deze pandemie stuk voor stuk het vuur aan de schenen wordt gelegd.
1: Politieke praatjes.
2: Politieke praatjes.
0: Ja, en heb je het over vuur, dan kom je al gauw uit bij een van de heetste politieke verslaggevers van Nederland. En zijn naam is Jeannot van Beurden. Jeannot, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ik dacht, met welke naam ga je nou komen? Maar ja, toch die van mij.
0: Ja, ik zat te denken, Thomas van Groningen, Jeannot van Beuren, Thomas van Groningen. Nee, maar we komen toch snel bij jou uit. Jeannot, okay. Wat even belangrijk is, het is een soort tribunaal gaande rondom de corona-aanpak. Wat wil die enquêtecommissie eigenlijk bereiken met deze verhoren?
3: Nou, een tribunaal is wel heel stevig uitgedrukt, maar het komt erop neer dat inderdaad wel alle belangrijke betrokkenen van tijdens de coronapandemie, ambtenaren, politici, artsen, nu inderdaad stevig aan de tand gevoeld worden, met als doel te kijken van hoe is het beleid destijds tot stand gekomen, wat kunnen we daarvan leren, is dat wel goed gegaan, waar zijn de fouten gemaakt. Het is niet de bedoeling om mensen nu nog te straffen, te vervolgen, maar echt vooral om lessen te trekken uit die hevige ingrepen die destijds zijn gedaan. En dat doen ze dan elke week aan de hand van een ander thema. Vorige week was de eerste week de start van de pandemie. Deze week het tot stand komen van crisismaatregelen.
0: Ja.
3: Dus zo elke week verschillende thema's om hierachter te komen.
0: Ik noem het een beetje expres een tribunaal, omdat het een parlementaire enquêtecommissie is. En dat is toch wel een van de heftigste commissies die er bestaat, toch?
3: Ja, het is eigenlijk het hoogste orgaan van de Tweede Kamer, waarmee zij kunnen controleren hoe politieke besluiten tot stand zijn gekomen. Waarmee ze eigenlijk vooral ook het kabinet kunnen controleren, omdat ze daarmee verstrekkende informatie kunnen krijgen. Normaal gesproken heb je als Kamerlid of ook als journalist niet zomaar inzicht in hoe besluiten tot stand komen in alle interne documenten van ministeries, van ministers, van in dit geval ook het OMT, zeg maar de zorgbetrokkenen die erbij waren. En zij hebben nu, die commissie heeft heel veel documenten gekregen. Dat gaat echt om boekwerken. Nou, daar kan je misschien een slaapkamer mee vullen.
0: Mm-hmm.
3: Maar daar hebben ze allemaal toegang tot gekregen. Ook tot appjes. Om inderdaad een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Dus dat is niet zomaar iets. De bedoeling is ook niet om dat elke keer in te stellen. Dit is ook een project van heel lang. Want voor deze verhoren die nu een aantal maanden gaan duren, is er al heel lang voorwerk gedaan. In ieder geval 2 jaar door de huidige commissie. Die heel veel research ook hebben moeten doen.
0: En wat zijn de grootste eye-openers? Zijn er nog dingen? Komen we dingen te weten die we nog helemaal niet wisten?
3: Dat is wel nu de bedoeling van die vragen die aan al deze mensen gesteld worden. Wat ik zelf interessant vond is, bijvoorbeeld vandaag was er een ambtenaar langs gekomen die vooral toezicht moest houden op de lange termijnvisie. En die zei, ik denk dat we toch te weinig aandacht hebben gehad voor de eenzaamheid. Eigenlijk de maatschappelijke gevolgen. Mm-hmm. Want alles was erop gericht om de zorg en de gezondheidsgevolgen binnen de perken te houden. Om ons goed en gezond te houden. Maar er was misschien toch meer aandacht nodig geweest voor ook de sociale gevolgen. Vorige week Jaap van Dissel gezien. Dat was natuurlijk een beetje de baas van het OMT. Heel belangrijk. Rutte die nam vrijwel al zijn adviezen die ze als OMT voordroegen, nam hij over.
0: Mm-hmm.
3: En bij Jaap van Dissel is dus ook de vraag, heb jij dan fouten gemaakt? Hadden er dingen beter gekund? Nou, die stond er eigenlijk pal voor welk beleid hij allemaal had gevoerd. Hij zei, we hadden misschien wat dingen anders kunnen doen, maar dat lag dan vooral aan andere organisaties. En deze week, extra belangrijk, vrijdag ga ik ook klaarzitten.
0: Ja.
3: Dan komt namelijk de baas van het land. Onze voormalige baas van
0: Mark
3: het land
0: Rutte,
3: voorbij.
0: Die komt daar voorbij. Ja. En Dick Schoof die schuift ook nog aan. Vandaag is Hubert Bruls aan het woord. Zijn dit nou allemaal mensen die zeggen, maar met de wetenschap van nu hadden wij het misschien toch wel anders aangepakt?
3: ja, achteraf is natuurlijk altijd makkelijker oordelen exact. Dan in dat moment zelf. En daarom is dit nou juist zo nuttig, althans dat is de bedoeling, om dus nu lessen te trekken voor een volgende keer, zodat je dan op papier kan kijken van achteraf hebben we er dit van geleerd. Laten we die fout in het moment dan niet opnieuw maken. Nee. Dus ja, achteraf is in die zin dan makkelijker praten dan toen. En daardoor kan je juist ook wel weer wijzer worden.
1: Ja. Ja, en kan er nog een schuldige worden aangewezen? Of wordt daar nog iets mee gedaan of niet echt?
3: Nou, het is dus niet de bedoeling om, zoals ik net ook zei, iemand te vervolgen. Maar wat er natuurlijk wel uiteindelijk uitkomt, is een conclusie. En daarin kan wel staan van of het kabinet heeft op bepaalde dingen, of op bepaalde punten dingen nagelaten. Of juist het OMT heeft dingen nagelaten. Dus het kan wel dat er uitkomt waar bijvoorbeeld de rol niet voldoende is gepakt, of niet goed genoeg is voldaan. Ook de Tweede Kamer wordt eigenlijk voor het eerst echt in de enquête nu tegen het licht gehouden. Heeft die wel kritisch genoeg geoordeeld naar het beleid waar het kabinet mee kwam? Iedereen wilde toen eigenlijk een beetje meedoen met het kabinet om eenheid uit te stralen, maar was dat wel goed? Dus je kan zo misschien wel nog wat betrokken een soort van aanwijzen van dat had beter gekund.
1: Ja.
3: Maar echt iemand zeggen van dit is jouw schuld geweest, dat zal niet zo gaan.
1: Dat zal niet gebeuren. Oké, nou hartstikke goed. We zijn voorbereid op een volgende pandemie, toch, Chanel?
3: Ik hoop het niet. Ja, nee, ik hoop wel voorbereid, maar ik hoop dat het nooit nodig gaat zijn.
1: Nee, maar precies. Maar daarom is zo'n parlementaire enquêtecommissie natuurlijk heel belangrijk. Dat we daarachter komen dat dit soort dingen beter worden geregeld. Chanel van Beurden, politieke verslaggever. Een van de heetste politieke verslaggevers. Laat ik het nou maar meteen zeggen dan. Chanel van Beurden, dankjewel. En tot de volgende keer, hè.
3: Tot de volgende.
1: Hoi.

0: Michael afkondigt, dan krijg je zo'n lage stem, George Michael. En wel met deze plaat maken natuurlijk Careless Whisper. En daarvoor Jeannot van Beurden, politiek verslaggever van Gijs op 10. En straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: In de coronacrisis was er te weinig aandacht voor eenzaamheid. En hoeveel mensen plassen er wel eens in het zwembad?
0: Nou,
1: veel meer dan je denkt waarschijnlijk. Hoor je zo meteen.
0: Oh, daar was ik al bang voor.
2: Zeg je reggae? Dan zeg je natuurlijk...

0: Rastafari. Radioteam.nl. Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Ik wil als Dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
6: Lineker! Ja, Gary Lineker!
5: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
7: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
11: Jij gebruikt energie

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
5: Dat vindt Unive ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Unive buitenspeelbox.
4: Dus, kom op, naar buiten.
5: Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht hebben we last van buien. Vannacht een graadje of 12. Morgenmiddag eerst wat zon, daarna steeds meer regen en zo'n 17 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Op niet zo heel erg veel plekken deze maandagmiddag. Dat valt mee. Je komt wel stil te staan op de A9 tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. 20 minuten namelijk door een ongeluk. Op de A16, daar sta je tussen Knopend Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug een half uur stil door een ongeluk. En op de A58 Eindhoven Tilburg heb je een half uur file tussen Best en Moergestel.
7: Oké, okay. Ik vind het wel mooi als je jeuk aan je neus hebt. Dan is de A16.
8: Nou, ik ben ontzettend verkouden geraakt.
7: Oh, serieus? Ik ook.
8: Het is vrij rans eigenlijk.
7: Ja, ik wilde daar niet over opscheppen. Meestal doe ik dat wel. Zo van, ik ben denk ik wel verkouden.
8: Ja, dan, maar Martijn zei op zich terecht, we hadden niet met Gordon moeten tongen, denk ik.
7: Oh. Dat is toch verschrikkelijk. Ik snap niet waarom dat het niet kan. Goed. Nou, we gaan straks lekker... Een ander spelletje spelen. Top 4000 in 40 seconden, dat doen we straks. Maar eerst hebben wij het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht kunnen zijn voor eenzaamheid. Dat zei een topambtenaar die zich bezighield met de maatschappelijke gevolgen van de lockdowns. Zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wil dat kinderen onder de 16 niet meer door hun ouders worden gebruikt voor commerciële vlogfilmpjes. Volgens minister Aartsen verliezen kinderen zo hun privacy. En dat kan schadelijk zijn. In New York is later vandaag de derde wedstrijd in de NBA basketbalfinale. Voor het eerst is president Trump daarbij aanwezig. Daarom gelden rond Madison Square Garden strenge veiligheidsmaatregelen met vele honderden agenten.
7: Ja, het is echt de Mission Impossible als je daar naartoe wil. Ja, of juist dat het wel lukt. Dat,
9: spectaculair uit, moet ik zeggen.
7: Ja, ja. Absoluut. Okay.
9: Gijs, in het AD en de Veronica Superguide gaat het over de nieuwe comedy-serie over een all-inclusive hotel met Katja Schuurman.
7: Okay.
9: Ja, de serie heet All In. Katja speelt een luidruchtige Nederlandse vrouw die heel lomp is.
7: Oh.
9: Ze doen ook Belga mee. En wij zijn natuurlijk weer de lompe Nederlanders die hem alleen maar lopen te tetteren.
7: Mm-hmm.
9: Nou, reden voor de interview om haar wat de vragen voor te leggen zoals... Heb je zelf wel eens in zo'n all-in hotel gezeten? Nou, het antwoord was ja, maar dat was per ongeluk. En dat was geen succes. En toen kwam er een vraag...
7: Maar waarom was dat geen succes dan? Dat is toch leuk? Ik heb ook wel eens een all-in restaurant hotel gezeten.
9: Het concept van all-in hotel niet helemaal begrepen.
7: Oh.
9: Dus het ging er wat ruiger aan toe dan ze had verwacht. Wat minder chic dan Katja gewend is, denk ik.
7: Oké.
9: Okay. Toen kwam de vraag... Plas je wel eens in het zwembad?
7: Tuurlijk, want dat is wel een goede vervolgvraag.
9: Ja,
7: heb je ooit in een all-in plas je wel eens in het zwembad?
9: Ja, nou, toen kwam er een antwoord, heel diplomatiek. Bij voorkeur doe ik het in zee. Met andere woorden, ja, ik plas wel eens in het zwembad.
7: Oh. Voorkeur doe ik het op het toilet. Maar dat is
9: lijkt me iets anders.
8: Het toilet op een zwembad is toch altijd hartstikke vies ook?
7: Ja, maar dan loop je toch even naar je kamer.
9: Oh, wacht even. Nog een zwembadplasser.
8: Ja, vroeger wel eens gedaan hoor. Ja.
9: En 2 jaar geleden of nog langer?
8: Nee, daar doe ik geen uitspraak over.
7: Jij hebt dat nog nooit gedaan, Martijn?
9: Ik heb dat serieus nog. Ook niet als kind. Dat lijkt me zo'n gek idee, joh.
7: En Robin, laten we. Wat heb jij? Heb jij wel eens in het zwembad geplast?
8: Katja Schuurman is wel een heel groot voorbeeld van mij.
7: Ja. Oh, jij doet dat omdat Katja Schuurman wel eens in het zwembad...
9: En jij, Gijs?
7: Nou, moet ik dat eerlijk zeggen? Toen ik jong was heb ik dat wel eens gedaan. Maar toen kwam er dus een test in Schagen, want daar kom ik dus vandaan, in het zwembad. Dat ze een vloeistof in dat zwembad deden en dat verkleurt op het moment dat het in contact komt met urine.
9: Wordt het paars, hè?
7: Ja, ja, ik heb het nooit meer gedaan. Nee.
9: Jongen, jongen.
7: Ga je serieus? En er komt zo'n kring om je heen.

bijzondere videoclip van Genesis. Ging met de poppen van Spitting Image. En die ging alle kanten op. Land of Confusion, dat was het nummer wat erbij hoorde. En je hoort het hier natuurlijk in de meeste muziek in de middag.

win je 100 euro aan thuisbezorgd goed. Dus je doet het wel ergens voor. En als je het aandurft, dan heb ik een kwalificatievraag voor je. Ik ga zo Shakira met Waka Waka voor je draaien. Dat is natuurlijk een plaat rondom het wereldkampioenschap voetbal 2010. En de vraag is, in welk land was dat, WK? Heb je antwoord via de gratis Radio 10-app? En misschien speel je zo mee.

0: Shakira en Waka Waka. This time is for Africa.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, en dat heeft dan meteen met de vraag te maken. Wendy, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Wendy uit Almere. Jij mag meedoen, want je wist het antwoord op die vraag. In welk land was het WK 2010?
2: Zuid-Afrika.
0: Ja. Nou, dat betekent dat je lekker mee... En Nederland haalde daar de finale, hè? En weet je ook van wie ze verloren toen?
2: Nee, dat zou ik echt niet weten.
0: Spanje.
2: Spanje, oh.
0: Wij zijn uit gewoon piëteit voor ons Nederlands elftal al een paar jaar niet meer naar Spanje geweest.
2: Nee.
0: Ja, vonden wij heel vervelend dat we verloren.
2: Gaan we het nu beter doen.
0: We gaan het nu misschien wel beter doen, of niet. Nou ja, we zullen het meemaken. Wendy, Almere, 50 jaar is het. En ik hoorde dat het een bijzondere dag vandaag was, hè? Vandaag.
2: Ja, mijn verjaardag.
0: Nee! 50 gefeliciteerd! Maar je bent vandaag dus 50 geworden?
2: Ja, 50, ja.
0: En voelt het vervelend of niet?
2: Nee, gewoon net als anders.
0: Ja, je ziet er nog steeds uit als 49, toch?
2: Ja,

0: de titel of de artiest roepen. En als je niet weet, dan moet je gewoon zo snel mogelijk passen. Dan zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. Hoor je doorlopen, dan weet je ook dat het fout is. Ja. Dus dan zou ik ook passen. En als het lukt... Ja, natuurlijk. Maar we verwachten ook niet. We zijn de hele middagploeg.
1: Hallo!
0: Wij zitten gewoon, ja, wij zijn gewoon jouw morele steun, hè? Hier op de radio.
1: Ja, heb ik wel nodig.
0: En als het nou lukt om binnen 40 seconden die 10 platen voor artiesten te herkennen, dan win je 100 euro aan thuisbezorgdegoed, Wendy.
1: Ja,
0: dat is een lekker verjaardagscadeautje, is dat toch?
1: Ja, precies.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Nou, zullen we het gaan spelen?
1: Ja, we gaan hem doen.
0: Ik wens je heel veel plezier. Hier is fragment nummer 1.
1: Shakira.
0: Hoppakee, zo spelen we dit spel. En hier is nummer 2.
1: Life is Life.
0: Life is Life, natuurlijk. Heb je het een beetje meegezongen op wintersport en zo?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dat zoals wij allemaal.
1: Ja, dat is het beste, ja toch?
0: Opus en Life is Life. Hartstikke goed. Ja. Hier is de derde. I'm just a devil
1: with love spares. Oh, God.
0: Viva. Oh.
1: Oh, Viva.
0: Ja.
1: Ja.
0: Las Vegas.
1: Oh, yes.
0: Ja, het is van Elvis, hè? De King himself.
1: Ja.
0: Nou, daarom zeg ik, pas niet te snel. Denk
1: nee,
0: toch even na.
1: Nee, ik moet even, ja.
0: Oké. Okay. Niks aan de hand. We hebben er nog één.
1: I get no doubt. No doubt.
0: Heb je gebarst of niet?
1: Ja.
0: Ja. Ja, het is...

0: dat is een beetje... Ze zingen het wel. I get knocked out and then I get up again. Maar het is Thumb Thumping van Chumba Wamba. Ja. Als je weet hoe het spelt, reken ik het goed. Maar ik denk niet dat het erin zit. Oké, ik heb er nog eentje voor je. Let goed op.
1: We are the champions
0: van Queen. Zo zijn we weer on track. Je hebt er nu 3 geraden. 7 moet je er nog. 27 seconden heb je nog over. En hier is het volgende fragment.
1: André
0: Hazes. De basis. Bloed, zweet en tranen. Ja. Ik heb er nog één.
1: Abba.
0: Hoppakee. Nou, je gaat er nu lekker doorheen, hè? Ja, nu gaat het de goede kant op. 5 heb je de graden, 5 moet je er nog. 22 seconden heb je over. En hier is het volgende fragment.
1: Notorious.
0: Van?
1: Duran Duran.
0: Ja, heel goed. Duran Duran. Ik heb er nog één.
1: Pas.
0: Hoe heet ze nou ook alweer? I kissed a girl.
1: Katy Perry,
0: ja.
1: Ja, ik wou het roepen en dacht ik, nee, dat is er niet, maar het is er wel.
0: Ja, gewoon roepen wat je denkt, hè, want dat is meestal het beste. California Girls was het met een 6 heb je er nu, 4 moet je er nog, 14 seconden heb je nog over. Nou, ik zou wel snel zijn, want anders zijn die 14 seconden ook zo voorbij. Hier is de volgende, let op. Los Amerika, wie is dat dan?
1: Ja, weet ik veel.
0: Dat is Los Del Rio, is het.
1: Oh, Los Del Rio.
0: Ja, natuurlijk. Los Amerikos.
1: Los.
0: Misschien bestaat die naam nog niet. Ik zou meteen een band daarmee beginnen. Oké. Macarena was dit, hè? De Macarena. Je hebt er, je moet er nog 4. Je hebt er 6 geraden en je hebt nog maar 4 seconden over.
1: Oh, dat is veel, hè?
0: Oké.
1: Maar ik ben wel blij met de grijze blokjes dan, hoor.
0: Nou, zo ver zijn we nog niet, hoor. Nee. Misschien weer die 100 euro. Laten we er nog eentje doen.
1: Ja. Nee.
0: Nee, zit er niet in. Nee. Moeilijk, hoor, was dit. Pink Floyd, Wish You Were
1: Pink
0: Here.
1: Floyd. Ja.
0: Oké, nou, ik moet je helaas teleurstellen. Ik vind het heel vervelend, maar zoals je al zei, omdat je jarig bent, de gijsblokjes zijn al onderweg.
1: Dat
0: is het leuke, want binnenkort dan drijf ik gewoon in je glas.
1: Ja,
0: toch?
1: Precies. Daar ben ik ook blij mee.
0: Ja, nou, dat is hartstikke fijn. Wendy, hele fijne verjaardag namens ons allemaal, het hele middagteam.
1: Ja, dankjewel.
0: En tot de volgende keer, hè?
1: Ja, tot de volgende keer, dankjewel.
0: Hoi.

0: Het is overigens niet het jaar van de kat. Het is dit jaar het jaar van het paard. Ja, het is het vuurpaard om precies te zijn. Tenminste als je in de Chinese astrologie gelooft. En Year of the Cat, dat is een geweldig nummer van Al Stewart. Die hoorde je natuurlijk bij Gijs op 10. Ja, maar jij vond het een beetje vervelend, hè? Hoe de computer bezig was met...
1: gewoon een upgrade van die computer, want het sluit Pink Floyd. Ja, maar kom op, zeg.
0: Ja, nee, maar dat is een hartstikke grote hit in de top 4000, hè?
1: Ja, dat zal, maar...
0: Dat jij er niet zo van houdt.
1: Ja.
0: Ik vind het heel vervelend voor Wendy, maar... Wendy was eigenlijk blijer met de Gijsblokjes dan dat ze was met 100 euro aan thuis.
1: Ook niet waar, ja.
0: Morgen dan spelen we nog een keer top 4000 in 40 seconden. Sterker nog, we doen het deze hele week. Elke maandag tot en met vrijdag spelen we het hier op Radio 10. En straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, in Rotterdam zijn heel veel verboden spullen onderschept die waarschijnlijk naar Rusland zouden gaan. En wat betaal je in Italië voor 2 ijsjes? Nou, nu even het bedrag in je hoofd. Tel er 30 euro bij op en je zit nog steeds te laag. Hoor je zo meteen.
0: Oké, en dit

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert
3: Heijn. Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
6: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: 10 tenders alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan €8.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat...

0: staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ah, oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, proef jij even.
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Streekt. BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Op onze zolder.
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Goedenavond, over 20 seconden is het exact 6 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
10: Goedenavond Gijs. In de Rotterdamse haven zijn tientallen containers onderschept, met erin mogelijk spullen voor Rusland die op de Europese sanctielijst staan. Het gaat bijvoorbeeld om voorruiten, autodeuren en motorolie. Die kunnen worden gebruikt voor vrachtwagens van het Russische leger. De kapitein van het containerschip is opgepakt. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht kunnen zijn voor eenzaamheid. Dat zegt een topambtenaar tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Vooral kwetsbare groepen konden zich erg alleen voelen. De premier benoemde ze wel in zijn coronapersconferenties, maar de topambtenaar weet niet of dat wel genoeg was. Omroep Poont heeft alle afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald. Dat is besloten omdat 2 deelnemers terecht staan voor seksueel misbruik van 2 pleegkinderen. De mannen worden verdacht van ontucht en het verspreiden van kinderporno. Poont noemt de verdenkingen zeer ernstig. En wat moeten 2 ijsjes kosten in Rome? Een Amerikaanse vrouw schrok zich rot. Die moest voor die 2 ijsjes het Luttebedrag afrekenen van €44.
9: Oh, dat valt best mee.
10: Ja, valt best mee. Collega Nicola had het vanmiddag ook al over. De vrouw had er ongevraagd slagroom, macarons en een koekje bijgekregen.
9: En dat was een omtrek van 50 centimeter?
10: Nee,
9: dat
10: was gewoon, ja, dat, zo'n, ja, dat is natuurlijk hartstikke klein. Dan stop je een holle kies. Die vrouw dacht nog, nou, dat is aardig. Maar moest ze gewoon voor betalen, bleek later. Daarna zei ze ook nog, het was niet eens lekker ijs. Maar ja,
9: is het altijd zo.
10: Amerikaans ijs gewend, dus ik neem je niet zo heel serieus. Ik heb ook wel eens €12 betaald voor een ongevraagd bakje pinda's. Dan denk ik, heb je ook niet heel veel ervaring met naar het buitenland gaan, toch?
9: Dat is echt zo Nederlands ook dit. Mijn vader heeft ooit eens 2 kreeften gekocht voor €8. En dan weet je dat het niet lekker is. En dat het echt, het waren sukkerkleine kreeftjes. Hij zegt, dit is de lekkerste kreeft die ik ooit heb gegeten.
10: Als je zo'n smak geld betaalt, ga je er wel volhouden dat het lekker is natuurlijk. Ja. Het radioteam weer vanuit het zuidwesten kans op een bui. Ook vannacht nog. Morgen blijft het wisselvallig met buien. Veel wind. Maar toch nog 17 graden.
9: Ja, lekker. Dankjewel Martijn. Yes. Gaan we meteen even naar Robin van der Gie om te kijken waar, nou, om te luisteren waar het allemaal stilstaat. Goedenavond.
11: Goedenavond, nog op 33 plekken. Op de A1 heb je bijvoorbeeld een half uur file tussen Amersfoort Noord en Barneveld door een ongeluk. Op de A12 is het op meerdere plekken druk richting Den Haag. Tussen Houten Oost en Knoop het Oude Rijn een kwartier vertraging. Verderop 10 minuten tussen Gouwen en Blijswijk. En op de A73, 10 minuten tussen Roermond-Oost en de Zwammetunnel.
9: Oké. Nou, heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. Het volgende uur ook. Ja, met onder andere muziek van Boney M. Daddy Cool heb ik voor je. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. En Lex die is nu op dit moment alweer aan het nadenken over een nieuwe knijterknoepert. Kanjer, die gaat hier zo direct weer de eter in slingen. En denk even na over jouw vergeetmenietje. Welke moet het worden zo?
12: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: als je onderweg bent naar huis, nou, dan zijn wij nog steeds aanwezig op jouw achterbank. Met onder andere muziek van Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's en Cool in the Gang, Let's Go Dancing. Oeh, la la la, dat hoorde je daar weer voor. En wees welkom, want we zijn er weer. Het is alweer 6:10. Hoe is het mogelijk? Ja. Het is de meeste muziek in de middagshow, terwijl het alweer avond is. Het is 6:11. Wees welkom bij Gijs op 10. En mijn naam is Gijs, Gijs Staverman, samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew.
2: Hallo.
0: Nou, ik zei het je net al, we zitten bij je op de achterbank. Maar het kan ook zijn dat je met de motor naar huis gaat. Hè? Het is wel een beetje regenachtig, maar nou, we zitten gewoon achter op de motor. Of naast je in de trein. Het maakt ons niet uit als je maar veilig thuis komt. En de eerste WK-tegenstander van het Nederlands elftal is komende zondag. Dat is Japan. Ja. Voor mensen die dat nog niet weten. Maar in het normaal zo rustige Aziatische land Japan is het nu hommeles. Niet vanwege het voetbal, maar vanwege een beer. Ja, in de stad Utsunomiya, dat ligt ten noorden van Tokio, is namelijk een wilde beer gesignaleerd. En de autoriteiten hebben daarom besloten alle basisscholen en een deel van de middelbare scholen te sluiten. Waarschijnlijk de bovenbouw en de onderbouw, die kan dan rennen of zo.
1: Ja,
0: ik weet het ook niet. Ze hebben niet zoveel zin in opgegeten kinderen in een stad met zo'n 500.000 inwoners. Snap ik ook. Ja, Japan die kampt met steeds meer waarnemingen en aanvallen van beren. En experts die zeggen dat dit komt doordat beren als gevolg van klimaatverandering naar andere voedselbronnen zoeken. Maar dat gaat doen allemaal, hè? Ja, ze moeten eigenlijk gewoon normaal doen daar in Japan. Tenminste, dat vindt Daniel Arends.
3: Japanners zijn echt gek, jongen. Japanners zijn gek, jongen. Die gaan overdag helemaal zo... Oh, mikosan toyoro, koto, koto. En dan thuis wel gefrituurde baby's eten en zo. Ja, dan kan je zeggen, ja, maar dat is hun cultuur. Daar kun je toch respect voor hebben? Dat kan, maar je kan ook normaal doen.

0: radio gedraaid. Maar ja, als het een hit is, dan is het een hit natuurlijk. Men Aniet van Olivia Dean. En misschien is ze wel van familie van James.
1: Het vergeet me nietje.
0: Ja. Misschien zit ik zo.

0: Ik heb het al heel lang niet meer aan jou gevraagd, Martijn. Vergepenietje, heb je nog een vergepenietje waarvan je zegt... En we gaan hem niet draaien, want wij zijn natuurlijk onderdeel van de show. Want wij proberen onze luisteraars natuurlijk de mogelijkheid te geven... om een vergeten plaat op de radio te krijgen. Maar misschien om inspiratie
1: bijvoorbeeld,
0: op te...
1: Met I Promise Myself vind ik een hele leuke plaat.
0: Ja.
1: Hoor je bijna nooit?
0: Goed. Nou, tot zover het sarcasme van Martijn Nijhuis. Maar misschien heb jij nog een ander leuk vergepenietje. Een plaat die te vaak werd gedraaid. En nu helemaal niet meer. Dus al heel lang niet meer op de radio is geweest. En welke plaat is dat dan? Aan welk vergepenietje zit jij te denken? Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Laat het me weten via de Radio 10 app. Je hoeft alleen maar een WhatsAppje naar me toe te sturen. Niets is mij te gek en ik draai het dan zo met liefde voor je. Maar eerst, The Simple Minds en Alive and Kicking.

0: app te bekijken. Er komen echt ongelooflijk veel geweldige vergeten nietjes binnen. Nou, misschien hoor je die van jou wel binnen nu en een half uur. En Simple Minds hoor je net. En Live and Kicking. Straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, dat is slecht nieuws, want boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden.
0: Och, jeetje.
1: En zou jij willen proefliggen in je eigen graf?
0: Pardon?
1: Ja, dat kon gisteren in Brabant. En ja, hoe dat ging, dat hoor je zo meteen.
0: Maar dan moet je ook begraven worden in Brabant, of niet?
1: Dat is wel handig dan, ja.
0: Oké.
2: Oranje

0: en Beelight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
7: we Oranje. 18+, speelbewust.
8: Ja? Echt serieus?

0: Pizza gratis! Bestel nu bij New York Pizza. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Ja, goedenavond vanuit het zuidwesten. Kans op stevige onweersbuien. 13 graden is het ook morgen wisselvallig met buien en fel wind. 17 graden worden dan. En waar staan de files nog? Nou, het was niet zo heel druk. Ik ben benieuwd of er nog wat files over zijn. Want anders heeft Robin helemaal geen werk. Goedenavond.
3: Goedenavond. Er staan nog 12 files in het land. Op de A4 richting Den Haag bijvoorbeeld. Een half uur file tussen Roelevarensveen en de Leidsendam. Op de A12 richting Den Haag is de weg weer vrij na een ongeluk. 20 minuten wel nog tussen Gouda en Zevenhuizen. Op de A15 bij Sliedrecht heb je wel veel file doordat er een hoop takken op de weg zijn gewaaid. Oh. Het stevige onweer. Ja. Richting Gorkum is de weg dicht tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht West. En richting Rotterdam ook tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht. Daar heb je een half uur vertraging.
2: Oké, nou veel sterkte en pas op voor de takken. Voor die rondwaaiende takken. Levensgevaarlijk is dat. Wij blijven in ieder geval deze file lekker bij. We hebben straks dus Lex met de crypto-knijter Knoeper. Ik wil te veel zeggen in een korte tijd. Dat kan natuurlijk niet. En denk nog even na over je vergeetmenietje. Die kun je gewoon bij mij kwijt. En dat kan via een WhatsAppje naar de gratis Radio 10 app. En dan komt het vanzelf allemaal in orde. Wanneer is het nieuws? Het is 6:30 exact. Martijn Nijhuis, goedenavond.
4: Goedenavond Gijs. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Daarvoor waarschuwen de supermarkten. Het zou komen door maatregelen van de overheid. De supermarkten roepen het kabinet op om daarvan af te zien. Man uit Den Haag is opgepakt die eergisteren tijdens de Pride in Utrecht zeker 3 keer iemand zou hebben mishandeld. Of die iets tegen LHBTI'ers heeft of dat er een ander motief is, wordt nog onderzocht. En de douane heeft in de Rotterdamse haven de kapitein van een containerschip aangehouden. Die overtrad de regels tegen Rusland. Een van die containers zat vol met auto-onderdelen, mogelijk voor het Russische leger.
2: Oh ja, en dat mogen ze natuurlijk niet bestellen in het buitenland. Maar dat doen ze natuurlijk wel allemaal.
4: Nee, precies, niet vanuit Nederland in elk geval.
2: Nee, precies, oké.
4: En ik heb even een blik in jouw toekomst geworpen, Gijs. Nee, een geintje. Nee,
2: ons aller toekomst. Ja, en voor zeker. De ene is die toekomst wel dichterbij dan voor de ander.
4: Je weet het nooit natuurlijk.
2: Nee, je weet het nooit.
4: Bij een uitvaartbedrijf in Brabant hielden ze namelijk gisteren een open dag. Gisteren zien bij Omroep Brabant. Bezoekers konden een kijkje nemen op plekken waar je normaal gesproken niet komt bij een uitvaart. Zoals de crematieovens. En je kon er proef liggen in een graf. Ja, ik zie je genieten, Gijs. Toch beviel het veel mensen beter dan gedacht.
5: Het is niet onaangenaam. Het is, het ligt best wel oké.
4: Ja, niet. Ja,
2: ik vind dat dus eng.
4: Ik heb het een keer gedaan
2: in Amsterdam.
4: Ik zou
2: dat dus nooit doen.
4: Ja, dit was in het zand, maar gewoon. En dan maken ze een foto.
2: Ja.
4: Mijn zoon zei allemaal van de koelkast. Ik vind het heel eng uitzien.
6: Hoezo heb jij dat een keer gedaan?
4: Ja, nou, dat was bij een expositie. En dan kan je ook kijken hoe het eraan toe gaat. Ik dacht, dat vind ik wel eens leuk om te kijken hoe dat ligt.
6: Wat voor apps heb jij op je telefoon waar je dit kunt downloaden?
2: Dit is gewoon raar.
4: Brede interesse. Nou, jullie zijn niet de enige die niet enthousiast zijn. Vooral de wat oudere bezoekers vonden het wel erg dichtbij komen.
7: Nou nee, ik zou wel liggen als ik koud ben.
4: Nee, dat is nog vroeg genoeg dan. Best eng ook.
2: Ga wel liggen als ik koud ben, zeg.
4: Ja, je ligt in een kist zonder deksel, maar dan wel een paar meter diep in het zwarte zand. Dus je ligt er dan, maar zonder deksel. Heeft ook alweer wat.
8: Ja, lekker. Ja, rustig.
4: Ja, dat snap ik wel. Toch wil deze vrouw nooit echt de kist in.
8: Nou, ik denk eerlijk cremeren wel, dat wel.
7: Ja?
8: Ja, dat is goedkoper.
4: Ja, blijft toch een Nederlander. Maar,
2: dat moet toch ook in een kist, of niet?
4: Hoeft niet.
2: Wat, wil je dan?
4: Je kunt ook in een
2: zak. In een mand?
4: In een mand of in een zak bijvoorbeeld.
2: In een zak?
4: Ja, in een jute zak.
2: Kun je gecremeerd worden in een zak?
4: Ja, in een jute zak, dat kan tegenwoordig.
2: Serieus?
4: Ja, zeker. Ja, jij bespaart graag. Je ziet wel mogelijkheden. dat is voor deze vrouw ook de beste optie trouwens. Want die paste niet goed in de kist.
9: Ik zei net, hij is een beetje smal.
10: Dus heeft u nog even om er iets aan te doen, hè?
9: Ja, zeker waar. Dat probeer ik ook. Een beetje yo-yo'en, zeg maar.
4: Is toch heerlijk? Lig je daar in een kist en word je door verslaggever. Je voelt hem al aan, denk ik, Gijs. Wat ik jou nu wil vragen.
2: Ja, hoeveel kisten komen erbij voor alles wat ik in de opslag
4: heb? Was jij in een gewone kist?
3: Nee, maar wel in een action-tas, denk ik.
4: Oh, dat is een goeie.
2: Alleen als die van Jute is, hè?

0: man. Moet meteen aan Rob Geus denken. Man. En Rob Geus die deed mee, hè, vorige week. En het leuke was, hij deed mee bij Alpe d'Huez. En dat was natuurlijk fantastisch dat hij dat deed. Maar het leuke was, de dag ervoor was hij ongelooflijk zenuwachtig. En daarna heeft hij er 2 uur over gedaan, 2,5 uur. En toen is hij gewoon naar boven toe gefietst. Hij heeft gewoon er geen enkel probleem van gemaakt.
1: Hij vond naar beneden het engst.
0: Dat snap ik heel goed, ja.
2: Vergeet me niet,
0: was het ook. En Lady Gaga staat weer eens boven.

0: Want dat dit nummer op nummer 1 staat. Want het schalt elke keer bij de Pride door de speakers. En ik heb ooit eens een keertje iemand op zo'n boot gesproken. Die was helemaal geel gesminkt. En die zegt, ik ben Okerface.
1: Mooi.
0: Ja, dat is mooi, hè? Dat heeft hij goed over nagedacht. Of ze goed over nagedacht. Lady Gaga en Mai Tai and History. Wij hebben net een oproep gedaan voor vergepenietjes. En sommige mensen die willen dan wel een vergepenietje horen. Maar die weten dan niet meer precies welke titel het is. Maar die weten wel hoe het liedje gaat. Zo hebben wij een appje gekregen van Wouter Belen. En die stuurde mij dit. En nog een keer. Dan vraagt hij zich af natuurlijk.

0: zet het uit. Zo.
1: Ja, en dan weer eens Limburg, opnieuw uitbrengen, ja. Toch? Ja. Okay. Ja. Dames en heren, je hoort hem al op de achtergrond. Lex Schatten!
0: Staverman en de middagcrew natuurlijk ook.
1: Ja, dat heb je ons een beetje gemist vorige week?
0: Ja, wel toch. Het voelde toch een leegte in mijn
1: leven.
0: Ja,
1: dat snap ik. Maar we hebben toch kunnen spelen.
0: Voor het goede doel stuur ik jullie graag even abroad. Maar ook goed dat jullie weer terug zijn.
1: Ja, dat gelukkig veilig weer terug op vruchtbare bodem. Hier in Nederland. Je hebt een crypto-knijter-knoepert gemaakt. Een nieuwe. De kansen liggen weer helemaal open.
0: Het is weer 0-0. Precies. De scoreborden zijn weer schoongeveegd. Ja. We kunnen weer en we mogen weer.
1: Wipen met zo'n... hoe noem je zo'n ding ook weer, Martijn?
2: Een
1: blokje waarmee je het...
0: Een wisser. Ja.
1: Goed. En jij geeft een cryptische omschrijving van de plaat die je straks na 7 uur gaat draaien.
0: Oh ja.
1: En dan moeten wij dus raden welke plaat dat is.
0: Ja, natuurlijk, dat was het.
1: En wij zijn daar best wel goed in. Maar niet altijd.
0: Niet altijd.
1: Maar de luisteraar is altijd goed.
0: Absoluut.
1: Want er is altijd wel een luisteraar bij die het weet.
0: Altijd de app bij de hand houden. Als Team Gijs niet weet, spring jij in voor een punt voor Team Luisteraar.
1: Oké. Okay.
0: Nou, welke plaat die ik straks ga draaien, heb ik hier cryptisch omschreven. Let goed op. Het staat je vrij om te zeggen wat je wil. Het staat je vrij om te zeggen wat je wil.
3: Say you will, say you won't, pick up your mind tonight.
4: Say you will van...
1: Foreigner,
4: ja.
1: Is dat van Foreigner?
0: Nee, is niet goed.
4: Oh.
1: Dat is zo vals.
0: Kijk even een momentje.
1: Ja.
0: Het staat je vrij om te zeggen wat je wil.
4: Free.
1: Stand.
4: I'm still standing.
1: Stand and deliver.
0: Zo lief hoe blij jij wordt als jij een poging doet. Zeg maar.
1: Vergevenietje is dat. Stand and deliver van Adam and
0: the Ants.
2: I'm still standing. Het is het allemaal niet, hè?
1: I'm still standing.
0: Oh. Nee. Het staat...
1: Ja, ik weet wat je gezegd hebt, maar we weten het
0: gewoon. Nou, klim er in de app, lieve mensen. Dus kans op de 1-0.
1: Doe het nog eens één keer.
0: Het staat je vrij om te zeggen wat je wil. Het zit hem in dat staat, hoor.
1: Nee, daar zit het niet in, maar hij doet
0: dat. Wel, het zit hem in de staat.
1: Rechtop in de wind.
0: Nee.
1: Ook niet goed?
0: Nee, is het ook niet, hoor.
1: Oh.
0: Het staat, maar welke staat?
4: Oh!
1: Oh. Ja,
4: oh. Te laat!
0: Oh. Team Luisteraar, klim maar in de app. Tot zo.
1: Okay. Nou, als jij het weet, ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja.
1: Ja, Robin weet het nu.
4: Ja, maar het is te laat nou.
1: Veel plezier met Lex.

0: hitsuit die tijd.
1: De 80's en 90's, top 1500.
0: Stem nu via radio10.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Omdat je mijn favoriete papa bent.
4: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
8: Boost yourself.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Oh. Goedemorgen allemaal!
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts 99 euro aanbetaling.
13: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
15: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
16: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
20: Oranje. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
22: Radio 10. Een nieuwe
0: meezingen met misschien wel kans op kaarten voor UB40 in Ahoy. Maar eerst het nieuws. Van 7 uur, leven na 7 begint namelijk zo. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond Lex. Supermarkten waarschuwen voor flinke prijsstijgingen. Volgend jaar kunnen boodschappen wel 10% duurder worden. Volgens de branche komt dat door maatregelen van de overheid, zoals hogere suikertax, heffingen en minimumlonen. De supers roepen het kabinet in een brandbrief met klem op om die maatregelen niet door te voeren. Er is iemand opgepakt voor mishandelingen tijdens de Pride in Utrecht eergisteren. Zeker 3 mensen raakten erbij gewond. Niemand hoefde naar het ziekenhuis trouwens. De verdachte komt uit Den Haag. Of hij iets tegen LHBTI'ers heeft of dat hij een andere reden had voor het geweld, dat is niet duidelijk. In Polen is een grote drugsvangst gedaan. In een lading bakstenen zat ruim 1000 kilo heroïne met een waarde van meer dan 50 miljoen euro. De stenen kwamen uit de Verenigde Arabische Emiraten. 3 Polen zijn ervoor opgepakt. Volgens de Poolse binnenlandminister is de grootste drugsvangst in meer dan 10 jaar tijd. En het koningspaar reist niet alleen naar Amerika om Oranje aan te moedigen op het WK. Prinses Ariane gaat ook mee, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Over bijna 2 weken zitten wel Alexander, Maxima en Ariane op de tribune bij Nederland-Zweden. En ook bezoeken ze een WK-wedstrijd van Curaçao. Het radioteam weer. Er trekken buien van zuidwest naar noordoost. Later vanavond en vannacht valt er nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met, ja, opnieuw buien, veel wind. Maxima rond de 17 graden.
0: Het is nog geen zomer, toch?
1: Het
0: duurt nog even, ja. Zo is het ook. Martijn, dankjewel. De crypto-knijter. Elk begin van de week is moeilijk, lijkt het wel. Want Team Gijs, ja, die zat er gewoon even niet zo, weet je wel, nog toch vermoeid van die Alpe d'Huez-uitzending. Het is allemaal begrijpelijk, maar het staat je vrij om te zeggen wat je wil. Je kwam er net niet op tijd uit. Team luisteraar gelukkig wel. Brigitte, Hans en Jenny stuurden allemaal Texas staat. Say what you want. Ja, heel erg goed. 1-0 voor Team Luisteraar. Morgen revanche voor Team Gijs. Martijn, fijne avond, jongen.
1: Yes, jij ook.
0: Wij kijken naar het radioteam verkeer door Flitsmeister. Met 2 vertragingen nog gemeld op de A15. Allebei Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-West. 17 minuten. En op de A15 dus Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. Je vertraging daar 1,5 uur.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
23: Stem nu op radioteam.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: of hoor ik dat alleen? In RDM Shiny Happy People bij Radio 10.
1: Het is, het is echt alweer 7:10.
0: Maandagavond, in de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse leven na 7. Jawel.

0: Weer 2026, hoe is het met je? Gezellig dat je er bent. Het was de dag waarop het Nederlands elftal zich verder voorbereid heeft op het WK voetbal. Met vanavond de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Altijd lastig. De oranje selectie kon dit land op de wereldkaart niet aanwijzen. Is op zich niet erg. Als we de goal van de tegenstander maar weten te vinden op dit WK, zijn wij allang blij. Ja toch? Niet dan. De dag waarop Max Verstappen fans een enorme kater hadden toen ze wakker werden. De Formule 1-held viel gisteren in de race in Monte Carlo uit met motorpech. En dat net zijn ANWB Europa past niet bij zich. Dat zou je altijd zien op zo'n moment. En het was de dag waarop de paus tijdens zijn bezoek aan die stad, Madrid dus, de sleutel van Madrid kreeg. Misschien een mooie reden voor voetbalclub Real Madrid om Arne Slot te halen als nieuwe trainer. Dan kan de paus die sleutel tenminste ook ergens insteken in Madrid. Kleine tip naar
1: de Heilige Vader
0: van mijn kant. Lachen, winnen, meezingen. Dit is hem. Leven na zeven met zo Cliff Richard. Misschien wel kans op kaarten voor UB40 in Ahoy. Hoor je een UB40-hit vanavond helemaal? Zou zomaar kunnen gebeuren. Dan heb je als de sodemieter tickets via de Radio 10-app naar me toe. Maak je kans. Maar eerst Daft Punk.

0: 14, luisteraar. Het staat je vrij om alles te zeggen wat je wil. Say what you want. Texas. De staat. Texas.
1: Hoor je hem? Dan
0: scoor je hem. Goed gedaan. Lekker gescoord. En scoren kan je ook doen in dit spelletje. Hoor je hem? Dan scoor je hem op deze druiderige maandagavond. Drie keer een kort fragment van één en dezelfde top 4000 artiest. Maar welke? Dat is de vraag die ik aan jou heb. Ik denk dat die te

Wordt een droog pak op. Door de Radio 10 Paraplu, een van de laatste exemplaren, want ze zijn gewild. Scoor je nu door jouw goede antwoord in te sturen via de app van 10. Nu, Allison Moyet.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
6: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
8: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
0: GWC!
1: Help!
0: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
3: Laten we het proeven.
0: Opdrachten uitvoeren.
4: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
0: Maar wie het best integreert...
5: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
0: ...wordt tot ere Himba gekroond.
6: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the Tribes.
0: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
7: Lex Gaathuis.
8: Kukkeleku. Ben jij straks die Radio 10 paraplu? Zelf geschreven. Je hoort het zo. Eerste AHA. Dit is Take On Me.

0: In de categorie ijzingwekkende mooie liedjes. Een ijzingwekkend mooi liedje. Sting, Fields of Gold bij 10.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, nog steeds geen hit van UB40 gehoord, maar hoor je die vanavond helemaal? Tickets appen via de Radio 10 app. Dan maak je kans om naar UB40 te gaan in Ahoy in Rotterdam. Featuring Ali Campbell. Dat is toch gewoon hun zanger? Jawel, maar ze hebben ruzie en gezeur. En af en toe is hij bij, af en toe niet. Nou, enzovoort, enzovoort. Houd dat scherp in de gaten. Nu te scoren een Radio 10 paraplu. In de categorie functioneel scoren. Want kijk eens naar buiten. Bianca uit Broeksloot. Regent het daar ook zo?
2: Ja, hier regent het ook, ja.
0: Verschrikkelijk, hè? Ja, we waren net zo gewend aan dat lekkere zomerse weer en dan dit. Dat is het gewoon een beetje.
2: Dat valt een beetje tegen, ja.
0: Te snel verwend geraakt. Maar ja, hey, het zal jou straks jeuken als je die Radio 10 paraplu scoort. Had jij, behalve dan de regen, een leuke dag?
2: Ja. Ja?
0: Wat was jouw persoonlijke hoogtepuntje vandaag?
2: Ja, een dag gewerkt en dan lekker thuiskomen in een gezellig huisje. Ja.
0: Heerlijk. Wat heerlijk. Dat is toch al gewoon, hè, waarderen wat je hebt. Dat je er blij mee bent. Dat is toch fijn. Heerlijk. Nou, een tevreden mens aan de lijn. Daar knap ik van op, Bianca.
2: Nou, dat is fijn.
0: En nog meer als je me weet te vertellen wie je hier nou hoort. 3 keer achter elkaar.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, wie waren dit? Wie waren dit? Wie
2: ja,
0: waren
2: ik hoorde
0: dit?
2: Het normaal.
0: Je hoorde het normaal?
2: Ja.
0: Oh, je hoorde normaal.
1: Ah, normaal. Ja,
0: tuurlijk. Nee. Alle begrip. Ja, inderdaad.
3: Het waren de rockers van normaal, ja.
0: Bianca, binnenkort flaneer jij door Broeksloot met de zeer gewilde, mag ik wel zeggen, Radio 10 paraplu. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Veel plezier erbij.
1: Hoor je

vrouw tegen mij, jij bent nog van Radio 10. Ik zeg, ja, hoezo? Ze zegt, als jullie zeggen de grootste hits aller tijden, bedoelen jullie dan ook echt de grootste hits aller tijden? Ik zeg, mevrouw, natuurlijk. Wij zijn uw hofleverancier voor de grootste hits aller tijden. Dus ook die van Spendo Bellen. Ja, het is Radio 10. De enige juiste keus voor je maandagavond. 8 minuten voor 8. Zometeen meer leven na 7. Dat betekent meer lachen, winnen, meezingen. Lachen doe je straks als je UB40 tickets wint. Hoor je een hit van UB40 helemaal? Heb je tickets naar de studio? Ga ik het voor je regelen dat je vooraan staat in Ahoy, Rotterdam. Winnen doe je met diezelfde tickets. En meezingen doe je met misschien wel steminspiratie voor je lijstje voor de 80's en 90's top 1500. Stemmen kan via radio10.nl. In die categorie onder andere Roxette, Bee Gees en... Nee, die andere zeg ik nog niet, want dan kun je kaarten voor winnen straks. Geef ik dan te veel weg? Eerst Ellie Goulding. Love Me Like You Do is hier.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sauzen, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: En

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Heb jij hem al? De Radio 10 app? Kijk mee in de studio. Speel mee met de acties van Radio 10. En stuur berichten via WhatsApp. Luister altijd en overal naar Radio 10. De Radio 10-app. Download hem nu.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
7: Lineker! Ja, Gary Lineker!
6: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee. Dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Die hit helemaal. Heb je tickets naar me toe? Sta je binnenkort misschien wel vooraan bij UB40 in Ahoy. Maar eerst het nieuws van 8 uur. Peter van Oudheusden.
19: Een domper voor het Nederlands elftal en vooral voor Jurriën Timber. Hij is er definitief niet bij op het WK. Timber heeft nog te veel last van zijn liesblessure. De bondscoach heeft een vervanger opgeroepen, Geertruida. Straks speelt Oranje in New York het laatste oefenpotje voor het WK tegen Oezbekistan. De politie heeft in Rotterdam geschoten bij het aanhouden van twee mannen. Het gebeurde in het stadsdeel IJsselmonde. Ze hadden mogelijk een vuurwapen. Toen ze wilden vluchten, opende de politie het vuur. Er raakte niemand gewond. Eén van de twee is aangehouden, de andere wordt nog gezocht. In Arnhem wordt weer gedemonstreerd bij het Gelredome, waar rapper J vanavond voor de tweede keer optreedt. Maar er zijn minder betogers dan zaterdag. Buiten staat een groot scherm met allerlei antisemitische uitspraken van hem, toen hij nog Kanye West heette. Sommige bezoekers gaan met de demonstranten in gesprek. En het kan zijn dat de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit tijdelijk vrijkomt. Zijn moeder is ziek en heeft een nieuwe long nodig. De rechter heeft er geen problemen mee als haar zoon Marius, die vastzit voor verkrachting, voorlopig bij haar is. De Noorse justitie is in beroep gegaan. Dan het Radio 10 Weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden.
18: Peter, dankjewel. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen. De A15 Ridderkerk Gorkum voor Sliedrecht-West 5 minuutjes. En op de A15 van Gorkum naar Ridderkerk voor Papendrecht ook 5 minuten.
3: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500.

0: 8 juni 2026. Wat onwijs gezellig dat je erbij bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop je weer kon stemmen. Of nog steeds kon stemmen. Of eindelijk ging stemmen. Op de 80s en 90s top 1500. De stemweken voor die heerlijke lijst die er aankomt over een paar weekjes. Ze zijn aangevangen. Afgelopen vrijdag mocht ik de stembussen openen. En sindsdien gaat het helemaal los op de site. Hij ligt er nog net niet uit. Maar de vraag is, heb jij je stemlijstje al ingeleverd?
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Ja, van de Eurythmics naar Ross en Iba. En van Jan Hammer naar Kate Bush. Van Charlie Lono's en Mental Theo naar Toto. Het gaat alle kanten op en dat maakt het zo leuk. De 80s en 90s top 1500. Als je stemt via radio10.nl, dan hoor je je favorieten zeker weten terug. Dus doe dat, hè, want als je het niet doet, dan weet je zeker dat de kans kleiner is dat jouw favorieten erin staan. En even wat leuke stemreacties die al binnen zijn, neem ik deze avonden Leven na 7 deze week met je door. En vooral de opvallende liedjes die er in die lijsten terugkomen, neem ik met je door. Deze is van Bart Vogelberg uit Amersfoort. Die zit helemaal in zijn 90s vibe. En er staan ook een paar prachtige 80s klassiekers bij, moet ik zeggen. Maar deze sprong er toch wel uit. Steminspiratie misschien ook voor jouw stemlijstje. Vul hem in dus op radio10.nl. Bart, dankjewel voor deze. Two Brothers on the Fourth Floor. Dit is Never Alone. Black and white.

0: Ilse, ik vind je lieverd, maar dit was niet UB40. Nee. En pas als je UB40 helemaal hoort, tenminste een hit van de velen natuurlijk, want wat hebben die een hit gemaakt? Pas dan mag je tickets appen via de Radio 10 app. Dat geldt de hele week. Je maakt hier kans bij Radio 10 op tickets voor UB40 featuring Ali Campbell in Ahoy Rotterdam. Maar alleen als je een UB40 hit helemaal hoort. Dat heb je nog niet gehoord, maar heel dichtbij.
1: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Jij

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
8: Ja, de leeuw komt eraan.
9: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
10: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
14: Heb jij UB40 al gehoord? Heb ik UB40 al gehoord? Dat je dan tickets appt via de app van Team.

0: misschien wel kent onder de naam UB40. En was daar niet wat mee deze week?
1: Tickets van 10 voor UB40.
0: Zeker, want hoor je een hit van UB40 helemaal deze week? Dan heb je het woordje tickets en dan win jij misschien wel die tickets van 10 voor UB40 featuring Ali Campbell. Knijtertje live op 15 december dit jaar in Rotterdam. Ahoy! Er komen wat appjes binnen. Sterker nog, alle softwaresystemen slaan er op dit moment knijtertje hard uit hier bij Radio 10. En dat is onder andere de schuld van Romy uit Wochtem.
2: Yay!
0: Romy!
2: Ja, wat leuk!
0: Ben jij fan?
2: Oh, ik ben hartstikke fan.
0: Ja?
2: Hartstikke leuk.
0: En ook van UB40?
2: Ook van UB40.
0: Mooi,
2: het lijkt me echt waanzinnig om bij te wonen.
0: Het blijft waanzinnig. Het is waanzinnig. Ze komen naar Nederland dus. Eind van het jaar, 15 december 2026 in Rotterdam. Ahoy. En Romy, jij bent erbij! Geweldig. Ik ben zo jaloers op je, want ik ben zo'n ongelofelijke fan. En ik heb ze nog niet. En ik ben een medewerker en ik mag niet meedoen. En dit.
2: Ja, jammer, joh.
0: Wie neem je mee?
2: Ik neem mijn man Frank mee.
0: Ah, alle begrip.
2: Zeker.
0: Geen probleem.
2: Hartstikke leuk.
0: Ik wens jullie daar ongelofelijk veel plezier. Stuur even een... Ja, het is nog ver weg. Maar zorg dat je ruimte vrij houdt op je telefoon. Stuur even een fotootje tegen die tijd, ja. En laat even weten hoe het was. Ik wens jou heel veel plezier daar alvast.
2: Nou, dankjewel Lex. En succes nog met je programma verder.
0: Dankjewel, komt goed. Dag Romy.
2: Oké.
0: Doei doei.
2: Doei.
0: Oh, weer een blije winnares. Maar we hebben er nog veel meer, hè. Blijf luisteren. De hele week scherp zijn op UB40.

0: Over steminspiratie voor je 80s en 90s top 1500 lijstje gesproken. Ho, I want you to want me. You're the solid harmony. Het is bijna 9 uur, dus tijd voor de top 4000 classics met vanavond Wouter Koeman. Veel plezier erbij. En om die af te trappen, slinger ik de bingo-molen.
1: De top 4000 tombola.
0: Die bingo-molen die wij de top 4000 tombola noemen. Eén nummertje rolt daaruit, correspondeert met de positie in de afgelopen editie van onze top 4000. En die plaat ga ik draaien voor je. Volledig random, wat rolt er vanavond uit? Dat is nummertje... Balletje pakken, omdraaien. Oh!
2: 1204.
0: Oh, die is te gek. Santana, She's Not There. Veel plezier met Wouter.

0: Radio 10's Top 1500.
1: Stem nu. Via radio10.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's, voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
7: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Alle A-bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle A-schalkipburgers en A-terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle A-kiesjes en pies, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
11: Yes.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
15: Albert Heijn. Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
19: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
11: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
9: Dus kom op, naar buiten.
11: Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder?
0: Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
20: Het komt er weer aan, het beste uit de top 4000 in de top 4000 Classics. Zo na het nieuws van 9 uur. Gelezen door Peter van Oudheusden.
21: In Budel, Brabant, heeft de politie honderden kilo's zwaar vuurwerk gevonden. Het gaat om 24 dozen. Er is een verdachte aangehouden en die moet nog worden gehoord. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Onderzocht nog waar het vandaan komt. Grensoverschrijdend gedrag is nog altijd een groot probleem in de muziekwereld. Bijna een derde van de ondervraagden kregen de afgelopen 3 jaar mee te maken. Volgens onderzoekers worden relaties in de muzieksector vaak backstage met een biertje onderhouden. Dat zijn omstandigheden die eerder kunnen leiden tot ongewenst gedrag. Door takken die op de snelweg waren gewaaid, was de A15 bij Papendrecht een tijdje dicht. Maar de motorrijder had geen zin om te wachten tot de boel was opgeruimd. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien hoe die vlak na de afsluiting langs de takken slalomt. Of de motorrijder een boete heeft gekregen, is niet bekend. En het WK voetbal lijkt voor de KNVB geen succes te worden als je kijkt naar het financiële gedeelte. De bond verdient er alleen wat aan als Oranje wereldkampioen wordt. Ruim 5 miljoen euro. In alle andere gevallen draaien ze kiet of leiden ze verlies. Dat komt volgens de KNVB doordat Amerika een heel duur land is. Dan het Radio 10 Weer van Weer Online. Buien trekken naar het noordoosten. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind. Bij maxima rond 17 graden.
22: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.
23: Top 4000.
24: Wouter Kooijman.
20: Hey, goedenavond. Met zo direct een zanger van een internationale band die zich heeft laten versieren door een Nederlandse man.
25: De grootste hitlijst aller tijden.
20: Ja, wie dat is, je hoort het zo naar

Zanger Adam Levine, die heeft zich dus laten versieren door een Nederlandse man. En wel door Henk Schiefmacher. In 2011 liet Adam namelijk een hart met de tekst Mam op zijn rechter onderarm tatoeëren. Ja, en dat heeft Henk goed gedaan, want hij zit er nog steeds. Goedenavond, de eerste werkdag van de werkweek zit er weer op. Nu is het tijd om weer even heerlijk neer te ploffen op de bank. Misschien een lekker drankje erbij. Het is namelijk tijd voor 3 uur lang het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics. Met zometeen een grote hit van de dochter van een van de voormalig achtergrondzangeressen van Elvis Presley. Hey, wie dat is, je hoort het zometeen. Eerst een liedje.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

0: The Hobbit, The Desolation of the Smog. Eerst Gino Finelli, die op een mooie dag in de 80's in een cabrio over een snelweg reed, onderweg was naar een afspraak en opeens deze melodie in gedachten kreeg.
1: As the sun goes down, wild horses could not drag me away from you, because I wanted to get to where I was going.

0: Radio 10, Ed Sheeran, je hoorde Icy Fire. Zijn de top 4000 classics. Zo, die heeft een voormalig model die zanger werd. En zegt de naam Carmen Electra je nog wat? Ze was de opvolgster van Pamela Anderson in de serie Baywatch. En heeft een tijdje gedate met een top 4000 artiest die je zo gaat horen. Oh, Kate Bush komt eraan. Wuthering Heights hoor je zo helemaal.
1: Zeg je reggae? Dan zeg je natuurlijk UB40.

0: Rastafari.
1: Radioteam.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Omdat je mijn favoriete papa bent.
9: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
13: Dat zeg ik.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99. En kans op een WK-voetbal.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost, Autotaalglas. Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
20: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
21: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
19: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
21: Zo geregeld. 123inkt.nl.
19: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
20: Dat gaan we vieren!
19: Aldi.
22: Goedenavond.

voor een modellenbureau in Barcelona. Deze Alvaro Soler, je hoorde Sophia. En over modellen gesproken trouwens. Dit weekend kwam het nieuws naar buiten dat model Carmen Electra aan het begin van de 90's, tijdens haar relatie met haar ontdekker, altijd full glam, dus met make-up en wimpers, naar bed ging. Wow. Ja, het was een wens van Prince, vertelde ze in een interview. Hij vond dat leuk en ik vond dat prima. Nou heeft deze relatie, denk ik, 4 setjes net wimpers geduurd. Dus veel schade aan de huid heeft het niet opgeleverd. Maar wel een mooi nummer. Want in de periode dat ze met elkaar aan het daten waren, schreef hij deze track. Afgelopen december stond hij op 719 in de top 4000. Dit is Diamonds and Pearls. This will be-

Wat denk jij? Staat deze track van Narada, Michael Walden en Patty Austin in de lijst volgende week? In de 80's top 1500 van afgelopen maart vond je ze terug op 1080. Dus ik gok dat het toch wel een klein beetje spannend is of ze in de lijst komen. Maar natuurlijk zou je daar nog even bij kunnen helpen. Als je je lijst nog niet ingevuld en verstuurd hebt, dan kun je nog tot komende vrijdag via de Radio 10 app en via onze website radio10.nl stemmen. Vrijdagmiddag bij Gijs sluit de stembus. En maandagochtend vanaf 8 uur hoor je de 80's en 90's top 1500 hier op jouw eigen Radio 10. In de top 4000 classics hoor je zometeen de scripts. Eerst ABBA.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcrème?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Goedemorgen.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
8: 18 plus, speelbewust.
6: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
9: 18.000.
10: Wat verdikken we.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
13: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
15: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
16: Hak je dag!
17: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
18: Welkom in Afrika!
17: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
19: 11!
20: GWC!
19: 11!
20: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
21: Laten we het proeven!
20: Opdrachten uitvoeren.
22: Moeten we het poep mengen? Ah! Dit is een grap.
20: Maar wie het best integreert...
23: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
20: ...wordt tot ere Himba gekroond.
24: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the tribes!
20: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
26: Oranje fans op.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
2: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
3: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: In de top 4000 classic straks de zangeres die al meer dan 60 jaar muziek maakt. Ook de Dire Straits zo. Eerst het nieuws van 10 uur. Gelezen door Peter van Oudheusden.
9: Een korte maar hevige storm heeft flink wat schade aangericht in Best. Volgens Brabantse media viel in korte tijd veel regen en waaide het enorm hard. Daardoor gingen bomen omver en er vielen er 2 op een garage. Door de harde wind was het ook raak op de A15 bij Papendrecht. De snelweg lag bezaaid met takken en ging beide kanten op dicht. In heel Frankrijk zijn mensen de straat opgegaan vanwege de dood van een meisje van 11. Ze was een week spoorloos toen haar lichaam werd gevonden. De man die vastzit voor haar dood werd al eens verdacht van kindermisbruik, maar nooit veroordeeld. De demonstranten in steden als Parijs, Marseille en Lille vinden dat onbegrijpelijk. Om zorgfraude tegen te gaan, komt het kabinet met strengere regels. Zo werkt minister Mirjam Sterk aan een wet die moet helpen voorkomen dat onbetrouwbare zorgaanbieders aan de slag gaan of opnieuw kunnen beginnen. In de praktijk betekent het dat iedere zorgaanbieder straks eerst een integriteitstoets moet maken. En een mooie mijlpaal voor Oranje International Cody Gakpo. Hij begon in New York tegen Oezbekistan aan zijn 50ste interland. Het is het laatste oefenpotje voordat Oranje aan het WK begint. Eerder vanavond hoorden we dat Jurriën Timber het WK moet overslaan. Hij is niet genoeg hersteld van een blessure aan zijn lies. Dan het Radio 10 Weer van Weer Online. Vannacht valt nog af en toe een bui. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het niet warmer dan 16 tot 18 graden.
10: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.
11: Top 4000.
12: Wouter Kooijman.
8: Met zometeen de zangeres die al meer dan 60 jaar muziek maakt en ook een aantal filmrollen heeft gehad. Ja, wie dat is, dat hoor je zo natuurlijk.

the cameraman. And we could have some fun.

Strong Enough, You're the Cher, die in de jaren 60 al gewoon muziek maakte. In de 70s hostte ze weer veel tv-shows. In de jaren 80 maakte ze een comeback als actrice. En in de jaren 90 liet ze weer van zich horen als zangeres. Strong Enough verscheen op haar 23ste album. Ja, en is uiteindelijk uitgegroeid tot een van haar grootste nummers die ze ooit heeft uitgebracht. Hey, wat gezellig dat je erbij bent vanavond. Het zijn de mooiste tracks uit de Top 4000 waar je naar luistert op Radio 10. De Top 4000 Classics. Met vanavond mij, Wouter. Zometeen neem ik je in de Tele 10 machine even mee terug naar het jaar dat Nederland helemaal loco wordt als de eerste telefoonrekeningen binnenkomen van de laatste trend van dat moment. De Bubble Box. Hey, maar eerst maar even Neil Diamond. Dit is Song Sung Blue.

0: Ooit deed hij auditie bij America's Got Talent met een liedje van Queen. Hij won en reist nu met Queen-gitarist Brian May en drummer Roger Taylor de hele wereld rond. Als Freddie Mercury stand-in, hè? Dit was een solo-hit van hem, Adam Lambert, Ghost Town.
1: De Teletien Machine.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar dat op tv de laatste Fabeltjeskrant werd uitgezonden. Maar in datzelfde jaar presenteerde Irene Moors dan weer de eerste aflevering van Telekids. Het gebeurde in het jaar 1989. Wat ook het jaar was dat veel Nederlanders een hoge telefoonrekening kregen in verband met de opkomst van de Bubblebox. Luister maar even naar deze meneer.
2: Die heb ik afgelopen nacht binnengekregen. Die was 82.000 gulden.
3: Hoeveel heeft het u gekost?
4: Ik heb nog geen rekening gehad, maar ik denk 4.000, 5.000, 6.000. Dat ik daar wel aan kom.
5: Nou, als ik goed nareken zit ik nu toch al wel rond de 6.000, 7.000 gulden.
3: Hoe moet het verder met u als u straks afgesloten?
4: Ik denk er nog niet over, weet het niet. Ik moet er nog niet aan denken, laat ik zo zeggen. Ik heb geen idee.

0: America first.
1: Ja, toch, zo voelt het wel een beetje. Het zijn de top 4000 classics op Radio 10. Met zometeen de zangeres die ontdekt werd door de Britse band Tears for Fears. En ik heb Genesis. Invisible Touch hoor je zo helemaal.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja.
6: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Goedenavond, de zangeres die door Tears for Fears ontdekt werd, hoor je zo. Eerst Genesis.

werd eind jaren 80 ontdekt door de band Tears for Fears. Oletta Adams, je hoorde Get Here in de top 4000 classics op Radio 10. Hey, en dit moet ik toch even met je delen hoor, want dit is wel heel gaaf. Deze hele week maak je bij Radio 10 kans op tickets voor UB40 featuring Ellie Campbell in Ahoy Rotterdam. Hoor je deze week een hit van UB40 helemaal voorbij komen? Heb dan tickets naar de Radio 10 app. Wie weet ben je er namelijk bij, 15 december in Rotterdam Ahoy. Goedenavond, het zijn de top 4000 classics. Ik ben Wouter en Coldplay draai ik zo meteen voor je. Maar eerst deze track, die gaat over iemand die denkt dat hij een hele grote ster is, maar in werkelijkheid alleen maar geacteerd heeft in een klein tv-reclamespotje. Ja, dat is waar deze track van Harpo over gaat. Movie Star hoor je nu op Radio.

Bizar. Het is een single die het debuutalbum net niet gehaald heeft. Haar zinger Chris Martin was verliefd op dit liedje en stond er ook op dat ze het hoe dan ook een keer zouden opnemen. Nou, dat is gelukt. Je hoorde In My Place van Coldplay in de top 4000 classics, waar je zo muziek van Queen hoort en dit gevoelige liedje van Cyndi Lauper dat ze schreef samen met haar vriendje destijds. Dat vriendje hoor je dus ook meezingen op de achtergrond van dit nummer. Ik moet ook meteen weer denken aan die tranen op het einde van die videoclip. Weet je dat nog?

0: uit die tijd?
1: De 80's en 90's, top 1500.
0: Stem nu via radio10.nl.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
0: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
3: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
12: Dat vindt Unive ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Unive buitenspeelbox.
7: Dus, kom op, naar buiten.
12: Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: In de top 4000 classics zal meteen een liedje dat bewijst dat verliefdheid je een wereldhit kan opleveren. Eerst het nieuws van 11 uur. Gelezen door Oscar van Oorschot.
5: Bij het concert van J in het Gelredome is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger. De man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest leek het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellín. En maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de Buma Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De Buma Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Het Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld erbij, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden.
6: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10. Top 4000.
7: Wouter Kooijman.
4: Als je liefde niet beantwoord wordt, kan het voelen alsof er duizenden kilometers tussen jullie zit. Een liedje dat daarover gaat, en dat hoor je zo.
6: De

Vanessa Carlton met een liefdesliedje voor een jongen die van haar liefde niet echt op de hoogte was. Ja, zo gaat dat soms in de liefde. Volgens mij is het ook uiteindelijk nooit goed gekomen tussen die jongen en Vanessa. Vanessa heeft trouwens met dit liedje wel een beetje een liefdeshaatverhouding. Het heeft er natuurlijk veel gebracht, maar wel helemaal aan het begin van haar carrière. En daardoor heeft ze zich later geregeld moeten afvragen: hoe kan ik deze enorme hit ooit nog gaan overtreffen? Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Goedenavond, de Top 4000 Classics. Ik ben Wouter, want Edwin heeft lekker 2 dagen vrij. Dus vandaar dat ik er zit. Zometeen de eerste hit van de Pet Shop Boys in Nederland. En een Britse zangeres die met haar soulvolle stem en prettige beats een top 10 hit scoorde in 1991. Maar eerst Foreigner, met een liedje over een vrouw die erg egoïstisch en materialistisch was.

Jordan Lisa Stansfield. Van 4000 classics. Maar het was best een opvallende plaat in de jaren 90. Je kreeg het soulgeluid van de jaren 70. Maar je hoorde daar ook een smaakvolle en modieuze beat bij. Change, Lisa Stansfield. Goedenavond, Radio 10 met de Top 4000 Classics. In het laatste uurtje van deze maandagavond. Het is nog regenachtig. Later vannacht wordt het wel droog. Temperatuur blijft zo tussen de 10 en 12 graden steken.

Het is gewoon de demotape van West End Girls. Wat ze eigenlijk dus als rapnummer eerst opnamen. Nou, later hebben ze er mooie muziek bij gemaakt en is het uitgegroeid tot hun eerste hit in Nederland.

0: Radio 10 tijdens de Top 4000 Classics. Deze maandagavond toch even een vraag aan jou. Heb je enig idee wat hoebastank betekent? Ja, als je dat weet of een idee hebt, laten we even weten in de gratis app van Radio 10. Draai ik zo meteen Tafaris voor je. Heaven must be missing an angel, hoor je zo helemaal.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help! GWC!
1: Help!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
4: Laten we het proeven!
3: Opdrachten uitvoeren.
5: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
6: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
3: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
11: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
14: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
15: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
14: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Jij bent mijn kampioen.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
20: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
22: Bart, met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van. De jackpot.

mooi nummer van Huba Stank. Heb je je wel eens afgevraagd wat Huba Stank eigenlijk betekent? Nou, de bandleden in ieder geval niet, want volgens hen betekent het helemaal niks. Het was iets grappigs wat ze riepen tijdens hun middelbare schoolperiode. Ben je trouwens al een beetje klaar voor het WK voetbal wat eraan komt? Aanstaande zondag speelt het Nederlands elftal haar eerste wedstrijd. Ja, wat zou dat gaan worden? Winst, verlies, gelijkspel? Als je dat een beetje goed kunt voorspellen, geef je dan zeker even op voor de speciale weekendshow WK-pool van Robert en Kimberly. Je kunt meespelen via radio10.nl/WK. Als je een van de drie beste voorspellers wordt, maak je kans op 200, 100 of 50 euro. Hey, dat is toch een leuk zakcentje zo, hè? Zijn de top 4000 classics op Radio 10 met niet de Predictors, maar de Pretenders. Dit is I'll Stand By You op Radio 10.

aan met de Radio 10 Ochtendshow. Ik hoop je morgenavond weer te treffen voor een nieuwe Top 4000 Classics hier op Radio 10. En stuur je de nacht in met George Michael zometeen. Eerst deze van Donna Summer. Hot Stuff.

0: weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
2: Hak je dag!
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia, movement that inspires.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Pas op hoor, deze is heet.
20: Oef, ja.
19: Wil er iemand nog wat drinken?
20: Ja, lekker.
19: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
20: En voor mij, man?
19: En een frisje voor jou.
20: Dank je.
19: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Radio 10.
22: Het ANP-nieuws van 12 uur.
23: Ook het tweede concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd er iemand aangehouden die voorbij fietste en de hit zo goed bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang, maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder mensen op af. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat de getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het zuiden van Duitsland loopt een terrorismeonderzoek rond een stroomstoring gisternacht. Daardoor zitten tienduizenden mensen al een dag zonder stroom. Waarschijnlijk is die ontstaan door brandstichting in een elektriciteitshuisje. Begin het jaar zaten in Berlijn ook al tienduizenden mensen dagen zonder stroom door een vergelijkbare actie. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind.
0: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadir en Keer is vanavond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar geleden. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groente en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Een Senegalese scheidsrechter ziet het WK aan zijn neus voorbij gaan. Hij komt Amerika niet in. De FIFA zegt dat zij geen invloed hebben op het grensbeleid van Amerika. Veel Afrikaanse supporters zullen vanwege de inreisbeperkingen ook niet bij het WK kunnen zijn. Onder andere Senegal, Ivoorkust en Kaapverdië staan op de zwarte lijst. En de Bulgaarse publieke omroep maakt eind volgende maand bekend waar het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. Er zijn 4 steden in de race, hoofdstad Sofia, maar ook Plovdiv, Burgas en Varna. Er komt veel bij de organisatie kijken. Zo moet er niet alleen een geschikte concertzaal zijn, maar ook genoeg hotelkamers. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en Zuid-Holland was er vanavond overlast. Europese vliegtuigmaatschappijen kunnen straks misschien zwarte lijsten met elkaar uitwisselen, meldt de Telegraaf. Op die lijsten staan mensen die een vliegverbod hebben omdat ze zich aan boord hebben misdragen, maar nu kunnen ze nog wel vliegen met een andere maatschappij. De Europese Commissie gaat er op verzoek van Nederland over nadenken. Oud-voetbalbobo Michel Platini heeft FIFA-baas Gianni Infantino aangeklaagd. Hij vindt dat hij is tegengewerkt toen hij in 2015 de baas van de voetbalbond wilde worden. Die baan ging naar Infantino. Eerder beschuldigde hij Infantino ook al van corruptie, maar dat kwam toen niet tot een rechtszaak. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.